passed away. Said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause

0: lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Ja man, dele model I tell.
2: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Thanks.
1: Thank you.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u deze nieuwe ochtend vanuit het woord van God te mogen bedienen. Voordat ik verder ga, wil ik vanuit deze plaats eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. Ik geef eer aan alle pastoren, ouderlingen, diakenen, apostelen die afgestemd zijn op dit moment. Alle luisteraars, ik heet u van harte welkom. Deze nieuwe dag, deze nieuwe ochtend, wil ik samen met u in Gods woord gaan. En het onderwerp dat ik met u wil behandelen is de liefde. Amen. En dit onderwerp, of dit woord genaamd liefde, we hebben verschillende betekenissen en definities die we gekoppeld hebben hieraan. Maar ik wil u zeggen, we gaan het niet hebben vandaag over eros, dat is liefde op tussen man en vrouw. We gaan het niet hebben over filio, dat is de agape liefde, dat is de broederlijke liefde. Maar vandaag wil ik het met u hebben over de agape liefde. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. En deze vorm van liefde kunt u alleen vanuit God krijgen. Bij niets en niemand anders kunt u terecht voor deze vorm van liefde. Alleen Hij kan u onvoorwaardelijke liefde geven. Alleen Hij kan u deze vorm van liefde geven. En deze vorm van liefde is zo belangrijk dat de Bijbel erover praat en met ons deelt dat het belangrijk is dat we elkander lief hebben. Ik wil samen met u gaan kijken naar een paar Bijbelteksten hierover. De Bijbel zegt in Galaten 5 vers 14... Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde is zo belangrijk, geliefde, dat de Bijbel ons zegt dat de wet die door Mozes gegeven was, dat is de 10 geboden, dat het moment dat wij besloten hebben, het moment dat wij kiezen ervoor om lief te hebben, dan geven we in feite vervulling aan deze gehele wet. De liefde is zo krachtig dat alleen door de liefde te praktiseren we alle andere 9 geboden kunnen skippen als het ware. En waarom zeg ik alle andere 9 geboden? Omdat één van de geboden in de 10 geboden waarmee Mozes afdaalde van de berg, was dat wij onze naaste, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, dit gebod alleen is al voldoende. En daarom zegt Romeinen dit, dat de hele wet in één woord vervuld wordt. Namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, als u nog niet getriggerd bent geworden door deze tekst, heb ik nog een andere tekst voor u. De Bijbel zegt in het boek van Romeinen, Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Weet u, de liefde is zo belangrijk dat de Bijbel hier de nadruk legt erop. Dat het belangrijk is dat ondanks dat wij soms zeggen, ja, ik ben niemand verantwoording schuldig, ik ben niemand geld schuldig, ik ben niemand dit schuldig, ik ben niemand dat schuldig. De Bijbel volgens deze tekst leert ons dat het enige of een van dingen waar we zeker iemand aan de schuldig zijn, is de liefde. Amen. Dus daarom zegt het hier, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. De liefde van God, zonder de liefde, zonder deze liefde, de onvoorwaardelijke liefde, kunnen wij zo goed proberen als we willen, maar zaken gaan niet lukken. Het is alleen deze vorm van liefde die ons gaat helpen om niet alleen het gaat ons niet alleen helpen om anderen lief te hebben, maar het gaat ons ook helpen om te leven in de volheid van hoe God wil eigenlijk dat wij moeten gaan leven. We gaan leven en genieten in de volheid. Deze vorm van liefde, een van de dingen die het ook nog doet,
dat zal ik in deel 2 vertellen. Dat gaan we morgenochtend behandelen. Het geestelijke effect en lichamelijk effect van liefde. Dat gaan we morgen behandelen, morgenochtend. Dus ik wil u vragen om morgenochtend te luisteren naar deel 2. In dit deel, deel 1, gaan we focussen op de liefde zelf. Wat het is, de definitie daarvan. Amen. En daarvoor wil ik u vragen om met mij te gaan naar 1 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 4 tot en met 7. Daar zegt de Bijbel: de liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. En alles verdraagt zij. Dus als u wilt weten wat de ware definitie van liefde is, dit is de ware definitie van liefde. 1 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 4 tot en met 7. Amen. En ik wil even in details gaan als we even gaan lezen, als we even stil gaan staan bij wat de Bijbel zegt dat de liefde is. De liefde is langmoedig. Langmoedigheid, het is een vorm van nederigheid, een vorm van geduldig zijn met anderen. Amen. En het is belangrijk in deze tijd als we kijken naar de wereld waarin we nu leven. Het is belangrijk om toegevend te zijn. Het is belangrijk om bepaalde dingen te kunnen tolereren van anderen. Omdat wij Christus hebben leren kennen, zegt de Bijbel. Geen geheel anders. Amen. Dus langmoedigheid is niets anders dan geduld. Is niet anders dan verdraagzaamheid. Amen. Dus al deze woorden die ik net heb genoemd zijn synoniemen van langmoedigheid. Dat als we verder kijken, de liefde is goedertieren. Dat betekent, goedheid gaat in u te vinden zijn. Wanneer liefde in u is, gaat goedheid in u te vinden zijn. Amen. En we hebben die goedertierenheid nodig. We hebben goedertierenheid nodig in ons leven. In ons leven is het belangrijk dat we goedertieren zijn naar anderen toe. Precies zoals de Heer het is naar ons toe, is het belangrijk om dat ook te hebben naar anderen toe. En een synoniem van goedertierenheid is welwillendheid, een beetje genadig zijn, een beetje zachtmoedig zijn naar anderen toe. Liefdadigheidszaken doen voor anderen. Amen. Als we verder kijken naar deze Bijbeltekst, die praat over wat de liefde is, dan zien we ook, de liefde praalt niet. Met andere woorden, u gaat niet rond en begint op te scheppen voor uzelf. Als u dat merkt bij uzelf, het betekent de liefde is niet in u. U heeft meer van de liefde nodig. De liefde is niet afgunstig. De liefde betekent, de liefde wordt niet jaloers op anderen. Wat ik hiermee probeer te zeggen is niet dat u geen mens mag zijn. Daarmee bedoel ik, het is niet dat u het gevoel van jaloezie, het is niet dat u het nooit gaat ervaren. U gaat het wel ervaren. Omdat u mens bent, gaat u ermee te kampen hebben. Maar de kunst ligt in hoe u ermee omgaat. Dus jaloezie mag in u opkomen als een gevoel. Maar u moet het niet de ruimte geven om zich te uiten op een zodanige manier dat hij afgunstig begint te zijn naar andere mensen toe. Amen. De liefde is niet opgeblazen. De liefde kwetst niemands gevoel. Bepaalde van ons zijn zodanig gekwetst door anderen dat wij uit die onwetendheid, omdat wij gekwetst zijn geworden door onze ouders, vrienden, kennissen, noem maar op, zijn wij dus nu geneigd om anderen ook te kwetsen. Omdat we door die momenten heen zijn gegaan, we kunnen anderen ook dat ze gekwetst worden. Door het ook zelf nog te doen. De liefde kwetst niemands gevoel. De liefde zoekt zichzelf niet. Is niet zelfzuchtig. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde rekent het kwade niet toe.
De Bijbel zegt dat de liefde is niet blij over ongerechtigheid. My good God, bepaalde van ons het moment dat ongerechtigheid zich voordoet. Dat is het moment waar we het meest blijdschap in hebben. Maar de Bijbel leert ons hier dat als de liefde van God in u is, dat ongerechtigheid, u gaat er niet mee blij zijn. U gaat het niet kunnen tolereren dat de ene persoon een betere behandeling krijgt dan de andere persoon. Nee. We behandelen elkaar gelijk. Je gaat niet meer privileges geven aan twee mensen die hetzelfde dingen doen. Amen. Dus dat is een teken van dat de liefde van de Heer in u is. Wanneer u ongerechtigheid niet kunt tolereren. Wanneer u blij bent met de waarheid. Wanneer u alles bedekt, alles gelooft en alles verdraagt. Dan is dat een teken dat de liefde van God in je is. Ik wil u bemoedigen. Join ons morgenochtend. Ik zal het hebben over deel 2 van de liefde. Waar we diep zullen gaan kijken naar de geestelijke en lichamelijk aspect van dit belangrijk woord liefde. Tot morgenochtend. God zegen u.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: This one is from the

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Oscar.

tatty, tagging limb in my mind.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Joyce!

0: 91.7 FM. Let's improve media.
1: The notification on LIM.
2: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10

0: bi. Ainya waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Soso lobby.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holigonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bacanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bacanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malon tu, danti de da un kondoro baka, nanga na beskopu of the well na odofuna de. En a beskopu of ti de, dat takso. Sani, moro kes kesi. Ay grabo maka. En dat wil zeggen, mijn mensen, er zijn sierpaarden en werkpaarden. Oftewel, anderen de vuile was laten doen. Of ook anderen voor het karretje spannen. Sani, moro keskesi, agrabu maka.

Dit is Lim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

allemaal. Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: nigga.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze no ma zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Na imie si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if you bossena €100 eten, zorg dat i dwen via Cari Trends voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oeroes malet mide je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw. Trange en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boe snel. En browser naar boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: alias Winter als
1: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 10 augustus. Borger Breeveld, de bekende media-icoon, is vanmorgen in Nederland overleden. Dit verneemt Lim FM van zijn echtgenote Ingrid Breeveld. Borger heeft zijn sporen verdiend als filmregisseur en producer. Van 1996 tot en met 2000 was hij de perschef van president Jules Weidenbos. We praten kort over het heengaan van deze markante persoonlijkheid tot een andere gewezen staflid van president Weidenbos, de heer Andy Rusland.
1: Wanneer je 's morgens vroeg wakker wordt met de mededeling dat een broeder die 60 jaar aan de weg getimmerd heeft, langer dan 60 jaar, is heen gegaan, dan gaat er sowieso wat door je heen. Borger heeft ons verlaten en ik heb met Borger in het werk en anderszins heel goede tijden gekend. Laat me het middelpunt houden op Borger Breeveld. Alles dat Borger deed, had hij als middelpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als vertrekpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als eindpunt in zijn mind Suriname. Borger leefde, ja, daar heb je weer die geëikte woorden, hè. Borger leefde eigenlijk dedicated voor zijn vak. De media en het filmgebeuren. Ik heb Borger gekend als iemand die, wanneer het gaat om zijn vak, dat hij altijd belangeloos, onbaatzuchtig andere mensen die ook liefde hadden voor het vak kon ondersteunen. Daar heb ik het over het media gebeuren en het film gebeuren. Hoe heb ik Borger anders gekend? Meer als mens, hè? Borger werd niet makkelijk boos, maar, en er komt een grote maar daarachter. Wanneer iemand het vakgebied van hem, het vakgebied waar hij zijn leven aan gewijd heeft, op deze aarde, of had, op een verkeerde manier toepaste, kon hij ontploffen van woede. Hij had gewoon een ongekend grote liefde voor het vak van hem. En dat waardeer ik in een mens. Wanneer je bezig bent met het dienen van anderen, dan moet je dedicated zijn. Dan moet je kosten nog moeite sparen om dat goed te doen. Borger werkte dag en nacht als het ging om nogmaals zijn vak. Wanneer Borger in een discussie was en je sprak over X, Y, Z, iets dat niets te maken had met zijn vak, dan kon hij natuurlijk hier en daar een opmerking maken, maar hij ging niet in die discussie. Hij hield zich aan zijn vakgebied. En dat kende hij als geen andere. Zo heb ik hem ervaren. Borger in zijn karakter ging hij vaak genoeg mee met anderen waarmee hij niet eens was. Laat me niet zeggen vaak. Laat me een ander woord gebruiken. Soms. Want in de meeste gevallen, vaak genoeg, had Borger zijn hart op zijn tong. Wie je ook mocht zijn. Als hij niet eens met je was, zei hij je dat op een ongezouten manier. En vaak genoeg ook nog met stemverheffing. Ik heb iets met Borger meegemaakt en ik denk dat ik dat moet memoreren. Ik denk dat het ergens 94, 95 geweest moet zijn. Ik weet het niet precies meer, maar het is langer dan 30 jaar terug. De verkiezingen van 1996 waren aanstaande en wij waren natuurlijk bezig met het werken met de voorbereidingen te treffen naar de verkiezingen toe, ons werk te doen zoals wij dat altijd deden. Ik kan me nog herinneren, Borger zat achter het stuur in een Kia Sorento. Dit hou ik vast als een belangrijk moment, ook in mijn leven. En ik ga u zeggen waarom. En wij werden ergens in Paramaribo Noord aangereden door een DAF-truck. U kent die grote DAF-trucks. En na gesprekken met de omstanders hebben wij begrepen dat de Kia Sorento, Borger zat achter het stuur, ik zat naast hem, de Kia Sorento heeft 4, 5 keer is hij om zijn as gedraaid. Die Kia Sorento was totaal los. En waarom ik zeg dat we dit vasthouden? Wij waren niet totaal los. We zijn er met schrammen van afgekomen en we hebben er vaker over gesproken. En wanneer wij de ernst van de zaak onder ogen zagen, dan kwamen wij tot de conclusie, ay boy, wij hadden er eigenlijk niet meer hoeven te zijn. Dat was een moment waarbij je zegt van luister nou, het leven heeft zijn eigen krullen en zijn grimmigheden. Maar soms heb je toch een kracht. Een kracht dat je niet kan verklaren en dat voor ons zeer belangrijk is. Ik zeg, en daar geloof ik ook in, Borger is niet dood zoals wij dat makkelijk als mens vertalen. Borger begint een ander leven. En Borger is op dit moment teruggeroepen door de bron van creatie. De bron van creatie die hem op een andere manier terug zal sturen om op een andere manier een bijdrage te leveren. Zij het hier, zij het elders, in het heelal, in het universum.
2: Ja.
1: Borger is... Ja. Nou, eigenlijk schieten woorden jou tekort. Borger was een vriend, een werker. We hebben samengewerkt op het kabinet. En hij was onvermoeibaar. En vooral onbaatzuchtig. Het materiële zei Borger niets. Ik zeg altijd, mensen moeten een rijk leven hebben. En wanneer ik zeg rijk, bedoel ik niet het materiële. Mensen moeten een rijk leven hebben wat het geestelijke betreft. Omdat wij uiteindelijk als mens op aarde gestuurd zijn door de bron van creatie. Niet om rijkdommen te vergaren, maar om geestelijk een bijdrage te leveren aan de vorming van het leven. Ik wens de familie sterkte, vrienden sterkte, krakti allemaal. Omdat een goede mattie het leven op aarde, let wel, het leven op aarde zoals wij dat kennen, heeft beëindigd. Maar het is niet het einde van de bijdrage die hij moet leveren. Dat zal hij blijven leveren in opdracht van de bron van creatie. Op een andere manier, misschien ergens anders. But somewhere, somehow, life goes on. Krakti nogmaals aan jullie allemaal.
0: En die Rusland over het heen gaan van Borger Breveld. Gisteren 9 augustus werd de Dag der Inheemsen gevierd. Daarnaast werd ook 136 jaar Japanse immigratie herdacht. Op deze dag werden verschillende activiteiten georganiseerd in de binnenstad van Paramaribo. We laten nu de toespraak horen van president Jenny Simons in dit kader.
3: Wij gaan
2: vanaf dit jaar met elkaar constant bezinnen over hoe het gaat met elkaar, hoe het gaat met de ander, hoe we samen verder gaan. En dat doen we in de Heritage Month. Javaanse immigratie dit jaar valt voor het eerst samen met de Heritage Month, een maand waarin we als natie stilstaan bij de wortels. De wortels van het Suriname van vandaag en de wortels die wij vandaag moeten maken voor het Suriname van de toekomst. Precies 136 jaar geleden kwamen de eerste Javaanse contractarbeiders naar Suriname. Is dat raamwerk? Maar er zijn vele verhalen. Sommige verhalen verrassend. Sommige verhalen treurig en ongelooflijk. Maar uiteindelijk zijn we hier bij elkaar gebracht en heeft Suriname ons gevormd. Mijn inheemse voorouders, de Afrikanen die zijn komen bijdragen en de Europeanen ons niet kunnen voorstellen hoe Suriname zou zijn zonder al het verschillend eten dat we hebben. En we eten het zonder erbij na te denken, het is van ons. Elk van ons vindt dat die pichel van ons is. Dat die roti en die bara van ons is, die pom, die pastei en de alle andere gerechten. Iedereen vindt dat peperwatra van hem is, van Suriname. En zo hebben we in onze voeding als eerste de stap naar elkaar gemaakt. En nog erger, nog beter. Alle mensen die ik ontmoet, die in Suriname zijn geweest, willen graag terug voor de voeding. Dus, de volgende stappen die we hebben gezet, die hebben ons vandaag als volk al tot een voorbeeld gemaakt voor de wereld. Maar we gaan verder, omdat we weten dat wat onze rijkdom is, wat zo prachtig is aan de Surinaamse gemeenschap, zoals een kostbare vaas heel mooi is, maar zijn schoonheid vaak ook de teerheid is, de breekbaarheid. Daarvoor moeten we zorgen dat wij, Oekraka, Oeserna, volk Baka, met elkaar, zodat we tot de lengte van dagen samen in welzijn en onbreekbare eenheid met elkaar en met het land kunnen leven. En dat wil zeggen dat de basis die onze voorouders hebben gelegd, bloed, zweet en tranen, dat kennen we allemaal, maar ze hebben ons ook wijsheden meegegeven. En die wijsheid, die komt uit de verschillende religieën, die komt uit de verschillende orders, uit de verschillende spreekwoorden. En ja, Bronto, nadat met Mitaki, wij zijn onze broedershoeder, dat komt uit die Bijbel. En dat betekent dat wij voor elkaar constant moeten zorgen. Wij moeten zorgen, elke groep moet zorgen, dat alle mensen van alle groepen constant hun toekomst en hun ontplooiingskansen in ons land zien. Constant de overeenkomsten en de saamhorigheid zien boven dat wat ons scheidt. Laten we dus het erfgoed van onze pioniers eer aan doen door met meer kracht en meer intensiteit te blijven bouwen aan Suriname dat gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, onderling respect en daardoor duurzame ontwikkeling. Respecteer jezelf, respecteer je voorouders, dan kun je anderen ook respecteren en dan hebben we samen een hele stevige basis voor een Suriname dat niemand van buiten uit elkaar kan slaan. Ik wens u allen een betekenisvolle, maar vooral plezierige herdenking van 136 jaar Javaanse emigratie.
0: President Jenny Simons, de toespraak van haar bij de herdenking van de Javaanse immigratie. En natuurlijk ook bij de viering van Inheemse Dag. We spraken met Lloyd Pohl, de voorzitter van de personeelsbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, over de nieuwe loonreeks voor het verplegend personeel. Volgens Pohl zijn de gesprekken nog altijd gaande. Hij heeft er vertrouwen in dat er voor eind van dit jaar een nieuwe loonreeks komt.
3: Als je het heeft over de loonsonderhandelingen betreffende het zorgpersoneel, dan heeft het in feite over de commissie die de minister heeft ingesteld onder andere. En natuurlijk gesprekken met de directies. En tot op dit moment zijn we in commissieverband nog bezig de loonreeks, welke bestemd is voor de zorg, te ontwikkelen. Er is al een concept naar de minister gegaan, maar het is nog niet de finale versie. En daaraan moeten we nog werken om die tot een finale versie te brengen. Voor ons we door kunnen gaan met de onderhandelingen. Dus die onderhandelingen lopen wel.
0: En wat is het gewenste loon?
3: Nou, het gewenste loon, we zijn nog niet tot een officieel besluit gekomen. Dus vandaar dat ik aangeef dat het officiële rapport, het officieel document nog niet af is. En het zou misschien niet handig zijn om buiten de commissie om, want ik ben zelfs ook lid van de commissie, om buiten de commissie om aan te geven wat het is terwijl het straks iets anders wordt. Begrijpt u?
0: En misschien kunt u ons ook beter uitleggen, want we hebben gezien dat vorige week de president een onderhoud had met verschillende vertegenwoordigers van vakbonden en vakorganisaties voor wat betreft loononderhandelingen. Hoe zit het daarmee? Waar is het zorgpersoneel eigenlijk? Waar zitten jullie? Zijn jullie in onderhandeling met de minister of met de president? Hoe is het geregeld?
3: Dus kijk u, als we praten over de loononderhandelingen waarover u het heeft, de vakorganisaties, want men praat vaak over vakbonden voor het gemak, maar dat klopt niet helemaal. De vakorganisaties, die worden uitgenodigd meestal, zijn RAFACSUR, de leerkrachten, de veiligheidsbonden enzovoort. En wij zijn aangesloten bij de UFAF, dat is de Unie van Assertieve Vakbonden. Hebben ik denk al 2 keer of 3 keer geschreven naar de president om ontvangen te worden. We zijn wel 1 keer of 2 keer ontvangen door het onderhandelings... Nee, 1 keer door het overlegorgaan en de 2e keer door de onderhandelingsorgaan, door het onderhandelingsorgaan van de president. En daar is, ik denk, meneer Landvlieg voorzitter van, om aftastende gesprekken te houden. En er is aangegeven dat wij weer ontvangen zullen worden. Maar voor die ronde met de president vorige week, daar was de UFAF niet bij betrokken.
0: Minister André Misikaba die had beloofd, er komt een nieuwe loonreeks, medio 2026. We koersen nu richting het einde van het jaar. Hebt u nog vertrouwen erin dat die nieuwe loonreeks van het jaar komt?
3: Nou kijk, in mijn optiek, want ik zit zelf in de looncommissie van welke de minister heeft geïnstalleerd. In mijn optiek zou het wel haalbaar moeten zijn dit jaar. Het moet wel kunnen. Als alle partijen, alle actoren één richting opkijken en werkelijk gaan voor het algemeen belang, dan moeten we het wel halen, voor de 100%.
0: Waarom duurt het zo lang? Wat denkt u?
3: Dus kijk u, men praat over een loonreeks bij de zorg. Maar voor de duidelijkheid gaat het niet gewoon alleen maar om een loonreeks. Als het was een loonreeks, dan had je alleen dat de bedragen gewijzigd moesten worden enzovoorts. En het moet naar de procedure voor goedkeuring dan volgen. Maar in dit geval gaat het over een heel functiehuis. Waarbij functies vergeleken moeten worden tussen de verschillende ziekeninstellingen. Waarbij de weging opnieuw moet plaatsvinden van waar komen de mensen te zitten. Een vergelijking gemaakt moet worden van welke functie komt wel voor, welke functie komt niet voor, et cetera, et cetera. En we praten over een totaal van meer dan 300 functies. Begrijpt u? Dus zo makkelijk is het niet. En er zijn, ik denk op dit moment, 7 instellingen die direct mee moeten gaan met de loonreeks. Dus het is wel enorm veel werk.
0: En ik sprak een paar weken geleden met de heer Imro Edam. En hij gaf ons... Hij vertelde aan ons dat het zorgpersoneel niet langer gebukt kan gaan met de huidige loonreeks. Ze snakken naar een salarisverhoging.
3: Ja, dus kijk, een loonreeks en salarisverhoging zijn in feite 2 verschillende dingen. Maar goed, het gaat natuurlijk wel erom dat het personeel beter moet gaan verdienen. Want met het karig loon welke zij op dit moment verdient, redden we het niet. Dat is simpel.
0: Hoe staat het met het personeel van het AZP? Ik had, als ik me nog goed kan herinneren,
4: waren ze een paar maanden geleden nog in actie. En hoe staat het daarmee, met die actie?
3: Die acties waren toen opgeheven, omdat de gelden waarvan men toen in actie was zijn uitbetaald. Maar blijkt wel dat het personeel constant elke keer weer in actie moet gaan, moet rennen achter de goede welke zij rechtens toekomen. En dat is wel lastig. En die situatie heb je haast elke maand.
4: Wanneer volgt de volgende ronde voor wat betreft de gesprekken, loonsonderhandelingen?
3: Van de president bedoelt u?
4: Of met de onderhandelingscommissie?
3: In IFA-verband moeten we uitgenodigd worden. En we hebben tot op dit moment geen uitnodiging gezien. We hebben verleden wel gezeten en gesproken. En de voorzitter van de IFA gaat dat gedeelte wel oppakken. Want we hebben wel gezien dat andere vakorganisaties zijn uitgenodigd.
0: Lloyd Poel, de voorzitter van de personeelsbond van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, over de onderhandelingen tot het geraken van een nieuwe loonreeks. Verschillende inheemse organisaties, waaronder het Inheems Collectief, stellen zich op het standpunt dat de wet bescherming woon- en leefgebieden niet moet leiden tot het uitstellen van de wet op de grondrechten van inheemsen en tribale volkeren. Daarnaast biedt de wet onvoldoende garantie dat de staat Suriname uitvoering zal geven aan het internationaal vonnis voor de rechten van de inheemsen en in stam levende volkeren. U hoort het gesprek dat wij hadden met Audrey Christiaan van het Inheems Collectief.
5: Je moet begrijpen dat we al een aantal jaren bezig zijn met na de uitspraken van het internationale hof van de mensenrechten, waardoor er een vonnis tegen de staat is uitgesproken. Je had voordien had je ook het Samaka-vonnis. En in 2015 de uitspraak van het Kalinjan-Lokona-vonnis. En dan moet je begrijpen dat hoeveel jaren zijn verstreken. En men heeft het constant uitgesteld. Maar ondertussen is men toch wel de verschillende ministeries zijn toch wel constant bezig geweest om grote stukken gronden uit te geven. Onder andere landbouwgronden. Laatst nog, ik denk 2 jaar terug, of vorig jaar nog, meer dan 113.000 hectare Kopenama rivier, Wayambo rivier, Nikeri en de landbouwgronden in het Tibiti-gebied. Ondanks dat er een uitspraak is geweest. En ik begrijp de urgentie ervan. Dat wat de president zegt, dat ze de gemeenschappen wil beschermen. Maar voor ons lijkt het alsof men juist, trouwens, ik praat namens mezelf om het zo te zeggen, dat men juist degene die aan wie de gronden worden uitgegeven, aan wie de concessies worden uitgegeven, dan dat juist men hen in bescherming wil nemen. Je moet begrijpen dat de wetten, onze wetten, of de wetgeving van ons het land, Suriname, de inheemse niet beschermt. Toch? Ze worden helemaal niet beschermd. Dat wil dus ook zeggen dat alles wat er gebeurt, daar zo, alle schendingen die internationaal worden genoemd, in de indruk, onder andere de United Nations Declaration of Indigenous People, dat die bescherming niet vanuit de Surinaamse regering komt. En dat wil dus zeggen dat alle acties die de inheemse ondernemen of zullen ondernemen of hebben ondernomen, fout binnen de wetgeving van het land, het strafrecht, kan worden toegepast. En dat is dus ook toegepast. Als we dus kijken naar 2 mei, wat daar allemaal is gebeurd, een protest is uitgelopen. En op geen enkele manier geeft de rechter aan dat zij toch wel begrijpen waarom het is ontstaan. De rechter gaat uit van de grondwet van het land, waarin het strafrecht wordt toegepast. Dus met deze 5 kilometer wet die de gebieden moet beschermen, kunnen we niet ervan uitgaan dat we onze vertrouwen die men ons vraagt te hebben voor deze wet van bescherming, dat we het vertrouwen hebben, omdat het bewezen is dat ondanks een strafrechtelijke uitspraak, een uitspraak van de mensenrechten, dat het tot nu toe niet is uitgevoerd. En wat garandeert ons nu dat men nu wel woord zal houden? Toch? Wat er moet gebeuren is dat de verschillende ministeries, dat men toch wel rekening moet houden met de uitspraak van het vonnis. En dat men conform de uitspraak moet werken en geen gronden uit moet geven, concessies moet uitgeven in de gebieden van de inheemse. Want je hebt ook ILO 169 die dit ook aangeeft. Toch? De UNDRIP, waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, Declaration of the Indigenous People, waar de regering zich aan heeft gecommitteerd van de VN. Dus men moet het gewoon uitvoeren. Men moet ervoor zorgen dat al deze commitments die de staat Suriname heeft gemaakt, dat die worden geratificeerd, aangenomen in het land en verwerkt in wetgeving. Dat is één. Want daarom zijn de internationale commitments gemaakt. Onder ook op het gebied van milieubescherming, klimaatbescherming. Waar Suriname ook commitments uitspreekt. Dus Suriname moet ervoor zorgen dat zij al deze commitments die er zijn gemaakt op internationale podia en ook de uitspraak die er is geweest van Kalinje en Lokonofonis in het parlement allemaal moet behandelen en aannemen zodat de inheemse worden beschermd. Zodat ook rechten worden opgenomen in de wetgeving van het land en aan de hand daarvan de rechter ook uitspraken kan doen. Het is veel verder dan bescherming voor ons. Het gaat om onze rechten. Het gaat om onze rechten die op dit moment niet zijn erkend in de grondwet. En het heeft verstrekkende gevolgen in onze rechtuitspreking, nationaal niveau. Dat wil dus zeggen, als nationaal niveau niet werkt, moeten we internationaal gaan. En de regering moet ervoor zorgen dat ze het zo gauw als mogelijk doet, zodat we ook kunnen ervaren dat we op gelijke manier worden behandeld als alle Surinamers, als degenen die concessies hebben in de gebieden, en gronden hebben in de gebieden, die zijn wel beschermd door de Surinaamse wet. Ja. Maar wij zijn niet beschermd door de Surinaamse wet.
4: Ja, mevrouw Christian.
5: Alles wat na 5 kilometer wordt uitgegeven, daar kunnen wij niets tegenaan zeggen. Niets tegenaan doen als de wet er eenmaal is. Dat is onze grootste bezorgdheid.
4: Ja.
5: En niet dat we tegen die wet zijn, niet dat we tegen ontwikkeling zijn, maar we willen hebben dat we ons, wat wij willen hebben in de regering, dat we de regering vragen, is dat we beschermd zijn. Niet alleen door woorden, maar inderdaad in onze rechtspraak.
4: We hebben gezien de president, die zat vorige week met een presidentiële werkgroep, decentralisatie en grondrechten en ook met vertegenwoordigers van de FITS om over deze wet te praten, bescherming woon- en leefgebieden. Maar heeft u een beeld hoe het staat met de grondenrechten wanneer dat vastgesteld wordt in de wet? In welke fase van het proces zijn we?
5: Nee, en daarom is er ook gevraagd. Men heeft niet, dus de organisaties hebben dus niet aangegeven dat ze helemaal tegen, ze zijn er voorstander van, net als de president zegt, dat de president wil beschermen. Maar het moet voor ons duidelijk zijn wat de stappenplan is om uiteindelijk de collectieve rechten aan te nemen in de Nationale Assemblée. Er moet een stappenplan zijn. Het moet duidelijk zijn, het moet vastgelegd zijn op papier van, kijk, we starten van hieruit en dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Op dit moment is het niet duidelijk. En vandaar er ook zoveel wantrouwen is van, is het inderdaad zo, of zijn het slechts loze woorden zoals in het verleden wel is gebleken. Dus dat is, moet wel over water komen. Waar gaan we naartoe? Wat is de roadmap? Wat is de stappenplan? En dat wil dus zeggen dat iedereen betrokken moet worden. Iedereen moet betrokken worden. Alle partijen moeten betrokken worden. Het heeft te maken met op de eerste plaats de inheemse, maar het heeft ook te maken met alle andere Surinamers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lek in de Saramaca rivier, bescherming van onze bossen. Het heeft allemaal te maken met alle Surinamers, niet alleen met de inheemse.
4: Audrey Christiaan van het Inheems Collectief. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 10 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
1: Are you ready?
0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Rustig, ik heb rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oh, in omwikama.
3: Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
3: Ja, want daar kwam voor mako te kusan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I've been there, I'll be working for Improser NV. Hoe ben je van jou?

Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te

0: beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Dit is het menu van Eethuis Esseline vandaag maandag 10 augustus. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitaviri moksalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pampu mix gerookte kip en cassavesoep met kip. Als groente, kousenband en dagoblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline, anjauso, naga ekte, sweet tessie, fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 76 79.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is maandag 10 augustus. Borger Breeveld, de bekende media-icoon, is vanmorgen in Nederland overleden. Dit verneemt Lim FM van zijn echtgenote Ingrid Breeveld. Borger heeft zijn sporen verdiend als filmregisseur en producer. Van 1996 tot en met 2000 was hij de perschef van president Jules Weidenbos. We praten kort over het heengaan van deze markante persoonlijkheid tot een andere gewezen staflid van president Weidenbos, de heer Andy Rusland.
1: Wanneer je 's morgens vroeg wakker wordt met de mededeling dat een broeder die 60 jaar aan de weg getimmerd heeft, langer dan 60 jaar, is heen gegaan, dan gaat er sowieso wat door je heen. Borger heeft ons verlaten en ik heb met Borger in het werk en anderszins heel goede tijden gekend. Laat me het middelpunt houden op Borger Breeveld. Alles dat Borger deed, had hij als middelpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als vertrekpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als eindpunt in zijn mind Suriname. Borger leefde, ja, daar heb je weer die geëikte woorden, hè. Borger leefde eigenlijk dedicated voor zijn vak. De media en het filmgebeuren. Ik heb Borger gekend als iemand die, wanneer het gaat om zijn vak, dat hij altijd belangeloos, onbaatzuchtig andere mensen die ook liefde hadden voor het vak kon ondersteunen. Daar heb ik het over het media gebeuren en het film gebeuren. Hoe heb ik Borger anders gekend? Meer als mens, hè? Borger werd niet makkelijk boos, maar, en er komt een grote maar daarachter. Wanneer iemand het vakgebied van hem, het vakgebied waar hij zijn leven aan gewijd heeft, op deze aarde, of had, op een verkeerde manier toepaste, kon hij ontploffen van woede. Hij had gewoon een ongekend grote liefde voor het vak van hem. En dat waardeer ik in een mens. Wanneer je bezig bent met het dienen van anderen, dan moet je dedicated zijn. Dan moet je kosten nog moeite sparen om dat goed te doen. Borger werkte dag en nacht als het ging om nogmaals zijn vak. Wanneer Borger in een discussie was en je sprak over X, Y, Z, iets dat niets te maken had met zijn vak, dan kon hij natuurlijk hier en daar een opmerking maken, maar hij ging niet in die discussie. Hij hield zich aan zijn vakgebied. En dat kende hij als geen andere, zo heb ik hem ervaren. Borger in zijn karakter ging hij vaak genoeg mee met anderen waarmee hij niet eens was. Laat me niet zeggen vaak, laat me een ander woord gebruiken, soms. Want in de meeste gevallen, vaak genoeg, had Borger zijn hart op zijn tong. Wie je ook mocht zijn, als hij niet eens met je was, zei hij je dat op een ongezouten manier. En vaak genoeg ook nog met stemverheffing. Ik heb iets met Borger meegemaakt en ik denk dat ik dat moet memoreren. Ik denk dat het ergens 94, 95 geweest moet zijn. Ik weet het niet precies meer, maar het is langer dan 30 jaar terug. De verkiezingen van 1996 waren aanstaande en wij waren natuurlijk bezig met het werken met de voorbereidingen te treffen naar de verkiezingen toe, ons werk te doen zoals wij dat altijd deden. Ik kan me nog herinneren, Borger zat achter het stuur in een Kia Sorento. Dit hou ik vast als een belangrijk moment, ook in mijn leven. En ik ga u zeggen waarom. En wij werden ergens in Paramaribo Noord aangereden door een DAF-truck. U kent die grote DAF-trucks. En na gesprekken met de omstanders hebben wij begrepen dat de Kia Sorento, Borger zat achter het stuur, ik zat naast hem, de Kia Sorento heeft 4, 5 keer is hij om zijn as gedraaid. De Kia Sorento was totaal los. En waarom ik zeg dat we dit vasthouden? Wij waren niet totaal los. We zijn er met schrammen vanaf gekomen en we hebben er vaker over gesproken. En wanneer wij de ernst van de zaak onder ogen zagen, dan kwamen wij tot de conclusie, ay boy, wij hadden er eigenlijk niet meer hoeven te zijn. Dat was een moment waarbij je zegt van luister nou, het leven heeft zijn eigen krullen en zijn grimmigheden, maar soms heb je toch een kracht. Een kracht dat je niet kan verklaren en dat voor ons zeer belangrijk is. Ik zeg, en daar geloof ik ook in, Borger is niet dood zoals wij dat makkelijk als mens vertalen. Borger begint een ander leven. En Borger is op dit moment teruggeroepen door de bron van creatie. De bron van creatie die hem op een andere manier terug zal sturen om op een andere manier een bijdrage te leveren. Zij het hier, zij het elders, in het heelal, in het universum.
2: Ja.
1: Borger is... Ja. Nou, eigenlijk schieten woorden jou tekort. Borger was een vriend, een werker. We hebben samengewerkt op het kabinet. En hij was onvermoeibaar. En vooral onbaatzuchtig. Het materiële zei Borger niets. Ik zeg altijd, mensen moeten een rijk leven hebben. En wanneer ik zeg rijk, bedoel ik niet het materiële. Mensen moeten een rijk leven hebben wat het geestelijke betreft. Omdat we uiteindelijk als mens op aarde gestuurd zijn door de bron van creatie. Niet om rijkdommen te vergaren, maar om geestelijk een bijdrage te leveren aan de vorming van het leven. Ik wens de familie sterkte, vrienden, sterkte, krakti allemaal, omdat een goede mattie het leven op aarde, let wel, het leven op aarde, zoals wij dat kennen, heeft beëindigd. Maar het is niet het einde van de bijdrage die hij moet leveren. Dat zal hij blijven leveren in opdracht van de bron van creatie. Op een andere manier, misschien ergens anders. But somewhere, somehow, life goes on. Krakti nogmaals aan jullie allemaal.
0: En die Rusland over het heen gaan van Borger Breveld. Gisteren 9 augustus werd de Dag der Inheemsen gevierd. Daarnaast werd ook 136 jaar Japanse immigratie herdacht. Op deze dag werden verschillende activiteiten georganiseerd in de binnenstad van Paramaribo. We laten nu de toespraak horen van president Jenny Simons. In dit kader.
3: Wij gaan vanaf dit jaar
2: met elkaar constant bezinnen over hoe het gaat met elkaar, hoe het gaat met de ander, hoe we samen verder gaan. En dat doen we in de Heritage Month. Javaanse immigratie dit jaar valt voor het eerst samen met de Heritage Month, een maand waarin we als natie stilstaan bij de wortels van het Suriname van vandaag en de wortels die wij vandaag moeten maken voor het Suriname van de toekomst. Precies 136 jaar geleden kwamen de eerste Javaanse contractarbeiders naar Suriname. Is dat raamwerk? Maar er zijn vele verhalen. Sommige verhalen verrassend. Sommige verhalen treurig en ongelooflijk. Maar uiteindelijk zijn we hier bij elkaar gebracht en heeft Suriname ons gevormd. Mijn inheemse voorouders, de Afrikanen die zijn komen bijdragen en de Europeanen ons niet kunnen voorstellen hoe Suriname zou zijn zonder al het verschillend eten dat we hebben. En we eten het zonder erbij na te denken, het is van ons. Elk van ons vindt dat die pichel van ons is. Dat die roti en die bara van ons is, die pom, die pastei en de alle andere gerechten. Iedereen vindt dat peperwatra van hem is, van Suriname. En zo hebben we in onze voeding als eerste de stap naar elkaar gemaakt. En nog erger, nog beter. Alle mensen die ik ontmoet, die in Suriname zijn geweest, willen graag terug voor de voeding. Dus, de volgende stappen die we hebben gezet, die hebben ons vandaag als volk al tot een voorbeeld gemaakt voor de wereld. Maar we gaan verder, omdat we weten dat wat onze rijkdom is, wat zo prachtig is aan de Surinaamse gemeenschap, zoals een kostbare vaas heel mooi is, maar zijn schoonheid vaak ook de teerheid is, de breekbaarheid. Daarvoor moeten we zorgen dat wij, Oekraka, Oeserna, volk Baka, met elkaar, zodat we tot de lengte van dagen samen in welzijn en onbreekbare eenheid met elkaar en met het land kunnen leven. En dat wil zeggen dat de basis die onze voorouders hebben gelegd, bloed, zweet en tranen, dat kennen we allemaal, maar ze hebben ons ook wijsheden meegegeven. En die wijsheid, die komt uit de verschillende religieën, die komt uit de verschillende orders, uit de verschillende spreekwoorden. En ja, Bronto, nadat met Mitaki, wij zijn onze broedershoeder, dat komt uit de Bijbel. En dat betekent dat wij voor elkaar constant moeten zorgen. Wij moeten zorgen, elke groep moet zorgen, dat alle mensen van alle groepen constant hun toekomst en hun ontplooiingskansen in ons land zien. Constant de overeenkomsten en de saamhorigheid zien boven dat wat ons scheidt. Laten we dus het erfgoed van onze pioniers eer aan doen door met meer kracht en meer intensiteit te blijven bouwen aan Suriname dat gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, onderling respect en daardoor duurzame ontwikkeling. Respecteer jezelf, respecteer je voorouders, dan kun je anderen ook respecteren en dan hebben we samen een hele stevige basis voor een Suriname dat niemand van buiten uit elkaar kan slaan. Ik wens u allen een betekenisvolle, maar vooral plezierige herdenking van 136 jaar Javaanse emigratie.
0: President Jenny Simons, de toespraak van haar bij de herdenking van de Javaanse immigratie en natuurlijk ook bij de viering van Inheemse Dag. We spraken met Lloyd Pool, de voorzitter van de personeelsbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, over de nieuwe loonreeks voor het verplegend personeel. Volgens Pool zijn de gesprekken nog altijd gaande. Hij heeft er vertrouwen in dat er voor eind van dit jaar een nieuwe loonreeks komt.
3: Als je het heeft over de loonsonderhandelingen betreffende het zorgpersoneel, dan heeft het in feite over de commissie die de minister heeft ingesteld onder andere. En natuurlijk gesprekken met de directies. En tot op dit moment zijn we in commissieverband nog bezig de loonreeks, welke bestemd is voor de zorg, te ontwikkelen. Er is al een concept naar de minister gegaan, maar het is nog niet de finale versie. En daaraan moeten we nog werken om die tot een finale versie te brengen. Voor ons we door kunnen gaan met de onderhandelingen. Dus die onderhandelingen lopen wel.
0: En wat is het gewenste loon?
3: Nou, het gewenste loon, we zijn nog niet tot een officieel besluit gekomen. Dus vandaar dat ik aangeef dat het officiële rapport, het officieel document nog niet af is. En het zou misschien niet handig zijn om buiten de commissie om, want ik ben zelfs ook lid van de commissie, om buiten de commissie om aan te geven wat het is terwijl het straks iets anders wordt. Begrijpt u?
0: En misschien kunt u ons ook beter uitleggen, want we hebben gezien dat vorige week de president een onderhoud had met verschillende vertegenwoordigers van vakbonden en vakorganisaties voor wat betreft loononderhandelingen. Hoe zit het daarmee? Waar is het zorgpersoneel eigenlijk? Waar zitten jullie? Zijn jullie in onderhandeling met de minister of met de president? Hoe is het geregeld?
3: Dus kijk u, als we praten over de loononderhandelingen waarover u het heeft, de vakorganisaties, want men praat vaak over vakbonden voor het gemak, maar dat klopt niet helemaal. De vakorganisaties die worden uitgenodigd meestal zijn RAFACSUR, de leerkrachten, de veiligheidsbonden enzovoort. En wij zijn aangesloten bij de UFAF, dat is de Unie van Assertieve Vakbonden. Hebben ik denk al 2 keer of 3 keer geschreven naar de president om ontvangen te worden. We zijn wel 1 keer of 2 keer ontvangen door het onderhandelings... Nee, 1 keer door het overlegorgaan en de 2e keer door de onderhandelingsorgaan, door het onderhandelingsorgaan van de president. En daar is, ik denk, meneer Landvlieg voorzitter van, om aftastende gesprekken te houden. En er is aangegeven dat wij weer ontvangen zullen worden. Maar voor die ronde met de president vorige week, daar was de UFAF niet bij betrokken.
0: Minister André Misikaba die had beloofd, er komt een nieuwe loonreeks, medio 2026. We koersen nu richting het einde van het jaar. Hebt u nog vertrouwen erin dat die nieuwe loonreeks van het jaar komt?
3: Nou kijk, in mijn optiek, want ik zit zelf in de looncommissie van welke de minister heeft geïnstalleerd. In mijn optiek zou het wel haalbaar moeten zijn dit jaar. Het moet wel kunnen. Als alle partijen, alle actoren één richting opkijken en werkelijk gaan voor het algemeen belang, dan moeten we het wel halen. Voor de 100%.
0: Waarom duurt het zo lang? Wat denkt u?
3: Dus kijkt u, men praat over een loonreeks bij de zorg. Maar voor de duidelijkheid gaat het niet gewoon alleen maar om een loonreeks. Als het was een loonreeks, dan had je alleen dat de bedragen gewijzigd moesten worden enzovoorts. En het moet na de procedure voor goedkeuring dan volgen. Maar in dit geval gaat het over een heel functiehuis. Waarbij functies vergeleken moeten worden tussen de verschillende ziekeninstellingen. Waarbij de weging opnieuw moet plaatsvinden van waar komen de mensen te zitten. Een vergelijking gemaakt moet worden van welke functie komt wel voor, welke functie komt niet voor, et cetera, et cetera. En we praten over een totaal van meer dan 300 functies. Begrijpt u? Dus zo makkelijk is het niet. En er zijn, ik denk op dit moment, 7 instellingen die direct mee moeten gaan met de loonreeks. Dus het is wel enorm veel werk.
0: En ik sprak een paar weken geleden met de heer Imro Edam. En hij gaf ons... Hij vertelde aan ons dat het zorgpersoneel niet langer gebukt kan gaan met de huidige loonreeks. Ze snakken naar een salarisverhoging.
3: Ja, dus kijk, een loonreeks en salarisverhoging zijn in feite 2 verschillende dingen. Maar goed, het gaat natuurlijk wel erom dat het personeel beter moet gaan verdienen. Want met het karig loon welke zij op dit moment verdient, redden we het niet. Dat is simpel.
0: Hoe staat het met het personeel van het AZP? Ik had, als ik me nog goed kan herinneren, waren ze een paar maanden geleden nog in actie. Hoe staat het daarmee, met die actie?
3: Nou kijk, die acties waren toen opgeheven, omdat de gelden waarvan men toen in actie was zijn uitbetaald. Maar blijkt wel dat het personeel constant elke keer weer in actie moet gaan, moet rennen achter de goederen welke zij rechtens toekomen. En dat is wel lastig. En die situatie heb je haast elke maand.
0: Wanneer volgt de volgende ronde voor wat betreft de gesprekken, loonsonderhandelingen?
3: Van de president bedoelt u?
0: Of met de onderhandelingscommissie?
3: In UvA-verband moeten we uitgenodigd worden. En we hebben tot op dit moment geen uitnodiging gezien. We hebben verleden wel gezeten en gesproken. En de voorzitter van de UvA gaat dat gedeelte wel oppakken. Want we hebben wel gezien dat andere vakorganisaties zijn uitgenodigd.
0: Lloyd Poole, de voorzitter van de personeelsbond van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, over de onderhandelingen tot het geraken van een nieuwe loonreeks. Verschillende inheemse organisaties, waaronder het Inheems Collectief, stellen zich op het standpunt dat de wet bescherming woon- en leefgebieden niet moet leiden tot het uitstellen van de wet op de grondrechten van inheemsen en tribale volkeren. Daarnaast biedt de wet onvoldoende garantie dat de staat Suriname uitvoering zal geven aan het internationaal vonnis voor de rechten van de inheemsen en in stam levende volkeren. U hoort het gesprek dat wij hadden met Audrey Christiaan van het Inheems Collectief.
4: U moet begrijpen dat er we al een aantal jaren bezig zijn met na de uitspraken van het internationale hof van de mensenrechten, waardoor er een vonnis tegen de staat is uitgesproken. Die had voordien had je ook het Samaka-vonnis en in 2015 de uitspraak van het Kalinja-Ilokona-vonnis. Dan moet je begrijpen dat hoeveel jaren zijn verstreken. En men heeft het constant uitgesteld. Maar ondertussen is men toch wel de verschillende ministeries zijn toch wel constant bezig geweest om grote stukken gronden uit te geven. Onder andere landbouwgronden. Laatst nog, ik denk 2 jaren terug, of vorig jaar nog, meer dan 113.000 hectare Kopenama rivier, Wayambo rivier, Nikeri en de landbouwgronden in het Tibiti-gebied, ondanks dat er een uitspraak is geweest. En ik begrijp de urgentie ervan, dat wat de president zegt, dat ze de gemeenschappen wil beschermen. Maar voor ons lijkt het alsof men juist, trouwens, ik praat namens mezelf om het zo te zeggen, dat men juist degene die aan wie de gronden worden uitgegeven, aan wie de concessies worden uitgegeven, dan dat juist men hen in bescherming wil nemen. Je moet begrijpen dat de wetten, onze wetten, of de wetgeving van ons, het land, Suriname, de inheemse niet beschermt. Toch, ze worden helemaal niet beschermd. Dat wil dus ook zeggen dat alles wat er gebeurt, daarzo, alle schendingen die internationaal worden genoemd, in de indruk, onder andere de United Nations Declaration of Indigenous People, dat die bescherming niet vanuit de Surinaamse regering komt. En dat wil dus zeggen dat alles wat, alle acties die de inheemse ondernemen of zullen ondernemen of hebben ondernomen, valt binnen de wetgeving van het land, het strafrecht, kan worden toegepast. En dat is dus ook toegepast. Als we dus kijken naar 2 mei, toch, wat daar allemaal is gebeurd, een protest is uitgelopen. En op geen enkele manier geeft de rechter aan dat zij toch wel begrijpen waarom het is ontstaan. De rechter gaat uit van de grondwet van het land, waarin het strafrecht wordt toegepast. Dus met deze 5-kilometer wet, die de gebieden moet beschermen, kunnen we niet ervan uitgaan dat we onze vertrouwen die men ons vraagt te hebben voor deze wet van bescherming, dat we het vertrouwen hebben, omdat het bewezen is dat ondanks een strafrechtelijke uitspraak, een uitspraak van de mensenrechten, dat het tot nu toe niet is uitgevoerd. En wat garandeert ons nu dat men nu wel woord zal houden? Toch? Wat er moet gebeuren is dat de verschillende ministeries, dat men toch wel rekening moet houden met de uitspraak van het vonnis. En dat men conform de uitspraak moet werken en geen gronden uit moet geven, concessies moet uitgeven in de gebieden van de inheemse. Want je hebt ook ILO 169 die dit ook aangeeft. Toch? De UNDRIP, waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, de Declaration of the Indigenous People, waar de regering zich aan heeft gecommitteerd van de VN. Dus men moet het gewoon uitvoeren, men moet ervoor zorgen dat al deze commitments die de staat Suriname heeft gemaakt, dat die worden geratificeerd, aangenomen in het land en verwerkt in wetgeving. Dat is één, want daarom zijn de internationale commitments gemaakt, onder ook op het gebied van milieubescherming, klimaatbescherming, waar Suriname ook commitments uitspreekt. Dus Suriname moet ervoor zorgen dat zij al deze commitments die er zijn gemaakt op internationale podia en ook de uitspraak die er is geweest van Kaling en Lekone van in het parlement allemaal moet behandelen en aannemen, zodat de inheemse worden beschermd, zodat ook rechten worden opgenomen in de wetgeving van het land en aan de hand daarvan de rechter ook uitspraken kan doen. Het is veel verder dan bescherming voor ons. Het gaat om onze rechten. Het gaat om onze rechten die op dit moment niet zijn erkend in de grondwet en het heeft verstrekkende gevolgen in onze rechtuitspreking, nationaal niveau. Dat wil dus zeggen, als nationaal niveau niet werkt, moeten we internationaal gaan. En de regering moet ervoor zorgen dat ze het zo gauw als mogelijk doet, zodat we ook kunnen ervaren dat we op gelijke manier worden behandeld als alle Surinamers, als degenen die concessies hebben in de gebieden en gronden hebben in de gebieden, die zijn wel beschermd door de Surinaamse wet. Ja. Maar wij zijn niet beschermd door de Surinaamse wet.
5: Ja, mevrouw Christian.
4: Alles wat na 5 kilometer wordt uitgegeven, daar kunnen wij niets tegenaan zeggen, niets tegenaan doen als de wet er eenmaal is. Dat is onze grootste bezorgdheid.
5: Ja.
4: En niet dat we tegen die wet zijn, niet dat we tegen ontwikkeling zijn, maar we willen hebben dat we ons, wat wij willen hebben in de regering, dat we de regering vragen, is dat we beschermd zijn. Niet alleen door woorden, maar in daden, in onze rechtspraak.
5: We hebben gezien de president, die zat vorige week met een presidentiële werkgroep, decentralisatie en grondrechten en ook met vertegenwoordigers van de FITS om over deze wet te praten, bescherming woon- en leefgebieden. Maar heeft u een beeld hoe het staat met de grondenrechten wanneer dat vastgesteld wordt in de wet? In welke fase van het proces zijn we?
4: Nee, en daarom is er ook gevraagd. Men heeft niet, dus de organisaties hebben dus niet aangegeven dat ze helemaal tegen, ze zijn er voorstander van, net als de president zegt, dat de president wil beschermen. Maar het moet voor ons duidelijk zijn wat de stappenplan is om uiteindelijk de collectieve rechten aan te nemen in de Nationale Assemblée. Er moet een stappenplan zijn. Het moet duidelijk zijn, het moet vastgelegd zijn op papier van, kijk, we starten van hieruit en dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Op dit moment is het niet duidelijk. En vandaar er ook zoveel wantrouwen is van is het inderdaad zo, of zijn de straflozen worden zoals in het verleden wel is gebleken. Dus dat is, moet wel over water komen. Waar gaan we naartoe? Wat is de roadmap? Wat is de stappenplan? En dat wil dus zeggen dat iedereen betrokken moet worden. Iedereen moet betrokken worden. Alle partijen moeten betrokken worden. Het heeft te maken met op de eerste plaats de inheemse, maar het heeft ook te maken met alle andere Surinamers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lek in de Saramaka rivier, bescherming van onze bossen, het heeft allemaal te maken met alle Surinamers, niet alleen met de inheemse.
5: Audrey Christiaan van het Inheems Collectief. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 10 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings. Make me
1: Lim FM, the smooth connection with music.
2: Dit is het menu van Eethuis Esseline vandaag maandag 10 augustus. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groen rijst of bulgur rijst met kip en groente, Bitaviri Moksalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciaal.

0: Aina waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 10 augustus. Ritbana soep met kip, chili kip, bokking moxalesi met gebakken vis en bami met kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na baskopu, oftewel, na odofuna de. En abaskopu ftide, ik ga erover, alek van sekre patutaki, saf safri, boom. Esesi, no boom. Dat mek sekre patu eteke saf safri. Met andere woorden, voetje voor voetje. Wie je waka saf safri? I mus fudoro apresi peyu mus fudoro. Dat meki nabaskopu ftide tak so. Wawa futu. En doro bergi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voetje voor voetje, bereikt men Rome. Wawa futu. En doro bergi.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Wrong, you send 100 euro. Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zijn naar 100 euro daar.
9: Ik zei 50 euro, mama, 50.
10: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is zijn.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar hier en nog, die zijn via Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smaakje is aan het gaan. Stop that you're sending our trap recipe. That's the one.
9: Ja, ma, ik weet.

Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de gebruikers wonende in het district Brokopondo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het elektriciteitsnet de stroomvoorziening zal worden onderbroken op dinsdag 11 augustus 2026 tussen 10 uur in de ochtend en 4 uur in de middag en wel in de navolgende gebieden. Het dorp Afobakadorp, het dorp Balingsula, het dorp Brokobaka, de woongemeenschap Brokopondo Centrum, het dorp Tapuripa, het dorp Boslanti, het dorp Compagniekreek, het dorp Kleine Compagniekreek, het dorp Victoria, het Kersenresort, het dorp Bronsweg, het dorp Nieuw Koffiekamp, het dorp Klaaskreek, het dorp Nieuw Lombé, het dorp Baboenhal, het dorp Kapasikille en het dorp Marshallkreek. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op

0: Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: BT, Atakidis, na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Goedemiddag. Dit is de BT voor vandaag. Ik zei het al, 10 augustus. Met tak alles, ma odi.

0: We zijn op 91.7 limfmsu.com. En velen gaan deze uitzending later vandaag integraal of in delen volgen op YouTube. Laat me alvast de mensen die jarig zijn feliciteren. Ook alle andere mensen die iets anders te vieren hebben. En is maar zijn sikipje zo. We wensen natuurlijk een spoedig herstel, zeggen ze. En natuurlijk moeten we ook condoleren, dames en heren, allen, alle principe, usabitak, was makon dede. En ik denk dat, nee, laat mij alvast u, ik heb de wildste verhalen over mezelf gehoord. Ik heb u een keer gezegd, als er wat is, gaan wij u dat gewoon eerlijk zeggen. Dus ik had gewoon een paar, 2-3 dagen off. En dat heb ik dus best kunnen gebruiken door flink te slapen. Van tijd tot tijd in Lucas ging, want je kan er prachtig uitzien van buiten, maar je weet niet wat er van binnen gebeurt. Dus van tijd tot tijd heb je die check-up ook nodig. En zelf ga ik dat binnenkort doen, misschien deze week nog. Is alvast aan dikbaar. Van tijd tot tijd moet je gaan controleren als alles binnen goed werkt. Want buiten kan het goed werken, maar dat is buiten. In zee is dat weer. Maar ja, ik hoef je mijn hele inbeer niet te vertellen. Belangrijk is, ik zit hier en als er iets is, gaan wij u dat laten weten. Ik wil iedereen condoleren met het heengaan van Borger Breveld. Het nieuws is razendsnel verspreid. En wij hebben het natuurlijk niet van horen zeggen. Ik heb van zijn vrouw zelf een bericht ontvangen vanmorgen vroeg. En ik wil haar condoleren, mevrouw Ingrid Breveld en al zijn 5 dochters. Borger zei altijd, ik heb 5 dochters en 1 zoon. En Sumana's zoon, dat kunt u raden. Hij is ingeslapen. En Borger heeft geliefd. Hij mag geniet van Libby. Ik zou niet eens weten hoe te beginnen en zo'n aanknopingspunt ik zou moeten gebruiken. Maar ik wil nogmaals iedereen condoleren met het heengaan van deze bijzondere man. Een bijzonder mens. Een vakman. Poursang. Een icoon. Een sieraad. Enig in zijn soort. Streng, maar met een kleine hart. En als ik zeg streng, geloof me, ik kan ervan meepraten. Ik heb een hele regeertermijn met Borger gewerkt. Als perschef was hij. Niet eens een hele regeertermijn, want ik dacht na 4 jaar. Op een gegeven moment hadden we onze politieke verschillen. Maar uiteindelijk, dames en heren, die verschillen hebben gelukkig niet het contact. En alibis mafas is op de naam, ik kan er overschaduwd, gelukkig niet. En ja, kijk, de man heeft mij veel geleerd. Ayer televisie Rocco heb ik onder knie dankzij hem. Borger heeft ons leren kijken in de camera, leren dealen met de camera. Leren presenteren op de televisie. En ja, hij was geen makkelijke chef. Maar toch zijn we hem dankbaar voor die strengheid. Geloof me, ik denk zelf dat ik een deel van hem heb overgenomen. In mijn eigen zijn, als ik werk. No nonsense. Roko na roko. En zo mijn klets vliegt eruit. Geen lange discussies. Er is één lijn en het lijn en de lijn wordt uitgezet door de eindverantwoordelijke. En het is natuurlijk een... Kijk, de man is een veelzijdig mens geweest. Niet alleen mediaman, producer, regisseur. En een gewoon regisseur, echt regisseur, naar papira. Isabi zelf ook voor de camera, de rol en zijn bijdrage, dames en heren, bij One People. Geloof me, niet te evenaren. Een stempel dat hij net moppen nooit moro. En de boodschap in de film, prachtig. De manier natuurlijk, daar is, was de regisseur Pim de la Parra. Maar ook al ben je een goede regisseur, je moet wel de juiste mensen hebben om de rollen te vertolken. En hij had, iedereen was goed in die film, iedereen. En Borger in het bijzonder, Roy Verrel. Natuurlijk ook de man zijn muzikale background. Ik heb nog een song geïntroduceerd in 2022 hier door tussenkomst van Henk van Vliet. Want Borger kon ook goed zingen. Borger was eigenlijk ergens ook, bijna kan je zeggen, politicus, no? Want hij was perschef van president Wijden Bos. Hij was jaren ook betrokken bij de persdienst van voorzitter Bouterse toen, van de NDP. Hij was eigenlijk allemaal bij de Alassane. Ik weet niet wat ik zou moeten zeggen. Ik heb zoveel verhalen. Er zijn zoveel mensen die me voices opsturen. Van Cliff, dit moet je afdraaien. Video's. Ik kan al die dingen niet afdraaien. Daarom gelukkig hebben we Facebook waarbij we die dingen kunnen delen. Maar als ik individueel al de dingen die mensen me hebben opgestuurd. Van hey, dit kan je afdraaien. Ik kom er niet aan toe. Het zou gewoon te veel worden. Iedereen... Dames en heren, nou iedereen, de meeste mensen hebben een mooie foto met Borger. De meeste mensen hebben video's met hem geschoten. Hij heeft samengewerkt met ontzettend veel mensen. In producties, theater, noem maar op, shows. In films, niet alleen One People, maar ook in twee andere rollen. Geloof me, ik denk dat... Ik weet niet, we hebben nog geen informatie voor wat betreft de uitvaart. We haasten ons ook niet, hoeven het ook nu niet te weten. De familie moet natuurlijk alle ruimte krijgen om hun zaken goed voor te bereiden. Zodat, ik hoop dat het hier in Suriname gehouden wordt. Indien niet, respecteren we dat ook. De familie en de weduwe, zij hebben het laatste woord. En ik weet zeker dat daarbij de wens van Borger sowieso ook wordt meegenomen. Ergens condoleer ik in het bijzonder nogmaals een vrouw. Het is een sterke vrouw naast de man. En van tijd tot tijd trok ze dus aan de handrem van Borger tot hier. Als hij dus Isabi te vrij werd. Isabi of te veel gaf. En dat trok ze aan de rem van... nee, dat gaan we niet doen. Sterke vrouw naast de man, zoals ze het altijd zeggen. Dat achter elke sterke man er een even sterke vrouw zit... die dus aan de touwtjes trekt en helpt organiseren. Maar ik wil iedereen in Suriname condoleren met het heengaan... van deze bijzondere Surinamer... die zijn bijdrage geleverd heeft. En geloof me, de man, zijn borgers, zijn de rol in one people van ik hou van mijn land. If you look at one people, is je borger. Na samen bij de, aman bij de loba kondre werker. Hij hield van het land, hij hield van zijn werk. En dat zijn dingen die je helaas niet zozeer meer tegenkomt van mensen die, ook in het medialandschap, je moet van dat ding houden. Er zijn heel weinig mensen die je kan op je vingers stellen, die echt van dat vak houden. Im lobasani. Isabi, en je moet met volle overgave ook anderen proberen klaar te stomen. Het lukt helaas niet altijd, vooral de laatste tijden niet. Maar laten we hopen dat hij meer grani krijgt van Suriname. Meer waardering. Ik denk dat hij ook een paar keer is onderscheiden hoor, door, ik weet niet, misschien president Venetiaan of president Boudersen. De komende dagen gaan we natuurlijk veel meer horen en lezen. Veel mensen gaan uitkomen om over Borger te praten. Wij gaan zeker meedoen. We gaan zeker een paar mensen die met hem hebben samengewerkt de ruimte geven om kort door een verhaal te vertellen hoe ze Borger ervaren hebben. En de bijdrage die hij dus ook geleverd heeft. Sterke man, weet je waarom ik dat zeg? Er zijn weinig mensen die, wanneer ze in een bepaalde gezondheidstoestand belanden, Isabi, dan nog, bijna kan je zeggen, doorlieven. Borger las in voetu, vanwege zijn ziekte. En je zou denken van, de man laat dan het hoofd hangen. Maar hij was even vrolijk. Hij ging even door, hij kwam op het podium. Hij werkte mee aan shows. Hij gaf niet op. En dat betekent heel veel. De man heeft mij, ik weet nog, ik zat vanmorgen in mijn telefoon. En dan lees je aan toe, hoor een bericht. En hij zei altijd, Cliff, mijn zoon. En weet je waarom hij dat zei? De eerste keer toen ik kennis maakte met Borger, ergens in de jaren. We waren bij de NDP. En toen had je de campagne Lit Afaya. Leukste, mooiste campagne van de NDP, als je het mij vraagt hoor. Dat was een spannende verkiezing. In 1996. Lit Afaya. Met een song van Pianiman, zei die Gerson onder de Facebook. Lita faya me kushipe we go. Na na na na na na na. En dan me kennis aan Borger. Dan maakt hij me. Jongen, hoe heet je? Ik zei, ik ben Cliff Limburg. En hij heeft me gevraagd. Mila, ga maar uit. Ik ben op 6 januari geboren. En hij keek daarvan op, want hij schrok toen hij dat hoorde. En hij zei, je bent van 6 januari. Ik zeg, ja, 6 januari. Steenbok. En toen zei hij, welk jaar? En ik zei, 1970. Maar ze kreeg iemand, weet je waarom, zijn dochter, Manushka, is ook 6 januari 1970. We zijn dus op dezelfde dag geboren. In hetzelfde jaar. Dus hij zei altijd, mijn zoon, kijk, hier schrijft hij in het bericht, twee jaar terug, van harte gefeliciteerd mijn zoon. Goed moment om je te zeggen dat ik trots op je ben. Trots op wat je tot nu toe hebt bereikt in je leven. Als ze me tegenwoordig vragen hoeveel kinderen ik heb, zeg ik stevast 5 dochters en 1 zoon. Ja, ik word een beetje ik word een beetje emotioneel ervan. beste wensen, goede bevolen, ook gefeliciteerd namens Manushka. Wij spraken vanmorgen, want ik zei u, Borger was op het kabinet van de president, nauw betrokken met president Weren Bos in 1996. En hij was daar de persman, perschef. En hij heeft samengewerkt met Andy Rusland. We hebben Andy Rusland gevraagd naar een reactie. Ik dacht dat Andy Rusland toen, ik weet dat hij chefstaf was, maar hij maakte dus in elk geval deel uit van de staf van de president toen, in die dagen, 96, 2000. En Andy Rusland gaf ons zijn eerste reactie vanmorgen nadat het bericht bekend werd over het heengaan van Borger.
1: Wanneer je 's morgens vroeg wakker wordt met de mededeling dat een broeder die 60 jaar aan de weg getimmerd heeft, langer dan 60 jaar, is heen gegaan, dan gaat er sowieso wat door je heen. Borger heeft ons verlaten en ik heb met Borger in het werk en anderszins heel goede tijden gekend. Laat me het middelpunt houden op Borger Breveld. Alles dat Borger deed, had hij als middelpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als vertrekpunt Suriname. Alles wat Borger deed, had hij als eindpunt in zijn mind Suriname. Borger leefde, ja, daar heb je weer die geëikte woorden, hè. Borger leefde eigenlijk dedicated voor zijn vak. De media en het filmgebeuren. Ik heb Borger gekend als iemand die, wanneer het gaat om zijn vak, dat hij altijd belangeloos, onbaatzuchtig andere mensen die ook liefde hadden voor het vak kon ondersteunen. Daar heb ik het over het media gebeuren en het film gebeuren. Hoe heb ik Borger anders gekend? Meer als mens, hè? Borger werd niet makkelijk boos, maar, en er komt een grote maar daarachter. Wanneer iemand het vakgebied van hem, het vakgebied waar hij zijn leven aan gewijd heeft, op deze aarde, of had, op een verkeerde manier toepaste, kon hij ontploffen van woede. Hij had gewoon een ongekend grote liefde voor het vak van hem. En dat waardeer ik in een mens. Wanneer je bezig bent met het dienen van anderen, dan moet je dedicated zijn. Dan moet je kosten nog moeite sparen om dat goed te doen. Borger werkte dag en nacht als het ging om nogmaals zijn vak. Wanneer Borger in een discussie was en je sprak over X, Y, Z, iets dat niets te maken had met zijn vak, dan kon hij natuurlijk hier en daar een opmerking maken, maar hij ging niet in die discussie. Hij hield zich aan zijn vakgebied. En dat kende hij als geen andere. Zo heb ik hem ervaren. Borger in zijn karakter ging hij vaak genoeg mee met anderen waarmee hij niet eens was. Laat me niet zeggen vaak. Laat me een ander woord gebruiken. Soms. Want in de meeste gevallen vaak genoeg had Borger zijn hart op zijn tong. Wie je ook mocht zijn. Als hij niet eens met je was, zei hij je dat op een ongezouten manier. En vaak genoeg ook nog met stemverheffing. Ik heb iets met Borger meegemaakt en ik denk dat ik dat moet memoreren. Ik denk dat het ergens 94, 95 geweest moet zijn. Ik weet het niet precies meer. Maar het is langer dan 30 jaar terug. De verkiezingen van 1996 waren aanstaande. En wij waren natuurlijk bezig met het werken. Met de voorbereidingen te treffen naar de verkiezingen toe. Ons werk te doen zoals wij dat altijd deden. Ik kan me nog herinneren, Borger zat achter het stuur in een Kia Sorento. Dit hou ik vast als een belangrijk moment, ook in mijn leven. En ik ga u zeggen waarom. En wij werden ergens in Paramaribo Noord aangereden door een DAF-truck. U kent die grote DAF-trucks. En na gesprekken met de omstanders hebben wij begrepen dat de Kia Sorento, Borger zat achter het stuur, ik zat naast hem, de Kia Sorento heeft 4, 5 keer is hij om zijn as gedraaid. De Kia Sorento was totaal los. En waarom ik zeg dat we dit vasthouden? Wij waren niet toteloos. We zijn er met schrammen van afgekomen. En we hebben er vaker over gesproken. En wanneer wij de ernst van de zaak onder ogen zagen, dan kwamen wij tot de conclusie, ay boy. Wij hadden er eigenlijk niet meer hoeven te zijn. Dat was een moment waarbij je zegt van luister nou, het leven heeft zijn eigen krullen en zijn grimmigheden. Maar soms heb je toch een kracht. Een kracht dat je niet kan verklaren en dat voor ons zeer belangrijk is. Ik zeg, en daar geloof ik ook in, Borger is niet dood. Dood zoals wij dat makkelijk als mens vertalen. Borger begint een ander leven. En Borger is op dit moment teruggeroepen door de bron van creatie. De bron van creatie die hem op een andere manier terug zal sturen. Om op een andere manier een bijdrage te leveren. Zij het hier, zij het elders. In het heelal, in het universum.
2: Ja.
1: Borger is... Ja. Nou, eigenlijk schieten woorden jou tekort. Borger was een vriend, een werker. We hebben samengewerkt op het kabinet. En hij was onvermoeibaar. En vooral onbaatzuchtig. Het materiële zei Borger niet. Ik zeg altijd, mensen moeten een rijk leven hebben. En wanneer ik zeg rijk, bedoel ik niet het materiële. Mensen moeten een rijk leven hebben wat het geestelijke betreft. Omdat we uiteindelijk als mens op aarde gestuurd zijn door de bron van creatie. Niet om rijkdommen te vergaren, maar om geestelijk een bijdrage te leveren aan de vorming van het leven. Ik wens de familie sterkte, vrienden, sterkte, krakti allemaal, omdat een goede mattie het leven op aarde, let wel, het leven op aarde, zoals wij dat kennen, heeft beëindigd. Maar het is niet het einde van de bijdrage die hij moet leveren, dat zal hij blijven leveren in opdracht van de bron van creatie. Op een andere manier, misschien ergens anders. But somewhere, somehow, life goes on. Krakti nogmaals aan jullie allemaal.
0: En ook krakti natuurlijk aan Andy Rusland, met dank ook voor het feit dat hij bereid was om zijn ervaringen, zijn zienswijze met ons te delen. Het was voor het nieuws vanmorgen, maar ik heb ervoor gekozen om het ook te laten horen in deze bacanatorie. Ik denk dat ik mag praten namens al de mensen van toen. Ik weet, wat was de naam ook alweer? Oh ja, namens al de jongens en de heren en de dames die met Borger gewerkt hebben vanaf onze vriend Rojan. Cheryl Kunch Bihari, Monique Lumshow, Glenn Dest, Carla van Dijk, Margie McBean, Dennis Madouban, Shirley Lakin, zeker mijn zus Dorothy Cyrus, alle anderen, ik hoop je vergeet wat je had ook, Errol Derby, Errol, may his soul also rest in peace. Maar ik denk dat, je weet, die maap was dan in het Engels. Don't know what you've got until it's gone. Je weet pas wat je, hoe vertel je het, je weet pas wat je had wanneer je het niet meer hebt. En ik denk dat zeker nu zal blijken hoe groot deze Srenamang precies was. Hij is helemaal hier geweest, hè, om de foto's. Deze foto hebben we dus 2 jaar terug gemaakt. Is hij helemaal naar Lim geweest. Om een paar foto's te overhandigen uit de goede oude tijd. Ah, jongen. En er is ook een mooie video, Riano, waarbij hij... Het is een geweldige video. Ik vind het zo een mooie clip. Aan de vooravond van een van de wedstrijden. Ik dacht tegen El Salvador. Je weet, in die hype toch? Nou, een mooie video heeft hij gemaakt. Hij zag er zo fris uit. In een webbrief dat hij af bijna 80 jaar heeft, dacht hij, met zijn mooie bril. Ik zou bijna zeggen, de bril was Swaratan. Ik wil die video laten zien. Ik hoop dat het lukt om met het geluid ook om dat te brengen. Ik zie het eerder van jou. In de afdeling, no?
2: Ja, ik heb het
0: al. Maar de mensen moeten kunnen luisteren. Ai, deze video vond ik een geweldige. Ook de boodschap, de overtuiging.
3: Een speciaal jargon. 13. Ai, hey. Muur mijn zonnebril en muur mijn trui speciaal jatorisch. 13 november, dat is een opleibaga tegen El Salvador. Dat was soorde man vastaan en wakka. Uno na respect. Respectvol tasingen sing if de man to drape. Maar baka dati, dat was winding, was nakding. Was sorting sana voetbal. Suriname moet deze wedstrijd winnen. Wat er ook gebeurt, mensen met Bejunu, met Bejunu. Hey, Suriname moet winnen. Dus meer attentie. Suriname moet winnen. Ik sta 100.000% achter mijn land. 100.000%. En ik hoop wij allemaal natuurlijk. Oké, 13 november. We kraken naar Chobaka.
0: Geweldig, geweldig, geweldig, man. Prachtig. Boga, zoals hij genoemd werd. Krakam Nacho Baga. Ik blijf even bij stilstaan. Ik hoop dat u me kwalijk neemt, trouwens. Het kan niet anders. U kunt niet anders van ons verwachten. Ik heb natuurlijk de weduwe. Maar wie we zeker ook moeten condoleren zijn zijn broers in Suriname. En een zus, dat is een dominee Breveld. Maar meneer Hans ook Breveld en meneer Karel Breveld zijn de 2 jongere broers van hem. Natuurlijk. Als zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Ik heb u gezegd, iedereen stuurde me mij Lawrence Nede die zei, Cliff, ik heb nog een voice van hem gehad. Middag Lawrence, mijn man draai alla de Sani, daarna heeft hij ingesproken. Maar omdat ik het Lawrence beloofd heb, wil ik dat wel even laten zien, laten horen. Want Lawrence zei, hij was zo een dankbaar mens, dat hij mij een bericht heeft mijn bericht gestuurd, toen ik dus eigenlijk aanwezig was bij de uitvaart van Waldi Breeveld, enkele weken terug. Waldi is geweest parlementariër. Het is een kort bericht. En dit is het bericht wat Borger dus eigenlijk voor Lawrence heeft ingesproken. Niet eens, volgens mij 3 weken terug.
2: Lawrence, hier is Borger, kijkend naar de uitvaart van Waldi. Ik bel je om je te bedanken voor je aanwezigheid. That's what friends are for. Hoor eens, Rivibel, Lobby.
0: That's what friends are for. Heb ik dit voor Lawrence gedaan, want Lawrence zegt, joh, die Miera's aan die zie. Want dan ga je terug in de telefoon en zo. Lawrence zei van alleen maar kippenvel. Kippenvel, kippenvel. Mensen, zelf heb ik... Ik zie mensen hier in de live dingen zeggen over uitvaart. Ik weet dat nog niet. Ik wil het niet eens van een ander medium horen. Ik zal het van mevrouw Ingrid zelf horen. Ik zal er later een bericht sturen. Je wil niet te opdringerig zijn om nu vragen te gaan stellen. Maar het zou goed zijn om dat duidelijk te laten weten. Zeker als er nu allerlei dingen circuleren. In deze tijd van fake news. Wil je wel de juiste dingen zeggen. Ik wil het compleet landschap, compleet medialandschap condoleren. Al de mensen die met Borger hebben samengewerkt of met hem in contact zijn geweest. De man heeft ook jaren gewerkt, want hij heeft zoveel gedaan. Want ik praat over het kabinet en ik praat over filmregie. Maar hij heeft ook jaren gewerkt bij de STVS. En hij heeft mijn vader gezegd, mijn guru bij de STVS. 2 mannen waar ik altijd naar opkeek. Frits Spengel. Die is er nog. En Dweilen. De grote regisseur, meneer Gino Meijer. Maar ook als zijn ex-collega's daar bij de STVS gecondoleerd. Al de mensen met wie hij dus in de raad van commissarissen zat. En noem maar op. Verschillende hoedanigheden. Gecondoleerd met het heengaan van deze markante Surinamer. Bijzondere man. Talentvol. God-given. En met het hart op de juiste plek. In het weekend heb ook heel veel mensen, nou heel veel, een paar mensen, laat me niet zeggen heel veel mensen, een paar mensen hebben mij gebeld, waren er 2 bekende mensen, van Cliff, Samson Angenie, Eugène van der Zand. Een andere persoon zei me van, ik heb wel iets gehoord over... ik sprak hem 2 weken terug. Maar je weet hoe het gaat, vaak genoeg als mensen komen te overlijden, dan hoor je. Wat is het? Ja, dat hoor je. Maar ik heb iemand net vanmorgen nog gesproken. Dat is natuurlijk... Dat maakt niks uit. Het leven is nou eenmaal zo dat... En je kan iemand natuurlijk zien in blakende gezondheid, denk je. Want af is niet fris, ik heb je net aan het begin gezegd. Maar je moet toch wel voor jezelf nagaan wat binnen in jouw lichaam gebeurt. Dus... ik zal het informeren. Iemand anders zei me van het kan niet. Want ik was tot 1 uur in de ochtend met zijn broer op stap... zijn broer is meneer Armand. Dus als er wat is, dan zou ik het zeker weten, horen. Dus toen ik al die dingen, toen heb ik gemeend, zei van, laat me hem bellen. En ik zei, meneer Van der Zan, meneer Belly, voor kon dikie dikie. je dat buitenland, je bent in Holland, je geniet van uw rust. Maar ik wil gewoon dat u wat zegt, zodat de mensen in Suriname, dat ze uw stem horen. Want een paar mensen maken zich zorgen. Dus wilt u tenminste wat tegen me zeggen? Dat was vanmorgen. Oeps, ik heb alles hier uitgemaakt, mijn God. Ik klets met mijn vingers aan de knoppen. Ik hoop niet dat het ding is uitgevallen hoor. Laat me even piepen met één oog. Oh, gelukkig. Ja, is dat... Dus ik belde meneer Van der Zaan en hij kon mij begrijpen. Hij kon me begrijpen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je verontrustende berichten krijgt. Omdat als iemand me in AMC ziet en AMC is niet niks... Dan begrijp ik wel dat men vraagt, wat doet Van der Zaan hier? Begrijpt u? En dat is gebeurd. En dat is vrij vroeg gebeurd. Terwijl ik in Nederland vakantieverlof was. Dat is vrij vroeg gebeurd. Dus dat is het. En het heeft vrij lang ook geduurd. Waardoor ik niet me wilde uiten. Want je weet niet precies wat er aan de hand is. En aan de andere kant is het zo dat het gaat om je gezondheid. En wij hebben al een respectabele leeftijd bereikt. Dus dan ga je ook aan de andere kant van de lijn, de andere kant van de rivier kijken hoe het een en ander daar loopt. Dus dat zijn de dingen waarmee je dan bezighoudt. Ja. Maar met Gods wil gaat het nu.
0: Ja, maar laat de andere kant van de rivier even wachten hoor.
2: Ja, de andere kant van de rivier wacht altijd. Maar wij bepalen dat niet.
0: Ja, dus het is controle dus, hè?
2: Ja, dus ik zit nu in een controlefase. En hopelijk is het nog een weekje. Dan hebben we duidelijkheid.
0: Oké, nee, dan... Dat houdt de gemeenschap daar rekening mee. Dat hoop ik dat we dus hiermee, zeker als ze uw stem gehoord hebben, dat we de vele mensen die gebeld hebben, enigszins hebben gerustgesteld. Hè? Aan de andere kant zijn we allemaal mensen. Dus alle mensen hebben zo'n beetje hun gebreken.
2: Ik vind dat een goede zaak van jou, Limbo, dat je dat ook doet. In ieder geval, ik heb net een bericht gehad van mijn bed. Een goede vriend van me, Boga. Daar heb ik het niet over Borger hoor. Daar heb ik het over Humphrey Berggraaf. Onze guru. 82-jarige guru. En ik heb net een bericht van hem gehad. Een telefoontje dat hij zich ook zorgen maakt. En hij vraagt zich af, waar blijf je niet? Ik heb hem verteld, luister naar Limbo, dan hoor je waar je niet blijft. Dus hij zegt nu... Is het nu naar jou te luisteren? Ja. Maar in ieder geval, het is zo. En die vriend van mij uit Curaçao, die hoort dan ook hoe het zit. En een heleboel andere vrienden in Nederland die ik niet heb gezien, maar die me wel de eerste week hebben gezien en later niet meer. Onder andere Oscar Harris maakt zich zorgen. Osje, je hoeft je ook niet zorgen te maken. Althans, je mag je zorgen maken. Dat kan je niet zeggen. Je mag je zorgen maken. Maar ik hoop dat we het wel verder zullen klaren de komende week.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk ook de groeten aan de heer Humphrey Berggraaf, Mr. Boga, inderdaad.
2: Ja, en dat denk ik direct aan die andere Boga. Vanmorgen hoor ik bericht, gisteren hadden we het al over. Onze Biggie Batty, Brada, die andere Boga, Breveld, die we nog recentelijk hebben meegemaakt thuis bij mij, mijn 82-jarigste verjaardag en andere dagen. Maar hij zit nu ook in Nederland en we hebben gehoord dat hij vanmorgen is heen gegaan. En wij condoleren de grote familie natuurlijk en in het bijzonder een jouw station, omdat je een bijzondere bijdrage hebt geleverd met Oscar Harris en de anderen. Op een moment dat je zelf niet wist dat het zo'n belangrijk moment was. En daarom wil ik je vragen bij deze, als mijn laatste granny aan Boga te zeggen, draai op ook die zing.
4: Oh, die plaat, welke jullie samen plaat, hebben opgenomen.
2: Hè? Singi, die hebben jullie samen opgenomen. Singi, Blessy, Lobby, Furu Grani, Dati, Mide Winsiu. Ze hadden het ze hadden het opgenomen speciaal als een ode aan het, als een ode aan de rest en met een opdracht dat het nooit verkocht mocht worden. Dus daarom die vraag aan mij, van mij aan jou. En voor de rest, Politiek Suriname, gegroet. Ik hoor de dingen en we volgen het wel. Grand Tanji en tot ziens.
4: Dankjewel. Let goed op jezelf.
2: Abou Lembo. Thank you.
4: Lobby. Bye.
2: Lobby. Bye.
0: Ja, dat was het gesprek met de heer Eugène van der Zand. Hij is in Nederland. En we gaan in op zijn verzoek.

En u weet dat dit nummer eigenlijk is... ja, we hebben hem inderdaad geïntroduceerd in 2022. Isawi, met of door tussenkomst van Henk van Vliet. We ruimen dan af in deze BT. Daarna gaan we de draad oppakken.

Ja, die mannen hebben allemaal hun sporen verdiend, hè. Meneer Van der Zand, die is 82 geworden. Op 14 mei, jongsleden. Borger zelf is 82 geworden. De vorige maand. 20 juli. Weet je nog, we hebben hem hier uitgebreid gefeliciteerd. May his soul rest in peace. En laten we hopen, dames en heren, dat we gauw meer officieel meer weten over zijn afscheid. Maar ik heb het met genoegen gedaan en eigenlijk was ik het verplicht te doen. Vanwege de bijdrage die hij dus ook geleverd heeft bij mijn eigen mediavorming. Abong, mensen, we hebben begrepen dat de mensen van Paramaribo Noord, in het bijzonder de omgeving Tourtonnelaan, die mannen worden een beetje bijna gek van de situatie daar met al de, hoe noemen ze die mensen? De prostituees die langs de straten daar staan en hosselen. En zwervers en zeggen junkies. Meneer Aristo Kelly is geen onbekende. En Aristo Taimi Takklif Asani is niet meer te houden. Wij kunnen dit niet langer volhouden. Het is een, hoe heeft hij het gezegd? Het verspreidt zich als een olievlek. En wat Aristo zegt is natuurlijk niet nieuw, omdat het lijkt op een toestroom van buitenlanders, ook hier in de regio, hoor. Er is natuurlijk, moeten we als land daar beleid op loslaten, want we moeten wel precies weten hoe we daarmee als land, dames en heren, zonder om onvriendelijk te worden, maar hoe zullen we als land daarmee dealen met al de buitenlanders die ons bijna hier, onderlopen. En het gaat niet zozeer om de buitenlanders, want je hoeft geen problemen te hebben met buitenlanders. Maar het gaat om de mensen die eigenlijk de metro een soort last. Isabi. John Bocon, Abraïs, Kotekie Krosi. Ja, dat is Kotekie Krosi of. Ja, ik heb er geen problemen mee, want ik kijk niet. Maar je hebt natuurlijk mensen die problemen hebben met al die dames in de zone daar van Isabi ze staan. Tiefsa, Ereko in Noord. Zodra je over die brug bent, voorbij de, is het de Hakrimbank, voorbij de bank. Dan heb je geen snapdrap, hè. Isabi, goed uitziende vrouwen. En ze wenken, het zijn soms Braziliaanse, Cubaanse, Venezolaanse, ik weet niet welke andere vrouwen. Maar ze wenken en ze, sommige wenken niet. Sommige heren stoppen automatisch. Isabi, maar het gaat niet zozeer om die mensen. Die kunnen ook luidruchtig zijn wanneer ze beginnen te vechten om een klant in een grote auto met misschien veel geld. Maar Aristo zegt, ik denk maar ik wel apart zonen, zodat we weten van, want dit wordt een beetje lastig. En ook geluidsoverlast wordt een beetje lastig, waardoor wij niet echt kunnen genieten van de rust welke we nodig hebben. Ik sprak hem, want ze zijn van plan om een Birti Kroetu te organiseren. Dat is een bijeenkomst waarbij de mensen van de hele Tourtonnelaan en omgeving de mouw komen bijeen en de mouw doen takkie. Vade maakang tjawa halt kunnen asandisi. De mouw tak over. Zo'n maatregel moest tref voor zorgo takkie des mané stormoro en tak tenminste ikrosi ka anga rustig na a waslijn. Laten we luisteren

0: het gesprek?
1: Sedert de periode van, ik denk bijna een jaar, hebben we een WhatsApp groep geopend. En dat is een WhatsApp groep van bewoners van de omgeving, Max Wojskystraat, Anton Faveristraat, Nieuw Pierkanstraat. Eigenlijk de directe omgeving van de Toetonnen Allstars. En we hadden dus daar al een appgroep, omdat er best wel het een en ander gaande is in de buurt. En de laatste periode is het nu zo erg, omdat we zien dat bepaalde leegstaande gebouwen, die junkies, ze hebben vrij spel. En nu hebben wij bij ons achter een situatie dat er aan de ene kant een vermoedelijke drugsdealer woont en aan de achterkant is er een leegstaand pand. Over twee straten verspreid nu, aan de ene kant een huis waar junkies hun intrek nemen, verbruiken. Die dealer tapt vervolgens stroom af naar dat gebouw. Het is een hele situatie, Cliff. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van, weet je, het loopt niet zo uit de spuigaten, want die kinderen kunnen overdag niet eens meer veilig op straat, want je ziet allerlei onfrisse figuren, sommige zonder kleren, vrouwen bijna half naakt lopen op straat. Laatst was er één vrouw die lag te zwemmen in zakken, vuilniszakken. Ze was gewoon aan het zwemmen in vuilniszakken. Dat soort situaties maken we nu gewoon mee. Het is gewoon, je kan het je niet voorstellen. Dus we hebben gezegd, we gaan 14 augustus met de buurtmanager een meeting houden en we gaan een buurtcrew organiseren. Want weet je, nog zo extreem, je kan het je gewoon niet voorstellen waar we nu mee te dealen hebben. Ook mensen die gewoon, die junkies, die dames, er lopen een aantal dames hier in de buurt rond. Wanneer ze kleren aan de lijn zien hangen van buurtbewoners, springen ze gewoon over die schutting als ze geen honden zijn, halen ze kleren van de lijn en gaan ze vrolijk verder. Dat zijn situaties die we nu meemaken. En het is echt, echt genoeg, man. Dus dat is eigenlijk het stuk ten aanzien van de junkie-problematiek.
0: En dat zijn buitenlanders?
1: Voornamelijk dus Cubanen en Venezuelanen. Dat is het voornamelijk. Er zullen ook ongetwijfeld, want ik kijk ook naar de reacties, Brazilianen tussen zitten. Maar vanuit de buurt hebben wij het idee dat het vooral met die Cubanen en Venezuelanen nu momenteel misgaat. Wij vallen denk ik onder DC Marlon Budeke. Hij is van Paramaribo Noord, Oost. En wij hebben hem wel uitgenodigd voor vrijdag. En hij stelt zich wel welwilling op, dus we hebben hem ook opgeroepen. We hebben een buurtmanager die ook zeer betrokken is. Kijk, die crew die we gaan organiseren, we hebben wel gezegd van de buurt moet zelf ook met initiatieven en ideeën komen, zodat we eigenlijk gezamenlijk het probleem oplossen. Hè? En ik merk dat daar best wel gevoel voor is. Buurtbewoners, het is ook in hun eigen belang. Heel veel mensen hebben natuurlijk ook gewoon geld geïnvesteerd in hun huizen. Het is echt een serieuze zaak. En kijk, voor mij persoonlijk, we zitten hier in een gebied, er is hier een school, OS Toetonnen. Kinderen, de buurt is ook ingericht dat kinderen in principe 's morgens gewoon naar school moeten kunnen lopen. Maar dan kan het niet dat er op diezelfde route drugs wordt verhandeld, weet je. Het is gewoon, dit zie je eigenlijk alleen in Amerikaanse films. Weet je, het is nu vlak onder onze neus. En ja, ik heb niet het idee dat we ons realiseren waar we mee bezig zijn. Kijk, in bepaalde Europese landen heb je nu, als het gaat om het migratiebeleid, hebben ze een spreidingswet. En dat bijvoorbeeld de buurtmanagementorganisaties de concentratie van migranten niet aankunnen, dat het verspreid moet worden eigenlijk, hè, over de verschillende resorten, maar ook over de verschillende districten. En dat mensen met bepaalde skills, bijvoorbeeld als je uit de agrarische komt uit Cuba, en we zien bijvoorbeeld in Coroni dat we daar een uitstroom hebben van jongeren, dan kunnen die jonge Cubanen als het ware daar ingezet worden om die lokale agrarische sector te bevorderen. Dus je gebruikt je migratiebeleid ook als een strategisch nationaal beleid. En dat maakt eigenlijk dat die belasting van die resort besturen minder is, omdat je die mensen verspreidt. En ik denk dat we meer in dit soort termen moeten gaan denken nu, weet je. Want Het is allemaal leuk en aardig. Aan de ene kant is het best gezellig, die Braziliaanse sfeer op Paramaribo. De sfeer op Paramaribo Noord, de restaurants, de gezelligheid. Maar als je naar de spin-off ervan gaat kijken, dan wordt het nu wel een probleem. En ik denk dat we daar beleidsmatig heel serieus mee om moeten gaan.
0: Denk je dat het te steuter is?
1: Gezien het probleem. Misschien qua ondernemerschap niet, maar qua huisvesting wel. En ik denk dat het bij huisvesting begint. In ieder geval dat van die illegaliteit, dat moet te stuiten zijn. De mensen die dus zeg maar illegaal leegstaande gebouwen in, daar moet gewoon harder tegen worden opgetreden. En ook sowieso drugshandel. Het moment, die drugsdealer die we in beeld hebben, wat wij zien is dat elke keer als de politie een inval gaat doen, zijn die middelen nergens te vinden. Dus ze hebben een manier om dat spul te verbergen. Dus eindstand, na een paar dagen is die man alweer vrij. En hij gaat gewoon rustig verder. Weet je? Dus daar moet gewoon harder tegen worden opgetreden. En dat is te stuiten. Ook dat stukje van illegale bewoning, dat is te stuiten. Die wegprostitutie, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die prostitutie langs de weg op de Anamoestraat en Toetonlaan. Kijk, weet je, we hoeven het er niet mee eens te zijn of ineens. Dat is de discussie niet. Maar het gaat erom, als je zoiets tolereert, orden dat ding. Weet je, als er een red light district moet komen in Suriname, laat een red light district samenleving. Maar doe dat niet in een woonwijk. Weet je, regulier dat ding. Vroeger was er die straat, Watermolenstraat bijvoorbeeld. Ik weet niet van tegenwoordig, maar ik weet dat vroeger de Watermolenstraat zo'n soort van straat was. Ja, weet je, je moet over dat ding, je moet beleid gemaakt worden, snap je?
0: Nou, intussen heb je meerdere Watermolenstraten. Maar goed, het is dus op, laat me even kijken, 14 augustus is die crew toe. En daaruit moet dus wel voortvloeien dat er harde toezeggingen gedaan worden. En dat in elk geval jullie meer, hoe zeg je dat, dat de politie zichtbaarder moet zijn om zeker op te treden waar nodig. En dat de buurt wat veiliger wordt.
1: Ja, klopt. Klopt helemaal. En het is ook wel echt in de bedoeling dat de buurtbewoners hun zegje kunnen doen, zodat ook zeg maar de autoriteiten die dus zeg maar dat stukje moeten bewaken, dat ze wel een goed beeld krijgen van wat er speelt. Want iedereen heeft zijn eigen verhalen. En iedereen ervaart het ook op zijn eigen manier. Ik heb ook mensen bij mij in de buurt die klagen over het geluid. Ik ben daar wat dat betreft misschien minder gevoelig voor. Maar zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Dus op die buurtcrew toe hebben we wel de ruimte ingebouwd dat de buurtbewoners aan het woord komen en hun zegje doen. En ook het gevoel hebben dat ze nu gehoord gaan worden. En dat we van daaruit met alle actoren als het ware stappen gaan ondernemen. En ja, misschien zetten we daarmee een trend in Suriname. Weet je, dat we toch opkomen voor onze buurt. Want nu, wij praten over Toetonnen. Maar dan hoor ik in feite ook Munder. Dan hoor ik ook Rainfield. Dan hoor ik ook Geiersvlei. Dus dat ding, het is een olievlek die zich aan het uitbreiden is. En we zitten er bovenop en we hebben het niet eens door.
0: Ja, al dus Aristo Kelly. Wij hebben er ook last van, hoor, hier tenminste. Ik zal je maar niet vertellen wat we de ochtend hier hebben meegemaakt. Maar goed, de zaak is natuurlijk, je moet het natuurlijk goed in de gaten houden, dat het niet te onbeheersbaar wordt, want anders gaat het licht uit. Succes met de Birti Krutu. Ik vind het een goed initiatief, we moeten vaker. Wat er moet gebeuren is dat ergens in buurten moeten we elkaar beter leren kennen. Maar het probleem in buurten is, mensen willen altijd van wie gaat de eerste stap maken. Suma ook collega eerst aan, Isabi. Maar het is goed om, leer je buren kennen. Wie is de buurman? Wie is de buurvrouw? Isabi, eigenlijk moet je, om het een beetje niet gek te zeggen, je moet bijna alles weten van de buren. Natuurlijk niet overdreven alles, maar bijna alles. Isabi tak buurman nooit nooit jompo en skotu, bij wijze van spreken. Of hij heeft honden, of begrijp wat ik bedoel. Tegen deze tijd is buurman altijd reeds op. Maar het is niet zo dat buurman tegen deze tijd nog in het huis is. If je een maat in als je buurvrouw hebt, dan weet je van iets kan niet kloppen. Altijd even goed op elkaar letten. Mensen, er is brand uitgebroken ergens. Want brand bij de is een beetje, nou, misschien grof item. Want brand bij de, want een pressie. En is op de brand, de dat brand weer een kong. Dat brand weer een blus. Die man kong, na brand dat man blus. Dat man vindt wat leek in a osso. Echte gros chintori.
2: Goedemorgen. Omstreeks 12 over 4. Kregen we melding van een woningbrand te Albina. Om precies te zijn, Pierre Conde. Het gaat niet zo om een manspersoon. Het lijkt me een manspersoon. We zijn een verkoopling tegengekomen van een manspersoon die 53 jaar oud is geworden. En de naam droeg van Wong Asen. Ja, dat moet het zijn. Wong Asen. Zoals ik eerder zei, kreeg ik de melding in de ochtenduren. Daar aangekomen was de woning reeds in lichte laaien. Stond er is helemaal in brand. De woning, zowel het inboedel, die waren niet tegen brand verzekerd. De woning, zowel de inboedel.
3: En is de oorzaak van de brand al bekend?
2: Nee, de oorzaak die is nog in onderzoek. De politie is bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.
3: En woonde de man alleen of waren er meerdere mensen in het huis? Wat was de situatie?
2: Die informatie heeft mij niet bereikt. Nog als die persoon, die meneer alleen in het huis bleef. Ik heb nog geen contact met de bevelvoerder ter plaatse kunnen krijgen.
3: Tijdens het blussen hadden de manschappen van de brandweer enig idee dat er iemand in dat huis was?
2: Dat zou ik ook niet echt kunnen zeggen. Want meestal krijg je informatie van omstanders als er iemand in het lijk in de brand zich bevindt. Maar in dit geval, zoals ik zei, heb ik nog geen contact gehad met een bevelvoerder die me exact zou kunnen zeggen als er meerdere mensen in de woning waren, als ze die informatie van tevoren hebben gekregen. Maar het kon ook zijn dat die meneer alleen in de woning was. Dus dat zou ik nog niet exact kunnen aangeven.
3: Tot slot, heer Pinas, heeft u enig advies dat u wilt meegeven aan de samenleving als zij in zo'n situatie mochten verkeren?
2: Ja, als je in een woning bent die in brand staat, het begint eigenlijk bij het preventieve, hoor. Het beveiligen van je woning. Mocht je huis beveiligd hebben met traliewerk of zo je wilt, dief eisen. Probeer zo een raampje, een vlugge raam, waar je makkelijk eruit zou kunnen vluchten in tijden van nood. Ja? Probeer ook rookmelders te zetten. Een rookmelder is iets anders dan een apparaat dat je een sein geeft om je woning tijdig te verlaten. Hij heeft een secundair doel. Dat is wat ik net zei, een sein geven om je woning te verlaten. En het primair doel is om levens te redden. Het is belangrijk als je rookmelder hebt. Ook in deze tijd van droogte moet ik erbij vermelden. Laten wij proberen om veel water te drinken. Let goed op jezelf. Zet een pet op tegen de enorme hitte. Probeer een bril op te zetten tegen de ultraviolette stralen die vrijkomen. Het is vakantie. laten we proberen om kinderen niet op kinderen te laten letten. Er zijn vakantiescholen. Zet de kinderen daar. Gaan we een beetje eruit naar de vakantieorde. Let op je kind. Meestal heb je dat de ouders bezig zijn op de telefoon. Papa is aangeschoten, want hij maakt vol en hij drinkt. Laten we proberen om onze verantwoordelijkheid op ons te nemen en wat meer tijd en aandacht te besteden aan onze kinderen in het water. En als we hebben gedronken, gras je op, laat je rijden.
0: Ja, maar waarom is het altijd papa is aangeschoten, meneer Pinas? Mama kan toch ook aangeschoten zijn? Na zijn discussies over Abila's over man, vrouw en zo. Waarom altijd papa is aangeschoten? Misschien is mama aangeschoten en is papa nuchter. Kan toch? Maar bedankt meneer Pinas voor zeker de tips wat betreft de vakantiescholen en zo. Ook al kijk je als volwassenen niet, wanneer je met de kids in de auto bent, kijken die kinderen wel. Heel schaars gekleed staan ze vanaf de vanaf de Hakeringbank tot de Copernicusstraat. We houden van naar het buitenland kijken. In het buitenland worden deze praktijken niet in woonwijken uitgevoerd. Er is een speciale zone hiervoor. Ik ben geweest hoor. Youngboy Ting, helaas is hij al overleden. Smelly Chami, Smelly. Smelly is aan dit. Is voor Guichen. Ik vergeet die avond nooit meer, maar die maandag in het is. Zie je die vrouwen daar staan in kasten. Maar wij zijn gewoon gaan kijken, want het is een hele ervaring om te zien. Het waren. Daar maar smel je time. Inam goja, inam goja, inam goja. Luka koiti, luka koiti. Dat is hem zeggen. Luka koiti spantum, zie je inam go. Inam goja. Je spel je. if Smelly naar beneden. Nee, ik voel me niet aangesproken. Ik bescherm die mannen omdat hij zegt, misschien is papa aangeschoten. Dus ik zeg, ik heb ook vaker dronken vrouwen gezien op vakantieorde. En niet gewoon dronken, goed dronken. Nauwelijks op hun benen staan. Ik heb een interview met iemand uit het buitenland gisteravond gedaan. Je kijkt niet, maar hoe weet je dat ze je wenken? Je hebt CI toch? Zo gaat het met een eikba van de mens. CI. Je kan lukken zo, maar je ziet precies wat hier gebeurt. CI. Als buur de kinderen niet weet op te voeden en de kinderen de buurt tot last zijn, dan hoef ik niet goed te zijn met de buur. Lim, het zijn verslaafden en geen junkies. Goed gezegd, waar is het beleid? In de jaren 90 had je stichting Maxi Linder voor de vrouw van de nacht. Wat is die naam van die mevrouw weer? Geweldige mevrouw, man. Mevrouw Juanita Altenberg. Jong overleden, maar ze was een schat van een vrouw. Juanita Altenberg was haar naam, dacht ik. We hadden ook het bureau dak- en thuislozen voor deze doelgroep, waaronder ook veel verslaafden. Suriname heeft een mooi houten stad zonder beleid voor verslaafden. Dak- en thuislozen en de vrouwen en mannen van de nacht. Suriname heeft een geen beleid ziekte. En ook gebrek aan duurzaamheid. AUB geen hap, snap, grap, tikkie, money, snel projecten, maar duurzame oplossing met beleid. Ai, hap, snap, grap, hap, snap, grap, tikkie, money, sani. Middag, meneer Limbo. Herinner AUB Suriname dat later op de dag ons landskampioen Brokkie in tweede Caribbean wedstrijd speelt tegen Defense Force uit Trinidad, zegt Stanga. Serieus, jong. Dus hij is van McMorrow, eerder bekend toch. We Power Den Boys natuurlijk voor broodje. Krak die broodje, nog een grap. Hoe kunnen we... Hoe kunnen we zo'n grote gozer die 12 jaar straf moet uitzitten... naar buiten laten voor schoonmaken? Zijn uitstraling zegt alles. Een veroordeelde rover die een celstraf van 12 jaar uitzit... is tijdens werkzaamheden aan de Grote Kombiweg ontsnapt. De man wist onder begeleiding te ontkomen en is nog voortvluchtig. De autoriteiten zijn een klopjacht gestart om hem zo snel als mogelijk weer op te pakken. We beginnen alvast te onderzoeken hoe hij ontsnapt is. Gecondoleerd sterkte. En niemand mag jouw attentie naar Borger Breveld voor vandaag kwalijken. Hij verdient volledige toewijding, mocht hij in vrede rusten. Helemaal. Je hebt nog Arnie en Matsie Breveld. Goedemiddag. Dat zijn geen vragen die ik niet kan beantwoorden. Van Tanmoja wordt donderdag begraven met staatsbegraven. Mijn zoon is nu onderweg naar Jamaica. Hier is men bezig met zijn graf. Gecondoleerd. Dankjewel. Ja, en nu is Borger weg. Dat is aan Klari. Nooit heb je het gesprek met hem gemaakt. Ik vind dit heel jammer. Je bent echt nalatig. Ik heb je gezegd, ik heb dat gesprek met Borger. Dat geluid laat misschien te wensen over. Maar in deze tijd krik je het geluid met een druk op de knop op. Dus relax, we gaan dat organiseren. En de kans is groot dat we het zondag laten horen, dat gesprek met hem. Ik dacht dat Borger is mijn eerste gast geweest in... Senioren Spiegel. Dus hij is niet weg. En ik ben niet nalatig geweest. We kunnen gewoon dat gesprek boosten, dat geluid althans. En u merkt er gewoon niks van. Borger was een veelzijdig mens, is mijn scriptiebegeleider geweest. En als een vader ook voor me geweest. Ik heb nog thuis de CD met alle fragmenten van icoon Harold Braam die hij met liefde voor mij verzameld heeft. Zijn huis met de waardevolle video en fragmenten is mij echt bijgebleven. Rest in peace.

منزه Ik hoop dat het goed komt. Het gesprek met Borger. Thanks. Ik neem mijn woorden terug. En gecontroleerd. Is niet erg hoor. Ik kan wel tegen een dreun soms. Limbo, maar de mensen moeten. Maar de mensen moeten toch ook hosselen om aan hun brood te komen. Ze dragen netjes hoor. In elk land heb je dit. Natuurlijk, alleen moet je het organiseren. Ik vind inderdaad niet dat je een pensioen moet hebben in een woonwijk. Dat is onbehoorlijk toch. Wie controleert? Het is ook niet netjes dat die kinderen naar school gaan en dat wanneer ze van de trap afkomen, zien ze een vrouw daar staan te hosselen. Of een man die bezig is te betalen, want hij wil gaan choppen. Dat is een beetje... Dat beeld is niet gepast. Limbo, sorry, de wedstrijd is pas volgende week. Ik heb me vergist, 20 augustus, oké. Okay. Dan weten we dat, 20 augustus hebben we genoeg tijd om... Maar die mannen hier in het land, we zijn zo corrupt in het land. Isabi, Amasa moest controleren, et ik wat money. Amasa moest met de handtekening, et ik wat money. Dat wat denk je dat er gaat gebeuren. Die man zit daar, ja, daar komt er gewoon een... recreatiecentrum voor kinderen of een recreatiecentrum voor de buurt. Je zou aan mij beginnen bouw, tennis eierbouw je dacht maar. Deze dingen zijn kamers. En geen niemand dames en heren die kan optreden. Je gaat je praat, je kapot. De massa moest zijn, want ik kwam niet. Wat denk je dat gaat gebeuren? Ik had de gelegenheid het ambtelijk dossier van Borger in te lezen. Geweldig, ik was trots. Dat ik zaken mocht afhandelen voor deze geweldige Surinamer. En ook de ziel achter God Talent gecondoleerd. Limbo Leeseman was echt een icoon. Zie maar, ik kende hem alleen met zo'n naam, Borger. Krak die aan ieder met dit verlies, in het bijzonder zijn familie. Borger Breveld was zo'n goed mens. Ik heb hem gekend sinds ik een kleine jongen was. Zijn vrouw, Ria, was ook een lief mens. Ze gaan elkaar in het huis van God weer ontmoeten. Dat is een gewezen vrouw dus, hè. Ja, 20 augustus, dankjewel voor de correctie. Zeker Cornelis moest voor zijn een bericht geven in het even arkeren. En we hadden naar Balman. En dan maar dat sabnezen aan die zee uit het hoofd.

0: mensen, weet je, ik heb, ik hoop, ja, ik hoop, ik heb, er zijn een paar mensen die berichten sturen. En sommige mensen vallen echt wel op. Ik heb wel één mevrouw al een hele post niet gelezen. Ik denk dat ze uit het onderwijs moet komen. Ik heb het niet opgeslagen. Maar aan haar foto. Maar ja, ik zal het later wel even doen. Ik heb er heel lang niet gelezen. Kritische mevrouw. Maar zo heb je een paar mensen. En ik heb gemeend om een van de kritische mensen te vragen om een nadere introductie. Want ik lees de berichten van de man. Soms in de live, soms gewoon op de app. En ik moet zeggen dat ik nooit enige onbehoorlijke opmerking heb gelezen van hem. Ik hoor vaak ook, ik lees vaak ook zinnige dingen. Ik ben niet altijd eens met alles. Maar ik lees vaak ook zinnige reacties. Met vaak ook oplossingsmodellen. En ik heb gemeend om hem een belletje te geven. Van, hey, jij schrijft altijd. Laten we even een beetje praten over Suriname. En hoe jij dat ziet. De regering zit al een jaar. De president is, heeft al een jaar de touwtjes in handen. Mensen moeten nog 4 jaren afwerken. Hoe zie jij dat verder? Ik heb rustig gesprek gehad met deze meneer. Die dus in Nederland woont. En ik wil u dat wel voor. Het gaat om meneer Jim Yard. En eigenlijk heb ik al een hele poos gezegd. Deze man moet ik bellen. Because sometimes he's making sense. Ik zei, ik wil hem wel even erbij halen. Om met hem te praten over ons land en hoe hij dat ziet. En ik wil u dat gesprek met meneer Yard voorhouden. Ik heb hem gevraagd om een kleine introductie. Zodat we dus meer weten over wie we aan de andere kant van de lijn hebben.
1: Nou, nogmaals, ik ben zeer vereerd dat u mij gebeld heeft en dat ik trans heb om een interview af te staan. Nou, ik ben al heel lang met Suriname bezig en ik woon ook al heel lang niet meer daar. Maar Suriname blijft me bezighouden. Het is net als het mooie lied, ik kan je niet loslaten. Suriname, ik kan je niet loslaten. En dat geldt voor mij, maar voor veel Surinamers hier in Nederland ook. Dus het houdt ons bezig. Ik weet meer over Suriname dan over Nederland waarin ik woon nu. Dus, en er zijn echt ook dwingende redenen waarom ik nog niet terug kan keren.
0: Ja, waar bent u in gespecialiseerd?
1: Oh, nou, vanuit mijn interesse in Suriname weer, toen ik rond mijn 17e was ik heel veel met politiek bezig. Liep met een transistortje, want toen hadden we die geavanceerde apparatuur niet. Rondom de parlementsvergaderingen te volgen. En het heeft me toch altijd bezig gehouden. En de vraag van waarom we in zo'n mooi land, met zo'n kleine bevolking, maar zo'n groot land, toch niet iets ervan kunnen maken. Waarom kunnen we daar geen oplossing voor vinden? En die vraag heeft eigenlijk de rest van mijn loopbaan gestuurd. En ik ben daarvoor eigenlijk, maar net, ik was net een jaar voordat wij de president Weydebos de studierichting Public Administration lanceerde, was ik naar Leiden vertrokken om bestuurskunde te gaan studeren. En vanaf toen heb ik eigenlijk, ik ben begonnen met ontwikkelingsbestuur, ik ben steeds verder gegaan, ben later teruggekomen en heb stage gelopen onder meneer Riek Aron. Een heel integere bestuurder, die gemaakt heeft dat ik zeker weet dat er altijd integere bestuurders zijn in Suriname. Want hij heeft me heel goede voorbeelden gegeven. En zo heb ik eigenlijk het contact met Suriname altijd gehouden. En vanuit die interesse heb ik er toch altijd op gereageerd.
0: Nou, als meneer Aron heeft bijgedragen aan uw vorming, dan ben ik ergens gerustgesteld, want dan weet ik dat ik geen lichtgewicht aan de andere kant van de lijn heb.
1: Nou, nog meer. Hij heeft me een laatste test gegeven. Ik wist niet dat het een test was. Ik had hem willen bedanken voor zijn begeleiding, want hij heeft me naar 3 districten gebracht. Ik heb een mooi onderzoek kunnen doen naar de decentralisatie. En toen dacht ik breng een mooi cadeautje voor hem. Dus ik gaf hem een cadeau op het ministerie. En toen zei ik van, heeft u mijn lijst ingevuld? Want hij mocht me een cijfer geven voor de vakgroep. En toen zei hij, weet je wat meneer Jaap, je hebt goed je best gedaan. Dus jij mag jezelf een cijfer geven. En toen fronste ik en ik keek hem aan. En toen zei ik van, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik wil een cijfer van u hebben. Want als ik me mijn cijfer geef, dan is het misschien een hoog cijfer. Maar dan weet ik mijn hele leven lang dat ik mezelf beoordeeld heb. Toen zei hij, meneer Jaap, u heeft de laatste test doorstaan. En dat is integriteit, zegt hij. Hij zegt, je moet weten welke stap je neemt. En dat is een mooi voorbeeld voor mij geweest. Te zien hoe dat allemaal moet gaan in Suriname. En we kunnen het wel, dat weet ik.
2: Ja, may his soul rest in peace.
1: Amen, ja.
2: Meneer Jaart, president Simons is al een jaar de captain on the ship. Na een jaar, tot welke conclusie kom je? Heeft ze dat stuur nog stevig in handen? Zit ze stevig in het zadel?
1: Nou, weet je, ik wil het niet te moeilijk maken, maar als bestuurskundige kijk ik anders naar de dingen. Hè? Ik, een bestuurskundige, bekijk dingen in processen. En dan kun je niet alleen aan de oppervlakte kijken van wat zie je, wat zijn de resultaten. Je moet kijken in de diepte. En als ik naar het beleid kijk van de regering, want de regering heeft zeker een beleid. En nogmaals, ik heb dit geanalyseerd als wetenschapper. Ik ben geen pro-regering man, maar ik zie dat de regering stappen zet. En dat kan ik zien door de processen die lopen. De fundamentele aanpak. Deze regering, of tenminste deze president, ik heb het gevoel dat zij niet presteert om zichzelf eigenlijk een goed briefje te geven van dit heeft de president gedaan. Kijk, een andere president wilde zo koetekoet zijn naam onder een wet hebben. Daarom heeft hij het doorgedrukt en niet goed voorbereid. Maar deze regering bereidt zaken gedegen voor. En wat ik mooi vind ook, soms wordt het als kritiek gegeven, deze regering maakt processen die door anderen gestart zijn, maakt die af. Dat wil zeggen, er treedt geen kapitaalvernietiging op. Ik vind het raar dat mensen dan de regering verwijten dat ze oud beleid afmaken. Want dat is juist goed. We moeten zuinig omgaan met de middelen die er zijn. En als het iets in gang gezet is, dan moet je het netjes afmaken tot het resultaat er is. En ik heb in mijn studie, in mijn promotieonderzoek, heb ik gezien dat het grootste wat ontbreekt in Suriname, en u meneer Limburg heeft het vaak gevraagd aan uw mensen die daar komen, als u een interview, dan is er één kernvraag die steeds bij u terugkomt. Hoe krijgen we alle neus in één richting? Mm-hmm. En dat, meneer Limburg, dat is het probleem in Suriname. Die samenhang van het beleid. Iedereen wil wat doen. En geloof me, ik denk dat Suriname, dat de inspanning in Suriname veel meer, men moet niet zeggen dat mensen lui zijn, want in Suriname werkt men meer dan in andere landen. Maar er moet slimmer gewerkt worden. Wij moeten eigenlijk de energieën zodanig bij elkaar brengen dat we op één lijn komen. En wat ik zie bij de regering Simons is dat zij daarmee bezig is. Alles wordt gestroomlijnd op de basis van het fundament, voordat je tot de prestatie kan komen. En mensen die de processen bekijken, je hoeft nog niet eens het beleid te zien, je hoeft geen beleidsnota te zien. Maar als je ziet wat de volgorde is van de stappen die deze regering neemt, dan zie je waar uiteindelijk het resultaat moet komen. Je hebt het bij alle diverse, je hebt het volkshuisvesting, sociale zaken heb ik het ook gezien. Ik volg het nauwgezet en misschien ook op afstand kan je het beter zien. Omdat je in het systeem zelf nog niets gaat merken. Maar als ik het beleid analyseer, dan zie ik dat president Simons met haar regering duidelijk een bepaalde koers heeft. En ook echt vanuit de basis, vanuit het fundament werkt. En het vervelende daarvan, meneer Limburg, is dat je het resultaat niet kan merken. Je kunt niet aantonen dat er iets goeds gebeurt. Omdat het een proces is, een onderliggend proces, dat voorbereiden moet dat de prestaties later komen.
2: Maar als je
1: misschien
2: gaat het
1: niet gewoon aannemen.
2: Maar als je zegt, je merkt het niet, we weten precies hoe dat werkt in Suriname met de Surinaamse gemeenschap. Wanneer je dat weet, dat het niet duidelijk merkbaar is, omdat het een proces is, zoals u zegt.
1: Komt.
2: Hoe vertaal je dat naar de gemeenschap die dus met de dag ongeduldiger wordt?
1: Nou kijk, weet u, ik ga het uitleggen. Kijk, we hebben het ook, ergens heeft men het over een algemene roadmap als het om oil en gas gaat. Deze roadmap zou je eigenlijk voor al die afzonderlijke vraagstukken van Suriname, zou je die moeten uitleggen. Je zou dat moeten uitstippelen. Dit is het proces waaraan we werken en wat we eerst gaan doen. En als je dat aangeeft, dan word je beoordeeld op de tussenresultaten. En dat, ik heb het al een van de DNA-leden, heb ik zo een programma gestuurd in het begin. Heb ik toen het regeerakkoord omgezet naar een procesmatig systeem waarop je eigenlijk kan kijken hoe ver je bent in een bepaald jaar. En weet u, dat is eigenlijk de manier waarop je die bevolking gewoon meeneemt in het hele proces, stapsgewijs naar waar je naartoe wil. Het is heel belangrijk voor deze regering, omdat deze regering niet alleen voor de eigen periode regeert. Men maakt duurzame stappen om het land, het systeem te veranderen. En mensen begrijpen dat niet. Maar dat systeem veranderen, dat doe je vanaf de basis. Als je in de basis de dingen veranderd hebt, ga je toch hetzelfde blijven krijgen. En er zijn een paar kritische mensen hoor, en ik ben het ook met ze eens. Eentje is ook vaak bij u, dat is mevrouw Van Dijk Silos. Die is op zich is het een bestuurder, hè? Die wil meesturen. En ik begrijp haar volkomen. Maar ik begrijp nog meer de strategie die mevrouw Simons wil volgen. Ik heb mevrouw Simons al vanaf haar periode als parlementsvoorzitter gevolgd. En ik heb heel veel interviews gehoord. Ja, eigenlijk is die mevrouw een jurist. Is als arts opgeleid. Maar zij weet precies welke fundamenten, welke basis nodig is om straks een stabiele samenleving te hebben. Want onze samenleving is niet stabiel.
2: Maar ondanks
1: als je om de zoveel tijd een goede regering moet hebben om het goed te laten, zijn onze instituties te zwak. Als er steeds afhankelijk is van een goede regering om het goed te laten gaan, dan is er in het systeem iets verkeerd. Niet aan de regering, niet aan de samenleving.
2: Maar u begrijpt,
1: het systeem moet ons programmeren.
2: Maar u begrijpt dat je dan als bestuurder, je hebt de tijd niet mee als beste vriend, hè?
1: Ja, maar niet alles wat ik zie gebeuren is negatief bedoeld. Het is eigenlijk, je moet het beleid niet alleen uitleggen, maar er zijn mensen die energiek zijn, hè? Mensen die willen meedoen met het proces. Die mensen moet je het proces uitleggen. Ik weet niet, ik geef je moet toestemmen, omdat ik het programma zo vaak hoor ik de mensen die bij u spreken. Ik luister enorm goed naar mevrouw Melgert. Dat is zo'n positieve kracht. Maar ze is zo bezig. Deze mevrouw zou eigenlijk de eerste ombudsvrouw worden voor Suriname. Want zo bezig is ze met de burgers. Maar ik vind het zo jammer dat zij eigenlijk niet beseft dat zij kijkt van het individu naar het algemeen belang. Terwijl de minister die moet kijken van het algemeen belang naar het individu. Je bent aan twee kanten van het proces. En dan moet je begrijpen dat als goed beleid komt, dat er sommige dingen verkeerd gaan lopen. Omdat alles nog niet op orde is. En dat is het proces wat ik bedoel.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd, als dingen in orde gemaakt worden, kunnen er fouten gemaakt worden. Maar dat hoort bij het systeem, omdat er gewerkt wordt.
2: Nee, maar mijn vraag was meer bedoeld, natuurlijk, op basis van de realiteit toen ik aangaf van, je hebt de tijd niet als beste vriend om deze processen op gang te brengen en ze ook nog op een bepaalde manier af te ronden. Intussen hebben we reeds 365 dagen achter ons gelaten en gaat de regering Simons haar tweede jaar in.
1: Ja, maar ik moet u eerlijk zeggen, ik ben blij dat de president zo standvastig is en zich niet van haar stuk laat brengen door de kritiek. Want ik geloof echt dat na verloop van tijd de resultaten zichtbaar worden. Omdat de zaken die nu plaatsvinden, dat zijn echt de fun. Je zult bij sociale zaken zien betere criteria om mensen uit te kiezen die hulp nodig hebben. Dat is de uitvoering van het IDB-programma. Dat hebben zij versneld gedaan. En dat wil zeggen dat straks een systeem komt dat mensen gaat helpen die echt in nood zijn. En dat er is een lijst van mensen die nu gebruikt moet worden. Maar men weet helemaal niets wat de achtergrond is. Voor hetzelfde geld hebben die mensen een vette bankrekening. En ze krijgen ook nog geld van de staat. Dat soort dingen kunnen niet. Er zijn te veel overheid is als een vergiet. Er lekt te veel weg. We moeten heel veel kunnen stoppen van het verkeerd bestuur om het goede te kunnen doen. En dat is efficiënt besturen. En dat, ik denk dat deze regering daar echt mee bezig is. En met name op juridisch gebied zijn ze daar sterk in, vind ik.
2: Maar denkt u dat het... je kan zulke goede doelen hebben en de juiste zaken staan ook nog op je agenda. Maar per slot van rekening trekt ze samen op met andere coalitiepartners. Acht u de president in staat om toch nog gericht op het doel te schieten met coalitiepartners, de huidige coalitiepartners?
1: Nou, als ik kijk naar de regering, en dat is, het is wel heel belangrijk om dat zo te zien. Als we eigenlijk dat politieke gebeuren bekijken, dan moet je naar het parlement kijken. Daar kijken in DNA gebeuren er dingen waarvan je inderdaad deze vraag kan stellen. Maar die regering, en dat is ook al gezegd aan het begin, want president Simons heeft dit soort dingen allemaal eigenlijk al gezegd in het begin, die werkt als een team. En toch hoor ik sommige DNA-leden zeggen van ja, maar dat is toch sport, waarom moet de andere minister dat doen? Terwijl de president gezegd heeft, we werken als een team. Dus het kan zijn dat de dingen elkaar, en dat is juist het punt wat deze regering brengt. Die samenhang die er in beleid moet zijn, dat is wat het al die tijd gemist heeft. En die integratie die er nu komt in verschillende beleidssectoren, dat is dus de kracht voor de toekomst. En dat is het fundament waar de versteviging moet plaatsvinden. Want er gaat veel verloren door de fragmentatie. En ik kan het niet anders uitleggen, maar de mensen merken daar niet zoveel van. Maar ons openbaar bestuur in Suriname wordt beter georganiseerd. Dat is zo. Dat gebeurt. En dat kun je eigenlijk gewoon door te studeren, door te kijken wat er gebeurt op de verschillende ministeries, zie je dat er veel meer gebeurt dan daarvoor. Het is geen oppervlakkig werk. En als we naar oppervlakkig werk zoeken om een regering te beoordelen, en we zouden die wegsturen, dan gaan we weer verder zakken. Dus ik zou dat echt niet doen. Ik zou mensen op het hart drukken om geduld te houden en te kijken waar deze regering naartoe gaat.
2: Ergens hoor ik u between the lines ook pleiten voor een betere communicatie.
1: Jawel, ja, dat is waar. Weet u, ik denk dat men daarvan afstapt, omdat, ja, kijk, het Surinaamse volk, het gemiddeld, ik hoor het ook bij uw uitzendingen, mensen willen geen saaie verhalen horen. Ze willen spannende dingen horen en dingen die gebeuren. Dus als je zo'n lang verhaal, zo'n proces gaat uitleggen, zijn ze al gauw weg. Maar het is belangrijk dat ze weten wat de inspanningen zijn om straks prestaties te krijgen. Er moet veel gecorrigeerd worden in het huidige systeem. Als dat niet gecorrigeerd wordt, want mensen hebben het al steeds over dat we schulden laten voor toekomstige generaties. Maar wat je wel voor de generaties, juist voor de generaties, toekomstige generaties moet laten, is een goed werkend openbaar bestuur. En daar moet je institutionele investeringen voor doen. En dan kan je gaan kijken van als je een beter bestuur hebt, kan je ook meer inkomen hebben. Maar mensen gaan er steeds vanuit dat de status quo, de situatie van het openbaar bestuur, precies zo zal blijven. En dat er dan een schuld boven iedereen's hoofd hangt in de toekomst. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de overheid beter functioneert, beter aanstuurt, meer productiviteit krijgt. En dat de toekomstige generatie het eigen broek kan ophouden. Dat is het doel, denk ik.
2: Laten we eens kijken naar een hekelpunt binnen dat beleid. En ik noem het zo, ik weet niet als u het daarmee eens bent. En dat is dus de ordening van de goudsector. Het leek alsof elke regering daarmee worstelt. Wat zijn uw opvattingen over dit stuk, dit onderdeel?
1: Nou, ik denk dat het onderdeel is van het grote probleem van de fragmentatie. Maar dat in dit stukje groot gedeelte politiek is. Groter dan anderen, want in andere stukken speelt dat ook. Maar een groot gedeelte van de moeite om het te beheersen zit in het feit dat het eigenlijk een beetje politiek gelieerd is. En dat die belangen moeilijk te scheiden zijn. Kijk, het systeem dat moet komen, en ik ben blij met de autoriteit die er komt, want dat is eigenlijk ook wel in veel gevallen de oplossing, dat je het bestuur, het beleid gaat coördineren. Dat je er samenhang in brengt en meet momenten waarop je eigenlijk rechtmatig kan bepalen als de zaken goed gaan. En dat is de weg die nu ingezet wordt. Maar ik denk dat er nog een moeilijkere weg komt. En dat is het politieke deel. waarin dus ook besluiten moeten worden genomen, waar mensen waar belangen van, die belangen hebben, zullen moeten beslissen. Daar moet eigenlijk ook die samenleving een beroep op doen, om eigenlijk te kijken naar het belang van die samenleving. We moeten allemaal vooruit en iedereen moet erin mee. Weet je, de vorige regering zei, we laten niemand achter. Maar deze regering wil het doen. Die wil het ook in de praktijk brengen. Niemand moet achterblijven. En iedereen moet mee. Maar dan moeten de mensen die het meeste genieten nu van de welvaart, die het land wel heeft, die moeten ook een pas op de plaats maken en ruimte geven aan die mensen die het ook mee moeten kunnen genieten.
2: Oké, is een goede introductie. Al met al bent u dus van mening dat de president wel degelijk in staat is om het land gezond te krijgen. U bent niet meegegaan met de stelling dat ze dus als vrouw eigenlijk teleurstelt. U weet, deze discussie heeft het nieuws de afgelopen 2 weken
1: behoorlijk
2: beheerst.
1: Ja, meneer Limburg, ik voelde me eigenlijk toen het zoveel werd, want ik heb de ding direct opgepakt toen ik het hoorde. Het interview was eventjes uit, geloof ik, en ik had het gehoord en ik schrok ervan. Dus ik knipte het ter plekke uit en ik heb het toen geplaatst op internet en het is overal verspreid.
2: Oh, dus u bent de boze.
1: Maar ik vind, jawel, ja. Ik zeg het graag hoor dat ik het gedaan heb, want ik zou het weer doen. En ik vind helemaal niet dat het framing is, want dan zou je alles wat de nieuws media brengen, zou je framing moeten noemen, want alles is geknipt. Weet je maar, dit is een stukje dat heel belangrijk geweest is en dat mij als burger, als persoon heeft geraakt. Want je haalt eigenlijk, omdat de publieke opinie niet werkt, haal je het recht van een individu, van een vrouw, haal je weg. En ik kan me niet voorstellen dat iemand dat kan bedenken. En het ergste, meneer Limburg, het ergste is dat deze uitspraak heeft gemaakt dat ik niet gekeken heb naar de andere uitspraak die nog erger is. Want de persoon, het DNA-lid, vond dat eigenlijk de president moest gaan bepalen wat er in DNA gebeurt. En dat vond ik echt opmerkelijk uitspraak. Ja. Want hij zei ook van ja, het commandant-generaal moest, de president moest dat stoppen. En ik denk van hoe haal je het in hoofd? Het zijn gescheiden machten. Dus, maar die uitleg is nooit gekomen omdat het overschaduwd werd door die uitspraak over de vrouw.
2: Ik hoor nu in dit vraaggesprek dat u de zaak hebt geknipt.
1: Ja.
2: Want in eerste instantie keek iedereen richting LMFM. Terwijl we inderdaad dat zelf ook hebben gehad.
1: Ja, maar weet u wat? Die meneer heeft het vaker gemunt op u. Dus hij greep het aan om het nog een keer te doen. En dat, weet u, misschien wist hij het ook hoor, dat het niet zo was. Maar ik ben het zelf. En nou, weet je wat? Ik heb dat ding gehoord. En ik denk, het is mijn recht om het zo te brengen. En om aan te geven welk deel van u. Weet u, ik ben een manspersoon. En ik ben opgebracht door mijn moeder. En ik ben een goede vader hoor. Ik heb een fantastische dochter en ik ben een goede vader, vind ik zelf. En weet u waarom ik een goede vader ben? Doordat ik opgebracht ben door een goede moeder. En dat, als mensen dat niet beseffen. Als mensen denken dat mannen verantwoordelijk zijn. Maar wie heeft die man opgebracht? Dus, sorry, maar ik moet er niet weer over beginnen. Anders ga ik er ver in door. Ik vind het echt voor een man erg dat hij die waardering niet kan opbrengen. Voor de kracht, vooral in Suriname. En hij heeft zo'n mooi programma over ADEC, de decoloog geloof ik. Ik ben een paar keer op ADEC gaan lopen. Ik zie voornamelijk vrouwelijke leerlingen, studenten. Daar zit de capaciteit van Suriname. En dan ga je op de hoogste functie ga je de mensen uitsluiten die het meeste intellectueel zijn in het land, zou je bijna kunnen zeggen. Dus ik zou die fout nooit gemaakt hebben. Wat ik ook duidelijk zou willen maken over de huidige regering. En ik vind het heel terecht dat u daarop heeft gereageerd. Maar ik kan het direct zeggen dat het niet u bent, dat niet uw station is die dat in de wereld geholpen heeft. Maar ik heb het direct gedaan toen ik het hoorde.
2: Ja, goed. Hoe ziet u de komende 6 maanden? Verwacht u verschuivingen? Verwacht u interessante ontwikkelingen de komende 6 maanden tot een jaar?
1: Nou, ik hoop niet dat er schokkende dingen gebeuren, want dat kan je natuurlijk niet voorspellen. Maar ik denk dat de regering zit goed in tadel. En ik denk dat mevrouw Simons eigenlijk ook, want weet u, en daar wil ik nog even wat over zeggen. Kijk, als je het systeem moet veranderen, dan moet je ook willen werken met de mensen die het soms niet goed doen. Want het systeem wordt gedragen door de mensen. En dan wil ik het eventjes heel kort even hebben over dat geval bij de TAS. En het is een persoon die ik ook heel vaak volg op uw station. Een heel ambitieuze, slimme jongeman van een nieuwe generatie. En ik heb me herkend daarin, omdat je vanuit je ambitie om dingen goed te doen, eigenlijk een beetje te hard gaat. En soms moet je ook rekening houden met de mensen waarmee je werkt. Want de mensen dragen het systeem. Je kunt de mensen vervangen, maar je hebt daarmee het systeem nog niet verbeterd. Als je een paar mensen verbeterd hebt, dan pas bereik je wat. Dus ik zou zeggen, probeer het eerst met iemand te verbeteren. In plaats van te vragen of te kijken als je iemand anders op de plek kan zetten. Want anders verbeter je het systeem niet. Die persoon gaat toch naar een andere plek en die verandert niet. Dus dat is mijn punt. En ik denk dat de regering hetzelfde gaat doen. Zeer standvastig. En ik denk dat ze ook de wind mee gaan krijgen. Ze gaan wat meevallers krijgen, hoop ik. Want ik zie ook wat er komt met oil en gas. En ze zijn goed bezig. Ze zijn in overlegstructuren. Ik volg die overlegstructuren. En ik heb ook contacten met de mensen die daarin werkzaam zijn. Dus ik heb een goed gevoel hierbij. Ik heb juist het gevoel dat het nu, na een jaar van deze regering, nog beter gaat dan na een jaar van de vorige regering. Dus als we dat zo gaan vergelijken, denk ik dat we op de goede weg zijn dit keer. En dat we gewoon vol moeten houden. En dat we aan het eind van de rit pas kunnen zeggen van wat er echt bereikt is.
2: Nou goed, meneer Jaar, dank u wel voor dit gesprek. Ons eerste gesprek zal zeker niet de laatste zijn.
1: Ik hoop niet dat ik te veel over me heen krijg, want ik weet dat er heel veel kritiek is. Maar echt, ik heb de dingen echt bestudeerd. Niet omdat ik een pro wie dan ook ben. Ik heb eigenlijk al lang gekeken wat in Suriname nodig is. En ik zie de dingen nu komen. Meneer Limburg, ik moet u zeggen, ik heb mijn promotie, mijn proefschrift, heb ik al deels moeten herschrijven. Omdat deze regering, die aanbevelingen die ik wilde aanbrengen, die voert ze al uit. Die komen op zijn plek voordat ik het heb geschreven. Zo goed is het. En dat is eigenlijk, mensen kunnen het allemaal niet zien, want je moet het eigenlijk als proces bekijken. Je moet kijken waar een probleem is gestart, hoe het is gekomen, om te kijken hoe je het in de toekomst gaat verbeteren. En dat doen de mensen meestal niet. Hartelijk dank nogmaals voor het interview. En ik hoop dat de mensen een beetje proberen me te begrijpen.
2: Meneer Jim Jaart was dat in gesprek met ons. En ja, bij Lim hoor je

Daarom, dan begin natori, mogen jullie dus altijd met elkaar verder discussiëren. Begrijp je? Maar let wel, die discussie mag niet onaarden in een soort grenzeloze scheldkanonade met allerlei verwensingen links en rechts. Respect hebben voor mekaars mening en naar elkaar luisteren. Ik heb nog een interview op deze Munde Bakana van 10 augustus. Over 3 dagen zijn er een paar mensen die ik ken jarig. Op 13 augustus. Eentje die is zelfs bij Lim FM. En hij wordt jarig op 13 augustus. Een andere die is niet bij Lim FM, maar wel bij Lim FM. Dus Amanode, Mamade. Die is ook 13 augustus. Goed, we zijn straks terug. Ik zou die advertenties doen. Die staan al op scherp. Maar ik ga even piepen op de lijst van mijn app. Even kijken welke mooie dingen jullie voor me geschreven hebben. Gebouwen storten in. Door aardbeving in Colombia. Colombia is getroffen door een zware... Is net hier, hè? Een zware aardbeving met een kracht van 7,4. De schok was in grote delen van het land te voelen. Een onbekend aantal gebouwen is ingestort. En op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Jongen, dankzij God dat dit zijn snipsel. We hebben wel andersoortige aardbevingen, hoor. In de persoon van personen. Maar dankzij God dat hij zei, ja. Cliff, complimenten aan de politie voor het begeleiden van het verkeer rondom de Keizerstraat. Vandaar ben ik relatief vlot doorheen gekomen. Hier en daar een hele korte opstopping. Maar geen nood, ze hebben goed bestudeerd waar de verstoppingen boros waren. Bijvoorbeeld op de hoek Malibatrum Keizerstraat. En ze hebben het aangepakt. Op die hoek bijvoorbeeld stond er een recruit om te voorkomen dat we boren. Complimenten, politie. Dus politie, jullie worden gecomplimenteerd vanuit het volk. Maar terwijl je dat zegt, is er iemand anders die me zegt van... dat is die telefoon. Van Cliff, vraag aan die oelewappers... Waarom ze, er was een drempel in de Keizerstraat, voordat je dus komt op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat. Nou, die oelewappers, zegt de persoon, hebben de drempel verwijderd. Maar nou kan ik me niet herinneren, was er werkelijk een drempel daar? Ik praat een beetje verserend hoor, man. Terwijl met dat ik mijn tv bijna in Lusuja, soms. Ik heb al een afspraak met de beste tandarts, mevrouw Chinakwi. Mijn opa TV kon vallen terwijl mij de baganatoria. De meente kwam kijk naar een taboe. Het is geen gebit hoor. Maar het is een implant toch. Mensen die namen houden van een bonjes te kouwen. Dus waar je een bonjo gaat kouwen, dan komt je implant er in gevaar. Maar goed, mevrouw Chinakwi heeft het antwoord altijd. Mevrouw Souven, dokter Souven heeft alle gebieden antwoord daar waar het gaat om uw gebed. Petrus Brinuslaan, daar moet je zijn. Dus de Mapura-drempel heb ik begrepen. Het was volgens mij voor dingen, hoor. Voor de synagoge of de kerk. Je diep zo, mama. Maar zeg je, Mapura-drempel. Ja? Niet verstandig om hem weer weg te halen. Ik kreeg zelfs een foto van een auto. Dat is een nakpanya, maar free nakpanya. Die hoek blijft een gevaarlijke hoek. Want die straat, dat was niet langer toch. De mannen van de Keizerstraat denken dat ze voorrang hebben. Nee toch? Keizerstraat moet wachten voor Zwartenhovenbrugstraat. Als dat stoplicht, dat verkeerslicht niet werkt. De zwaarder.

Hoevenbrugstraat hier voor. Ik heb het juist toch, want soms kom ik zelf ook in de war. Ik rem altijd door, ga eerlijk zeggen. Ook al heb ik, ook al is dat ding op groen. Meneer Risa, meneer rem. Je mag tuter 1000 naar mijn baga. Meneer rem rem, maar mijn breka afvaart af. Want die hoek daar, geloof me, het is, is not done. Zeer gevaarlijk. Drempel was voor van het Sigastraat, hè? Die is weg, moet terug. Gevaarlijk. Het verkeer komende vanuit de van de Sigastraat stopt ook niet meer. Ja, daar moet er een drempel komen. Want de mensen van de van de Sigastraat, eentje heeft me een keer zijn middelvinger gewezen. Ik ben maar één nakke, maar toen praxeer ik nog naar Grontapoede. Want die idioot die denkt, als pas die gratis nou toch, als pas die asfalteer. Maar ik ga maar voor, maar is kan gewoon, pier borzo. Ja, dat ga maar aan mijn mek zo geven. Isabi. Ik zeg dat, ik ben rijden, en juk liet voor alcohol, dat moet ik. Maar goed, de van het Sigastraat moet wachten voor de Keizerstraat. Je hebt daar geen voorrang. Im wakti, im stop. Dus iemand zegt, er moet een stopstreep komen en zo. Het verkeer komen. Ze moeten het gewoon in hun hoofd zetten. Je moet stoppen en je moet wachten voor het verkeer. Voorrang verlenen aan het verkeer over de Keizerstraat. Je hebt daar geen voorrang. Ino abi. Begrijp me goed? Je ino ab voorrang. Im wakti. Zo, maar het is traag, echt, het is in het verkeer. De drempel is verwijderd en de coureurs van Suriname zijn heel blij als dat licht op oranje knipper is er flink. Kunnen ze flink doorriezen. Lange dang, sana lai lange wieluitvinders. Ik weet niet waarom dit is. Iemand, het lijkt misschien op een tapwampchi item. Maar als dat, ik was aan het dragen bij Toetaki, je no man kon nog een snelheid tappen ook, want daarvoor diende het toch. Je kan niet reizen met een snelheid tot op die hoek. Maar anders wordt het straks een dode hoek. Dus zet het terug. Misschien heeft iemand even geklaagd, Amabibchi invloed. De man op oor aan heen. Men heeft iets duidelijk bekendgemaakt dat het tijdelijk is weggehaald voor een vlotte doorstroming. Na de werkzaamheden wordt het weer geplaatst. Weggebruikers moeten altijd voor zich zijn. Oh, hebben ze het bekendgemaakt? Oké. Okay. Tijdelijk weggehaald voor een vlotte doorstroming. Ik zou het niet weghalen voor een vlotte doorstroming. Wat, waarom moet doorstroming? Je moet gewoon geduld betrachten. Dus ik vind niet, want de mannen hebben ook al gezegd, eerst zegt men, we gaan een maand werken. Iedereen begint te klagen. En daarna hoor ik, we gaan in 2 weken klaarkomen. Je moet je niet onder druk laten zetten door mensen. Brada, zolang je hebt gecommuniceerd. Zolang je het duidelijk hebt gemaakt. Zolang je om begrip hebt gevraagd. Dan is dat het. Maar als iedereen, als we gaan rekenen. Ja, maar iedereen klaagt dus dan. Straks ga je half werk verrichten. Dan wordt het een Franse slag. Neem je tijd en werk rustig. Je hebt bekendgemaakt een maand. Take your time. Dat doe je het in een maand. Maar omdat de mensen klagen. Die omstandigheid is veranderd. Dat is het nu. Dan moeten we ons aanpassen. Ik ga geen drempel weghalen. Om het daar weer te komen zetten. Een drempel is alleen drappen. Wat voor vlotte doorstroming. En dan houden we hier rekening met de andere kant van de medaille. S'avonds, wanneer de gekke, er is al geen controle. Maar vreemza en iemand gaat dood op die hoek. Dat hoe dan? Als het eerst in een maand geregeld zou worden. Wat heeft gemaakt dat het nu binnen 2 weken wel kan? Dat had je me vanaf het begin moeten zeggen. Binnen 2 weken komt het in orde. Maar niet eerst een maand. En daarna, als we zo snel van stoot gehaald worden en zo snel aanpassen, omdat straks zegt men
laat me dat niet zeggen. Begrijp het ook niet meer, hoor. Anders als Andjes, lekker na. We 4-4. Als je iets doet, doe het in overtuiging. Bra, dit is het, dat heb ik uitgezet. En ik heb maar één verplichting. Mijn eerste verplichting is, ik moet het werk goed doen. Dat is mijn eerste verplichting, want ik word ervoor betaald. Begrijp je? Dus werken voor de gemeenschap. En de allereerste verplichting is, take your time and do it damn right. Dat is de allereerste verplichting. En de tweede verplichting is, communicatie. Bralukono, daarom heb ik een maand nodig om het uit te werken. Ik ga je precies laten zien waarom ik een maand nodig heb. Dit zijn de dingen, dit zijn de buizen die ik moet veranderen. Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt. Dit moet op deze plaats. Leg het uit, tanganesma. Dan mag de man daar klagen omdat hij dan niet op tijd aankomt. Is je zaak. Dan moet je ervoor zorgen dat je daar eerder uit huis gaat. Dat is toch niet tot in lengte van dagen. Je gaat toch niet tot in december. Men heeft gezegd een maand. Dan moet je een maand even, voor een maand, geduld kunnen opbrengen. En straks beginnen de mensen te klagen. Dan gaan ze zeggen, over een week is het af. Over een week. Dat hebben we ook niet meer. Maar goed, er zijn zoveel drempels en zoveel meer aanrijdingen. Hoe meer drempels, hoe meer rotzooi. Zet dan maar voor het hele land in de 1 meter een drempel op elke weg. Dat hebben we ook niet gezegd. Maar er zijn, brada, je kan zeggen wat je wil. Er zijn, ik heb niet gezegd, drempel over het hele land. Dat zeg ik niet. Begrijp je? Maar er zijn wel bepaalde plaatsen waarbij je gaat staan om 8 uur of 7 uur 's avonds. In de Uri-straat hier van PCS, Letitia Frieselaan, en probeer de oversteek te maken naar die andere straat. Probeer het, bij die straat van Kosi. Ga daar staan om 6:30 of om 7:30. Deed het hem ook een drap, hè? Je bent op de Letitia Frieselaan, kan je auto uitmaken. Want Noah man is top, Noah man. Kan je even vinden een blik dikke haripsa. Dus op sommige plekken moet je daar vertragen om tenminste eenmaal te praten over vlotte doorstroming, om de vlotte doorstroming te kunnen bewerkstelligen. Ga, de Richard Frieselaan. Limbo, die man slaat de spijker op zijn kop. Het proces van de regering Simons is overduidelijk. Surinamers willen zaken hissie, maar denken niet op lang termijn. Simons werkt aan langer termijn. Daarom zeg ik dat Surinamers korte termijndenkers zijn. Ze klagen over alles, ook al is het in hun voordeel. Daarom moet de regering zijn ding doen en lak hebben aan het geklaag. Nee. Je moet niet lak hebben aan het geklaag, want daarbij ga je arrogant overkomen. Je moet praten en je moet het uitleggen. Niet lak hebben aan geklaag. Je moet constant, onafgebroken in contact blijven met de mensen. Onafgebroken. Maar ja, daarvoor moet je ook de juiste mensen in dienst hebben. Hè? Goedemiddag, stopborden en voorrangsborden moeten zichtbaar zijn en blijven. Surinamers moeten stoppen met klagen. In de zomer in Nederland is de overheid constant bezig. Gewoon keurig moet je de file volgen. Odi, odi. Goedemiddag. In Connecting the Dots van gisteren hoorde ik dat men van beide kanten het werk van de Dominiestraat aanpakt. Vandaar dat het 2 weken is geworden. Surinamers weten wel een hele maand op hun salaris te wachten, maar niet op dat werk dat gedaan moet worden waar er een bepaalde tijd aan is gegeven. Ik lees even verder.
via uw medium een groot verzoek aan KPS-afdeling Verkeer en het ministerie van Openbare Werken om dagelijks of drie keer in de week een korte update te geven via alle media over de werkzaamheden bij dergelijke projecten zoals Dominiestraat en andere. Communicatie. Vroeger hadden wij het wel. Want ik zag dat Van de Drempel plots twee dagen geleden iemand zegt is omgeroepen en dat is het. Als wij over communicatie hebben, moet iedereen het hebben gehoord. Er is een digitale wereld, dus het kost bijna niets meer. Bespaar veel ongerief. Ja, of je zet een bericht even op FB en je denkt dat mensen het gehoord hebben. Je moet het uitbuiten. Maar het heeft geen zin om met onwillige honden hazen te vangen, hoor. Je tantakkie, men luistert en gaat ene oor in ander. Of men begrijpt helemaal niet waar je het over hebt. Want je moet dat ding spreiden. Isabi. Je denkt dat je alleen via overheidskanalen gaat communiceren. Je moet durven. Je gaat niet aankomen. Als u denkt dat u alleen via overheidskanalen, u gaat niet aankomen. Maar that's not all that. Wat me opviel een van de avonden terwijl ik reed over de Veldhuizenlaan richting Johannes Moengrasstraat, is dat er geen verkeersstopbord is bij het naderen van de kruising waar die dodelijke aanrijding uit plaats gaat. Verkeersmeubilair afdeling OW, let op.

Lem, hopelijk heeft het weekend ertoe bijgedragen dat je intussen weer de oude bent. Ik was de oude. Ik was niet ziek. Ik heb zaterdagmorgen voor de tweede maal een bezoek aan Tulp Zuid gebracht. Het exitbord aan de Gemeenlandsweg staat te dicht bij de weg, waardoor het zicht op het verkeer vanuit het westen totaal belemmerd wordt. Het zou best 2,5 meter naar de parkeerplaats toe verplaatst kunnen worden. Daarnaast heb ik mij ervan kunnen overtuigen dat er nog een inrichtingsuitgang aan de noordoostzijde is. Daar wordt het uitrijden middels een verkeerslicht geregeld. Maar dan kom je op een zandweg terecht met zulke grote en diepe kuilen, waarbij je met je hele fiets of paso of iets dergelijks in verdwijnt. Met een beetje gemeenschapszin kan Tulp deze straat een flinke scrapebeurt geven. De trein ze laten ophalen en met grind de straat bestraten. Pas dan wordt de Gemeenlandsweg enigszins ontlast. Is leuk wanneer dat ding schudt, hè? Ja, maar dan moet je het op, de, oh, moet je het, op het dak gooien met een wens. Dat is allemaal wens gedaan. Dan bong je het op het dak. Allemaal mooie waren er meer gesproken op de voorlichting geven. Maar wanneer luistert de doorsnee Surinamer? Of FB luisteren en kijken ze wel naar B. Puntjes, puntjes. Fijne middag. Man, je moet het interessant voor ze maken, toch? Is natuurlijk als iemand met een das en een jas komt, leuk. Maar, luister, man. Zet iemand met een das en een jas en hij luistert geen hond. Je moet het interessant voor ze maken en het op een interessante manier uitleggen. Dan gaan ze wel kijken. Maar je wel, iemand met een driedelige pak, driedelig. De man ergert maar het morgen. Ook al praat je, het is geen spantoorie, dus het is niet interessant. Ze luisteren selectief. Zwarte Roverstraat heeft ook een tijdje geduurd. Kijk zo een mooie weg we hebben. Er is uitgelegd waarom de drempel is weggehaald in het programma Achter het Nieuws. Ja. Waar komt Achter het Nieuws? Ken jij Achter het Nieuws? Is echt Achter het Nieuws, ja. Daar hebben we het niet gezien. Dus Achter het Nieuws is het uitgelegd. Blijf praten, Achter het Nieuws. Zolang er nog te veel mensen zonder verkeerskennis in het verkeer deelnemen, kan je overal drempels plaatsen. Kennis ontbreekt. Dit is een heads up voor Cher, no? Voor cultuur, Larry. Laat me het voor mezelf eerst sturen.

Misa Buel wan sa li mine Jaff. Ma e fwan san tak ja. Hort mele duel or. Mis meyer en Tamara. Of bay Nita. Of bay Gerald. Isabi. De politie heeft duidelijk uitgelegd. Ja, achter het nieuws. Lim, er is niks mis met hoe kezen en zwaar. Dus de mensen moeten opletten en het is geen racebaan. Er zijn te veel drempels in Suriname. Drempel weerhoudt je niet om een aanrijding te maken. Dat asfalt wat men gebruikt voor het maken van een drempel kun je liever gebruiken om een stuk van de weg te asfalteren of gaten te lappen.

0: De drempelkeizer is vanwege de drukte even weggehaald om de doorstroming na welk uur vlotter te laten lopen. Brada, het is geen beleid, dat doe je niet. Nou, hier worden de namen van mensen genoemd. Helemaal gelijk heeft die heer. Pres laat zich niet van de streek halen door kritiek van de groepje haatzaaiers die op haar stoel willen komen zitten. Maar helaas zal daar niet gebeuren. Ja, maar laten we ervoor waken dat we niet in een situatie belanden dat je alle mensen die kritiek leveren gaat kwalificeren als haatzaaier. Want dat is niet eerlijk en het is niet correct. Isabi, er zijn genoeg mensen die kritiek leveren omdat ze vinden dat het anders kan en ze mogen opvattingen hebben. Of niet altijd met over alles eens te zijn. Of de mensen vinden dat de regering of de president een betere beurt kan maken met, begrijp je maar, iedereen gelijk een stempel opplakken. Dat is ook niet zo goed. De minister van OV heeft in de Nationale Assemblee meegedeeld dat de zandwegen in augustus worden aangepakt. De Maratraite project doet Lifo of wacht hij wanneer de grote regentijd weer aanbreekt. Nou, wij gaan in elk geval niet wachten, dames en heren, op de advertenties. Ik heb nog een interview, dus ga niet weg. Laten we even luisteren naar Shelle, gevolgd door Finter en alle anderen, waaronder United, NDSB en Housing International en Macintosh Media. Allemaal horen erbij, dus we verwelkomen ze met palmen, dames en heren, en een sweet soppie.
1: Sepi mi gudu.
2: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let up a koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
1: Unaf verstand in een verstand dat mi no wan.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. De essentie, odorobaka.
1: Isap sang, doe zei wani.
2: Mi popje. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
2: Then a euro.
1: Ma no Hollandse ne verstaan. Then no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong an tiang ten fun.
2: Okay, dan mo cherry ga on trouwen.
1: Nee, ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chis mi euro. Altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buitendien, je pa euro zo.
2: Ze mij pa euro ne egi ozo.
3: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier...

0: maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Wij gaan door, dames en heren, met mevrouw Audrey Christian. Wat is dat? Dat is mevrouw Audrey, toch? Zo heet ze. Oh, u schrikt omdat u geen foto van die mevrouw hebt. Communicatie onderling. Mevrouw Audrey Christian is van het inheems collectief. En ze gaat praten over de wet bescherming woon- en leefgebieden. Ze heeft het een en ander te zeggen hierover. Wij gaan dus naar dit gesprek luisteren op deze bakana.
2: Je moet begrijpen dat er al een aantal jaren bezig zijn met na de uitspraken van het internationale Hof van de Mensenrechten, waardoor er een vonnis tegen de staat is uitgesproken. Je had voordien had je ook het Zamaka-vonnis. En in 2015 de uitspraak van het Alinea Ilokona-vonnis. En dan moet je begrijpen dat hoeveel jaren zijn verstreken. En men heeft het constant uitgesteld. Maar ondertussen is men toch wel de verschillende ministeries zijn toch wel constant bezig geweest om grote stukken gronden uit te geven. Onder andere landbouwgronden. Laatst nog, ik denk 2 jaar terug, of vorig jaar nog, meer dan 113.000 hectare Kopenama rivier, Wayambo rivier, Nikeri en de landbouwgronden in het Tibiti-gebied. Ondanks dat er een uitspraak is geweest. En ik begrijp de urgentie ervan. Dat wat de president zegt, dat ze de gemeenschappen wil beschermen. Maar voor ons lijkt het alsof men juist, trouwens, ik praat namens mezelf om het zo te zeggen, dat men juist degene die aan wie de gronden worden uitgegeven, aan wie de concessies worden uitgegeven, dan dat juist men hen in bescherming wil nemen. Je moet begrijpen dat de wetten, onze wetten, de wetgeving van ons, het land, Suriname, de inheemse niet beschermt. Toch? Ze worden helemaal niet beschermd. Dat wil dus ook zeggen dat alles wat er gebeurt, daar zo, alle schendingen die internationaal worden genoemd, in de indruk, onder andere de United Nations Declaration of Indigenous People, dat die bescherming niet vanuit de Surinaamse regering komt. En dat wil dus zeggen dat alle acties die de inheemse ondernemen of zullen ondernemen of hebben ondernomen, fout binnen de wetgeving van het land, het strafrecht, kan worden toegepast. En dat is dus ook toegepast. Als we dus kijken naar 2 mei, wat daar allemaal is gebeurd, een protest is uitgelopen. En op geen enkele manier geeft de rechter aan dat zij toch wel begrijpen waarom het is ontstaan. De rechter gaat uit van de grondwet van het land, waarin het strafrecht wordt toegepast. Dus met deze 5-kilometer wet die de gebieden moet beschermen, kunnen we niet ervan uitgaan dat we onze vertrouwen die men ons vraagt te hebben voor deze wet van bescherming, dat we het vertrouwen hebben, omdat het bewezen is dat ondanks een strafrechtelijke uitspraak, een uitspraak van de mensenrechten, dat het tot nu toe niet is uitgevoerd. En wat garandeert ons nu dat men nu wel woord zal houden? Toch? Wat er moet gebeuren is dat de verschillende ministeries dat men toch wel rekening moet houden met de uitspraak van het vonnis. En dat men conform de uitspraak moet werken en geen gronden uit moet geven, concessies moet uitgeven in de gebieden van de inheemse. Want je hebt ook ILO 169 die dit ook aangeeft. Toch? De UNDRIP, waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, Declaration of the Indigenous People, waar de regering zich aan heeft gecommitteerd van de VN. Dus men moet het gewoon uitvoeren. Men moet ervoor zorgen dat al deze commitments die de staat Suriname heeft gemaakt, dat die worden geratificeerd, aangenomen in het land en verwerkt in wetgeving. Dat is één. Want daarom is de internationale commitments, zijn de internationale commitments gemaakt. Onder ook op het gebied van milieubescherming, klimaatbescherming. Waar Suriname ook commitments uitspreekt. Dus Suriname moet ervoor zorgen dat zij al deze commitments die er zijn gemaakt op internationale podia en ook de uitspraak die er is geweest van Kalinya en Lekone Vonnis in het parlement allemaal moet behandelen en aannemen zodat de inheemse worden beschermd. Zodat ook rechten worden opgenomen in de wetgeving van het land en aan de hand daarvan de rechter ook uitspraken kan doen. Het is veel verder dan bescherming voor ons. Het gaat om onze rechten. Het gaat om onze rechten die op dit moment niet zijn erkend in de grondwet. En het heeft verstrekkende gevolgen in onze rechtuitspreking, nationaal niveau. Dat wil dus zeggen, als nationaal niveau niet werkt, moeten we internationaal gaan. En de regering moet ervoor zorgen dat ze het zo gauw als mogelijk doet, zodat we ook kunnen ervaren dat we op gelijke manier worden behandeld als alle Surinamers, als degenen die concessies hebben in de gebieden, en gronden hebben in de gebieden, die zijn wel beschermd door de Surinaamse wet. Ja. Maar wij zijn niet beschermd door de Surinaamse wet.
3: Ja, mevrouw Christian.
2: Alles wat na 5 kilometer wordt uitgegeven, daar kunnen wij niets tegenaan zeggen, niets tegenaan doen als de wet er eenmaal is. Dat is een grootste bezorgdheid.
3: Ja.
2: En niet dat we tegen die wet zijn, niet dat we tegen ontwikkeling zijn, maar we willen hebben dat we ons, wat wij willen hebben in de regering, dat we de regering vragen, is dat we beschermd zijn. Niet yes. Alleen door woorden, maar in daden, in onze rechtspraak.
3: We hebben gezien de president, die zat vorige week met een presidentiële werkgroep, decentralisatie en grondrechten en ook met vertegenwoordigers van de FITS om over deze wet te praten, bescherming woon- en leefgebieden. Maar heeft u een beeld hoe het staat met de grondenrechten wanneer dat vastgesteld wordt in de wet? In welke fase van het proces zijn we?
2: Nee, en daarom is er ook gevraagd. Men heeft niet, dus de organisaties hebben dus niet aangeven dat ze helemaal tegen, ze zijn er voorstander van, net als de president zegt, dat de president wil beschermen. Maar het moet voor ons duidelijk zijn wat de stappenplan is om uiteindelijk de collectieve rechten aan te nemen in de Nationale Assemblée. Er moet een stappenplan zijn. Het moet duidelijk zijn, het moet vastgelegd zijn op papier van, kijk, we starten van hieruit en dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Op dit moment is het niet duidelijk. En vandaar er ook zoveel wantrouwen is van, is het inderdaad zo, of zijn het slechts loze woorden zoals in het verleden wel is gebleken. Dus dat is, moet wel over water komen. Waar gaan we naartoe? Wat is de roadmap? Wat is de stappenplan? En dat wil dus zeggen dat iedereen betrokken moet worden. Iedereen moet betrokken worden. Alle partijen moeten betrokken worden. Het heeft te maken met op de eerste plaats de inheemse, maar het heeft ook te maken met alle andere Surinamers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lek in de Saramaca rivier. Bescherming van onze bossen. Het heeft allemaal te maken met alle Surinamers. Niet alleen met de inheemse.
1: En dat zei mevrouw Audrey Christian. Het is behoorlijk laat geworden, 16 minuten voor 5 uur. 16 minuten voor 5 uur. Vergeet u niet, we hebben straks om 6 uur het programma van Roemas met mevrouw Emmy Hart met haar gezelschap. Ik wil eruit om terug te komen op dat van de van het geluidsoverlast. We gaan eruit met meneer Pawiro Regio. Die sprak tijdens de laatste vergadering van de Nationale Assemblée. En hij heeft ook zijn afkeuring uitgesproken over wat hij zelf ook meemaakt. Hij zegt, het is niet te doen met al de mensen die ons niet alleen overdag, maar voornamelijk in de avonduren onthouden van rust. En hij had het over de tourbus, hoor. Dat is inderdaad ook iets waar we naar zouden moeten kijken, vooral wanneer die ergens parkeren om de mensen de ruimte te geven om te gaan plassen. Maar goed, ander moment zullen we daar een keer over discussiëren. We gaan het programma beëindigen met meneer Pawiro Regio met zijn verzoek in de Nationale Assemblée aan wat regelgeving, om wat regelgeving. Wij zijn er weer morgen met Gods wil met een nieuwe aflevering. We bedanken u voor het kijken en luisteren natuurlijk. Ik moet meneer Jart bedanken voor zijn introduction, interview. Laurens Nede, als ook Aristo Kelly. Meneer Eugène van der Sand, we zijn blij dat hij het goed maakt. De familie Breveld moeten we ook bedanken. Al de mensen die ook nog hebben gecondoleerd. En die Rusland mogen we niet vergeten. En mevrouw Christian. Team van Lim, ook nog meneer Alton Pinas die langs geweest is. De crew en de adverteerders. En zeker natuurlijk ook de mensen die gekeken hebben en die dus geluisterd hebben. Morgen zijn we er weer met één nieuwe aflevering. Goedemiddag.
4: Een andere vorm van milieuvervuiling staan we niet bij stil. Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik het erover gehad, meerdere van ons, is geluidsoverlast. En zoals u me hier ziet staan, met enige slapeloosheid, irritatie, want om 11 uur, om 12 uur, om 1 uur s'nachts, om 2 uur s'nachts, gaat boom, boom, boom die partybus door mijn straat, door de wijk. En voorzitter, en zijn niet alleen partybussen, feestlocaties, noem maar op. Dus bandeloosheid en normloosheid lijken nu de norm te gaan worden. En als parlementariër voel ik het, het is een vervelende zaak, want wij maken hier wetten die vervolgens niet worden nageleefd of gehandhaafd. Voorzitter, dus, en er gebeurt maar niks, er wordt niet gehandhaafd. Dus ik wil bijna een crowdfundingsactie gaan ondernemen om partybussen leeg te gaan sturen, om elk uur van de nacht te gaan rijden door de straten waar de ministers wonen. Misschien gaat er dan iets gebeuren. Voorzitter, er moet gehandhaafd worden, het is genoeg geweest. Dank u.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing. Rattan Optiek, Kanka. Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Jama?
6: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
5: Maar dat had ik u beloofd.
6: Maar die no maar zijn na €50 gym alsnog, no?
5: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
6: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
5: Maar ik heb haar eerst beloofd.
6: Is van je moeder? Nee, ma.
5: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
6: Anomoso, fijne dag.
5: Is goed, ma. Hallo, mama.
6: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
5: Nee, mama.
6: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
5: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
6: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
5: Nog iets, mama?
6: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
5: Mama!
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser safety through innovation.
8: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je? Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
9: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
8: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
9: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
8: Hey, hey Rocco, Mimang. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
9: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
10: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
11: The number one tune this week.
12: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
13: Number one.
14: Number one.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Hey, Nano.

0: Met Rumas. Dames en heren, we zijn er weer. De mensen van Stichting Rumas, mevrouw Hart en Annemarie Becker, die zijn er weer om voor te gaan met het onderwerp waarden en normen. We zijn blij om in uw huiskamer weer te zijn, omdat wij weten dat wanneer je over waarden praat, je over een belangrijk onderwerp praat. Mensen praten vaak over het vervagen van normen en waarden in de wereld, in Suriname. Maar vaak heeft men geen besef van hoe dat eigenlijk tot stand komt en wat het eigenlijk inhoudt. Tide, in het programma voor Stichting Rumas, na een mooie met Rumas, we tak meneer Limbo Grantangi bakatakukan de jaso. En een mooi factory, dit is onze vijfde uitzending. Voor de begin pas, nou vijfde uitzending. En we tak Grantangi. Dat ik mag dit jaar zo voor kan zit afrokodisch bakken, mixer na jere, atoridisch over waarden en normen. Mevrouw Becker, goedemiddag, Fafio.
1: Goedemiddag, met mij gaat het prima. Ik ben weer blij dat ik vandaag weer onderdeel mag zijn van dit interessante en informatie en leerrijke programma van Met Rumas. Voordat ik verder ga, wil ik allereerst meneer Limbo groeten. Want Mikoinama, Oso Minatakama, die vorige week, dat kan niet. Meneer Limbo, ik groet u van harte. Ik wil iedereen feliciteren die iets te vieren heeft. Degenen die een sterfgeval hebben, die wens ik, condoleer ik, in het bijzonder de familie Breveld. En de zieken wens ik beterschap. We gaan het hebben, vorige week mevrouw Hart hebben we het gehad over waarden en normen, voornamelijk in de opvoeding en hoe wij als ouders onze kinderen het beste kunnen begeleiden, opvoeden, zodat ze volwaardige burgers kunnen worden in de samenleving.
0: Yes, ik denk dat we eigenlijk terug moeten gaan naar mijn takwa recap. Dat om God terug voor Loko. Samen die het belangrijk zijn zou doen vorige week. Mevrouw Becker, even tjaren in de zo. Zij me vindt specifiek belangrijk. Want toen je het over waarde, een woordje belangrijk, nou woordje moest de. Wat vind ik belangrijk? Als je iets belangrijk vindt, zegt het iets van je waarde. Want als je het niet belangrijk vindt, you know rokening. En lek van ono takje Rumas vinden belangrijk, dat kwam programma de. En dat wil zeggen, soort waarde, ik denk Rumas abi, want om takje kiezen eerst over Rumas.
1: Volgens mij begin aan Rumas, mevrouw Hart. Wil ik eerst al aangeven dat ik geloof en ik blijf geloven dat alle ma, alle pa die make-up ching, want dat abmore beste voor dem ching. Dat dem ching trouwens sani in a maatschappij voor te den kon bigi, dat den kan vast den egi kindi, zorgo die den srevi, abwan ozo, abwan gezin. Dat na het drink voor alle mannen en pa te weken is op ching. Dat me een tak voor zie. En dan me een go bakken zijn vraag, mevrouw Haar.
0: Meteen, ik zei het in je op dat je denkt de waarden zijn Rumas abi. De mij dat je, hoe komt het? Ik heb dat nog wel waarom zo. Hoe komt het dat die de ons doen ja zo? Wat vindt Rumas belangrijk? Dat ons doen ja. Want je vindt het belangrijk hoe we kunnen dat schrijven of zo. Maar wat duwt ons, wat stuurt ons om hier te zijn voor tjara informatie komt?
1: Belangrijkste zijn voor u maar na geloof in Gado. En tegen briebe in Gado, je briebe ook toe in alle libisma. Grumas ab wansani rima. Grumas ab wansani rima is briebe in alle libisma, dat alle libisma

0: voor de mens, respectvol om mede aan de werkers. Dat na alles aan die Oabi zelfstandigheid. Oabi, ook toen ik waarde, na een de belangrijke waarde die Oabi na teamwork. If in een maar roken samen na een sma, wans sumaning in een maar bereik je doel. Dus een doel na jep is maar deze ma moest jep uno toe voor roken samen na uno. Mevrouw had me vergeten wang?
1: Ik vergeet wel, ja. Ik vergeet dat morgen mooi wang. Itaka liefde, dat is eigenlijk na eerste wang. Liefde is een waarde, mensen. We vinden het belangrijk voor lobby de in de makanda. Maar ik vergeet dienstbaarheid.
0: Ai, oh ja.
1: A dienstbaarheid, ik voel ben de dienstbaar. Hoe kan dat passen?
0: Zeker weten.
1: Wat kan je van dienstbaarheid zeggen?
0: Dienstbaarheid wil zeggen dat we zijn eigenlijk we zijn. Dus maar dat je bent onvoorwaardelijk. Onde onvoorwaardelijk. Want dit is een samenleving. Die alles maar. Die op je van nodig. En die kon voor actie uno. Of de bel. Of de psa. En voor actie je. Dat we zoeken voor je. Dat we zoeken alle olo doen kan vinden. Voor je pas maar even op wat nodig.
1: Dat is je dienstbaar opstellen. Maar je hebt samen hier, je naar kantoor of je was, maar ze denkt dat je de een andere kantoor. Maar like deze man ook sabi, we must have one two afdeling en een afdeling per mevrouw Becker de, naar begeleiding. En mijn actie aan dames zei, pot dat we, om eens maar een kon van de naar Rumas voor potipching, karipching, kosuku jepi. En mijn skreekje van mitaki naar Fevi, dat is niet hoor mevrouw Hart. Zeker IT is maar EPSA elke dag bij Ruma's. Hoe verklaar je dat?
0: Ik weet dat dit maar even een passie voor Ruma's. Want je kweek op ching, je bezig naar een begeleiding voor je op ching. Je wat je kan doen, in wat je vindt dat je aan je van nodig. Je moet zoeken, je kan zoeken naar Ruma's, je kan zoeken in je church, je kan zoeken in je familie, je kan zoeken in je buurt. Ruma's op occasie voor mij alles. Maar die kon naar in Peking voor suku voor vriend Jepi, maar ook toen even als een jongman ouder moeilijk 17 jaar, dat mag kon inschrijven, dat ook daar weer lukken voor we proberen voor Jepi zo de dienstbaar voor mek een jongman dat hij kon in wat leren wat vak voor kan zorgen inschrijven, kan Jepi mannen en pa. Eventueel voor je en braden en sa. Maar voornamelijk voor zorgen dat in toekomst. Ik kan go in wat morgen begin toekomst. Lek aan no.
1: Maar voor de mevrouw Becker, Sarah, Ruma's Edu, je takje mooi. Dan no onder een project bezig. Want Ruma's Edu kan een drop-out. De man dat in omtak dat hij moet naar training. Training kan de vroeger school voor laters. Boy of meisje zang me op vroeger naar scoren om een of andere reden. Maar ook toen, als je bent in de gevangenis en hij zoekt hulp, dan rumas de opoji de sotus madati. En ook youth at risk, dat zijn de jonge mensen in Israël, de man betak de dreigende drop-out. Dat want dat alle moment, je kan me op het scoren systeem. En dat zijn die drie groepen waarmee Ruma's werkt. Maar Ruma's, het doet moeilijk dat die morgen, mevrouw Becker.
0: Zeker weten. Ruma's. Ruma's, boyd nou de bezig naar een bouw voor je eigen Tamara. Dan een afgelopen mei ontap een project bij een begeleid jongens maar om een man 20. Dat ben de wat actie voor president Jennifer Simmons voor make this man leer this man voor op een bedrijf en dat den kan begin de eigen hustle de eigen winkel de eigen sani voor ben kan zorgen die den schrijven de
1: man. Hoe noemen ze dat met een mooi woord?
0: De maakt een zelfvoorzienend.
1: Wat about dat woordje zelfredzaamheid?
0: Dan zelfredzaamheid. Maar als zelfvoorzienend, te je tron zelfvoorzienend, te onkraken je, met je tron zelfvoorzienend, dat automatisch als zelfredzaamheid, dan als zelfstandigheid in de training die we je, dan dat ik ook toe aan bod. Om bij abt van training een kap.

0: kapper, een Fifi Boy, om ik tronk kapper, om ik Fifi Boy een opening eigen bedrijf in tuin, de makaring een
1: hovenier,
0: en de Indisch makaring een landscape. Ze nou weer karings broskotter, maar broskotter klinkt zo mooi, mijn vriendin.
1: Nou, dat neemt als er naam, mevrouw Becker. Johan kan ook Hollands, maar een hoevenier. Maar meer tegen de boeien, mijn kinderen, wat hier, dit is mijn karding. Te weet ik de maat, dat moeder binnen te noemen, nou weer aan mijn neemekie. Dus als onze president doet nou een mooi zijn met tegen ma, nou een mooi zijn is op je eigen onderneming. Hoe zo op tien. Want nu heeft hij op aan een geluk. Volgens mij was op aan een. Terwijl alles maar eigenlijk kan de ondernemer.
0: Ja. Twee. En ook toen om bij een taart bakken. Om mijn vijfje vrouw. Nu op Facebook en naar Dora. Voor de vrouw die op de taart. Mooi taart. Tap Facebook die de serie. Dan om bij een Kroosie, Nai Kroosie, dat ook te ontja een Utsjagawaka. Na 2 jaar geleden, om bij Abwang een training bij alleenstaande moeders, dat die ongobaka goluku voor de 30 alleenstaande moeders, 30 om bij Abina, mevrouw.
1: Nee, mevrouw Becker, 60.
0: 60. 60. Nono 40, 35 of 40 goeding. Abwang Igi, Edoeden Igi Sani, Abdi Igi ondernemer. Dus zo lees je uit duur, tien zo morgen langer, maar dan is maar een shitak e. Morgen beter ten motauroko, bakawan to kuku mi en mi pot santap asing da meseri da so ook to mina op mi anujisma fu en fu kan sorgu mi chin.
1: Ja, om eerlijk te zijn, mi lobatori, omdat je ziet van zelfstandigheid naar waarde. A waarde zelfstandigheid e jepisma, omdat je ziet dat voorus ma e de idee had de no de depressief, de man tak mental health. De depressief wat de naam money, dat de golden money, de naam pay desma baka. Terwijl mi garo desma zei Archie no, eden af had you. Wat wij belangrijk vinden, we ondersteun. En wekker no kara, attake man no karen. Te was mij taki, you sa fast my denki.
0: Yeah.
1: Omdat je taki, u must say ondersteun. En if you taki, u must say ondersteun, de waarde ondersteuning is een waarde, is ook belangrijk. Om te hebben. Tee, wat was mijn laboratorie feedback die ik mijn pa Holland. Tak weet tak nog maar in Serna, weet tak nog maar. En wie mij je ondersteun, wie tak van je bedoel. En dat geef je tak hem ondersteun. En wij ondersteunen mensen om verder te gaan in het leven. Nono bijvoorbeeld, mij bijvoorbeeld, ben het voetbekker, maar iedereen had me kiezen, Nono. Omdat toen ik kwam toe boy. En meteen eerlijk bekker, Juna gedragsdeskundige, kan ik al leg me uit. Want ik kwam toe boy, en we zien dat de boy ik kon lati, de boy ik kon te de wani. Zot waarde rumas no pot boom ete. Want if je gede mawa attitude vorming, want de boy is go up busi, say be day bekker. De boy goe na busi. Dus eigenlijk, mi besa denk je na meer aan mi, maar Juna gedragsdeskundige. Mi besa denk ik dat tenen boy op papa attitude forming e wiki half 6 alamante. Uno ba fluko moref de Michael Lati. Fai den katori.
0: Mevrouw Hart. A problema disi. No a problema ho esa nan. If you make one plan now as my 10 euro, as my poco con half 12, then I mag accent in a mag accent next, want bij a de beleders, so now I want change if I know do in a pistori DC, and that now ook to a word op tijd komen, afspraak is afspraak. If you take your dwazani, your doing, in a take af af dat tamara in a doing. I kon I schrijf in a project, I want to, want to regels, want regels naar normen. Je moet je aan je normen houden, een potan norm. Jezelf teken, jezelf kon na in een gesprek, normen op iets aan een potie. Je de, je subtak, je want change in toekomst, je want change in je libi. Dan nog, toch nog, een tip tia tas aan bijin. Ik go mooi, mooi, mooi, mooi. Toen si mooi ik ga attitude vormen. Ik kom baka, ik change. Toch ha wan enkri maka in is ching. Una be man broko. En dat na maka laat komen.
1: Maar laat komen, met welke waarde heb je daar te doen?
0: Laat komen alle spekje toch, mevrouw Hart. Ik heb alle spekje die schreef. Ik heb alle spekje die alle desma die er wacht. Desma die meka brede die finjang. Desma die wan kon die les. Dat in een kolati, mevrouw Hart. Ik heb alle spekje die adriktoro. Asma die poten en skouro. Ondro abigiro kodisi. De ne praxer noa juro dan dan oloisi. Fudoro half tien te half acht. Gewoon desma poko kon ik juro. Half tien, dat beide waren in Lavu, in Breti. En dat ook toe weer doen het lekker om Breti, want we brengen dat eentje, wang motofastrati. Wang ook knap tap wa uku, dus koop ta opa doro jeng. Kan de ook begrijpen wang, wat Lisi zou weer bedoelen.
1: Maar daar wil ik naartoe, mevrouw Becker, mi denken dat die botaki. Want die kon je leren mij wasani, en mij leert voor jou, je leert mij taki. Ja. Itaki. Verandering is een proces.
0: Ja.
1: En wie lo was aan je, omdat in mijn training, like communicatietrainer, als aan het idee pot wan regel dat Tamara als mama doen. Dus om denk je, die pot alleen zien af ja. En dan want, die want dat alleen zijn boren en gari. Als aan een proces in wasa alleen zien, pot alleen zien, fossie kiezen. Dus eigenlijk, zo het waarde de belangrijk, if you want toch about resultaat. Mij ook begint te kennen op tijd met vader. En wat de patiëntie?
0: Zonder meer. Ik ben naar patiënt aan de boy die zie. Uno dore man, mevrouw Hart. Uno ka, if you look in a hersen na, in a her libi makandra. Da her die mu a patiënt aan asma. Want her die a een jesjes mee lei door rood. Terwijl asma kan chiru an trawan. Asma haas zogen am. Asma na ba patiënt si wachti. Ta fire jump tap groen. Faf dati, want dapie asane bijin.
1: Mevrouw Becker. Lek communicatie man dat moet corrigeren met alles maar jere. Itak even looking serna alles maar e dati. Maar om corrigeren gelijk want voorus maar bijna. Itak vooru. Want wat doe je netjes jere. Zo dat je die nu auto me praxeert. Zeg hem een stop. Nee maar heeft hij nog gezien dat het oranje wordt. Met dat ik kan reepsa. Nee. Het is maar dan de waarde. Respect, de waarde eerlijkheid, is een gehoorzaamheid. De gehoorzaam aan wet. En het trasma, dat is een zo nauw aan de waarde, die ego door rood. En eigenlijk zei je dat je voelt maar ego door rood in ook een relatie.
0: Ja.
1: Die doet wat je over relatie, wat je over de biggest man. Vorig jaar hoe ben je over de chineng. Vorig jaar, vorige keer. Hoe ben je over de chinengere. Hoe ben je 0 tot 7 jaar. If you put in mooie woorden die je ching, in je opvoeding, je wini. En mi hoop dat we tous maar begin atori dat je. Bekker, je hebt 1 minuut voor dat atori, want we gaan de biggest mama herhaal eventjes de chiningere. Sana belangrijkheid heet voor kan go, spot mooie woorden die je ching.
0: In een 0 tot 7 jaar, je nou een voorbeeldfunctie. Lek ouder, lek verzorger, lek tante, lek grandma. En alles maar die tak de kwek op tien. Je nou een voorbeeldfunctie. Dus if je begin aan op tien, je lobby, je aandacht, je arking. Je een bosse, je braas. En dat op tien op van nodig, op een leeftijd dat die. Vooral in een leeftijdklasse 0 tot 2. 0 tot 2 jaar na een babyperiode per op tien. Wana warang e suku a warang e suku a regelmaat e suku na rust ina emma awan dosi emma awan Dennis emma Bobby meken awan nyam amma jenyang da ye kisa moment note ap chow bijel e dusan ensrefi de man karen 2 tot 7 jaar obje onder suku o luku sani o wan dusani da dape you nek ouder. I defan no do fu lera ching samach nanga sanomach. De man ta karen korisher. Je maar in lobby, hè? Je tal lobby, in een body, in een apje, in een naki, probeer voor een naki. Because die een naki, apje een confrede, apje een onzeker, een degedensi. En dan sap moro, een lasse schreefi, dat kan dit tak apje een bigilibi in een soort atibron, dat te apje een komoro, of atibron dat een komoro bigi.
1: Maar kijk, dat kwam vaak mooi zijn, want we zijn ouders ongeduldig. Geduld is ook een waarde.
0: Ja.
1: Maar met tegen dat ja, want je want dat ben, want dochter had toepje te denken. Mijn gado me praxeert, maar kijk, je kan me nog wat vertellen. Dat ik geduldig moet zijn. Als je een boy kreeg, als dat je dit a boy dit ziet, die boy toepje boy, mijn gado. Dat me praxeert, we zijn ouders onnaki. En de naki er, waardoor... Ik weet niet van jou het denk je, want zij legt me uit, ja, naki aan haar oplossing. Maar als de boy loopt in haar monikba, want de ouders naar haar monikba, de weri, dan toepje nog diepje, lone, en zo ouders, me bewonder de heren, mevrouw Becker, daarvoor vijf, fysiek, zie, ik diepje, mijn god of wat dit doe, dan haar opvoeding daarbij.
0: Naki aan haar oplossing, mevrouw.
1: Waarom niet?
0: Omdat een meere voorus maar een takkie een mi de voor mij ook to voor van een kiriptje, maar attend dat ik ben de waar hier tratten. Nu moet lukken van even nakiptje, je de man tak mentaal geestelijk je broken abtje, because in abtje omgeving voor zo alles maar bevong. Dus eigenlijk als aan no ben de waar soort, ab ben de waar een waar eigenlijk ben je wel luxe if je mannen bent voor mij. En dan heb je mijn pannen bent voor mij, maar ik ben niet vrouw bent voor mij. Ik ben je wel soort luxe, een cadeau, if je ziet dat ik een mannen voor mij en mannen body. Maar in een libi denk die we libi no, dan de man, sorry, de big boekoe man, sorry, dat in mijn naki die je nak hebt, je broken hebt in zee. En je kan broken hebt in zodanig dat tapje abtje bi e groko na ngas wan soort atibron juffrouw e bari ma e bari gramme bari sa e bari aboy na abtje na prisiri moro in e igi libi ana prisiri moro gaskoro e bije e suero e bije dua lo sani wado e ko in school to anu solisi asani tron tat asan mustron se tak solisi desuku de sukupasi go do go play self more. Dus attend die un up on de no ano attend moro funaki attend one ten fu taki and once he up I deep chin you take a pasensi na pasensi and it was abi because ala IT with the doctor Mara do mekinya wanti sensi.
1: Mevrouw Becker, ik dacht, maar je mag zo lees mee. Boven dat is maar een IT-tje. No. En mijn baba ting. Mijn denk ik, baba IT. Maar no in attendies. Maar boven dat alles maar want. Mijn denk dat voor veel money voor zorgen, driptje. Is al een probleem. Last dat IT, want allemaal mij en in appassentie. Dat want dat ik, if je dat zo, dan mijn denk wat maar wang, want vaak zijn er ouders. Bij allemaal want die. En dan vraag ik me af. Een woordje verantwoordelijkheid. Bij een paar die. Want als je op een paar van mijn moeder hebt. Dan denk ik dat die opvoeding beter kan lukken. Maar hoe zou je zien? Die actie die mijn bij een paar die. Mij dat liberen. Mij dat liberen. Zo makkelijk. Terwijl het makkelijk. Want als dan dat die op een beschadiging ook dat ching. Tak wamma de mapano de faya satori dati.
0: Oh, no, in a libi makanda saude. Abwan problem. Op kanda sana no problema yara mevrouw haar. Ma sana wan pisi tak. Umasma. Leer gaskoro, de umas mat un gaskoro, un tek papira, we sorgu fun srefi, we kis wan money, dus moro snel we prasetak un sref man. Sana bigi problema ook to mevrouw had. Te we tek wan un mitanga wan man, di wan bigi wan sanangen, we tum si esesi esesi esesi alasan musu pesa unete ka temoro fuleri sumana amang mevrati apa moi training eji over asan dati over waarde nanga norme jompo in sama jompo in wa rivier kan di kan kalega tori dat fin fin uit
1: no no moi tori etaki moi duena wa voorbeeld da wo vertera tori. Want daar moet kon ami attaki op dripje nang awa mang. En attaki oliba mang. Mi tegen dat nee. Im de mai takin sera na tong in pina pina nang e. Maar dat u no mag gebruik moro wat u kuleri. Je moet kijken hoe ga je het samen met die man verder in dit leven. Maar attaki mi no aliba mang. Maar as alibe fermi. Mi tegen mij denk je dem ching. Want if he, dat wordt in ouder gezin. En dat nog moest doen, want er zijn te veel in ouder gezinnen in Suriname. Pepanode. Dus met eigen dat koutachi. En mangen takwan pisi, takwan pisi, takwan pisi. Dan kon si tak boy, afro zei tak ja. Altijd hem tegen tak ga staan aan de kant van de oorzaak. En dat betekent, take je verantwoordelijkheid. Samen met je takje, je wacht op uit haar relatie. Dus toen we tegen het akkeer is aan het doen, kan ik aan het masrakong. Dus aan het masrakong. Samen dat ben verwacht aan, ben de wang op Chima, ben de wang boom biggie man. En aan man kan in zijn prakseer mij gado van mijn dwarsan die zie. Amora met ik aan mora, maar ik lukken mijn elke wang tak tak zei wani. Mijn prakseer van mijn kies aan man. Toen we denken waarden. Mij teken wat pen, dat mij stel aan mijn wang vraag dan man. Meteen maar, meneer, wat vindt u belangrijk in uw relatie? Omdat je het over een relatie hebt, je hebt context. Een context de, je kan de context gezondheid, je kan de context gezin, je kan de context persoonlijke groei, maar een context is een relatie tussen man en vrouw. Dus daarover weet ik nu mensen, een context dat na, een principe je tak over relatie. Dus mijn actie man, ik aksa maar, ik tak maar meneer, ik tek mijn papieren. Wat vindt u belangrijk in de context van de relatie? Boya, guess what's aan het zoeten, maar mevrouw Becker. Ama jobo. Mevrouw, mevrouw, die opvoeding, die opvoeding, die opvoeding. Mis kriki, want mis op te tegen mij, zeg je maar iets van jezelf. Ja. Dus ik begrijp, ja, opvoeding, nee, waka. Dus nu me ik zei aan mijn oké, okay, wat is er in die opvoeding niet zo goed? De vrouwen vertellen me nu dat ik ga een les te bakken. Nu ben de leerkracht voor kweekschool. En bakken dat je gaat kweekschool, ik leerkracht. Na alle bakken. Half vijf, half negen. Dus de vrouwen liep de dripching. Ja, man. En man, man, go nou was, hey. Mi kan stel mi voor de van dripchin boy. Amai. Amai low, ala dee. Wa mam luku dripchin boy of yam dripchin of dripchin. Dus asane weer ama ede. Dus ik kan begrijpen, ama praxeer mo long. Mo long. Dus asan ko irritera ama. Dus mi schrijf mooi opvoeding en irritering. Wat vindt u belangrijk opvoeding? Want daar met je gaat die afvijfie mensen, if die afvijfie is dat precies wat er is met hem. Met je wat nog meer, hier aan hem. Netheid, netheid, netheid. Met je oké, if wat omas mij gaat al die mannen je roken bakken naar de les, wat je vindt hem in gado. Dus los van dat amas dan aan hem ging, amam go luken vakane dat zat moest was het. Zo am, het is te veel voor zo'n man. Dus mijn schrift netheid. Als we gaan door. Maar dat openheid. Dus openheid. Koutaki. Mm-hmm. Dus als we schrift allemaal. Verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dat mijn schrift. Mijn schrift. En nu ik kon. Nu ik kon zappen. Maar ik denk. Want ik zit ook aan openheid. Communicatie. En mijn taki. Zeker te afroken. Of afroken.
0: Alweerie.
1: En dan zijn net een job. Wat ben je? Dus je moet je voorstellen, zo'n relatie is gedoemd om te mislukken. Mm-hmm. Omdat zij je vindt belangrijk, het trust me nog veel belangrijk. Noem maar tijd zijn vrouw noten. Mitaki, oké, okay, misschien de vijf aan ze. Mitaki, mevrouw, wat vindt u belangrijk? Check aan vrouwen. Vertrouwen, vertrouwen. People say, oké, okay, er is iets met vertrouwen aan de hand. Mm-hmm. Agodoro attack eerlijkheid. Meer schrijven. Eerlijkheid. Agobaka, als hij schrijft, als hij aan toe. Als hij een schrijft, dan ben je ook een man. En u nu. People say, man, hij denkt, maar is de. Maar ze heeft trouwens de, want ik is training. Maar dat wat heeft u te zeggen? Ik dank heel veel. Check aan, man, wat is dat? Ik zoek de liefde. Check aan, man. Hoe bedoelt u, zoek de liefde? Ik dacht, mijn acties zijn belangrijk. Nooit in dat liefde. Mijn acties zijn om als maar zijn belangrijk. Nooit een vrouw dat liefde. Dat wordt dat de liefde is weggelopen. Check aan, man. Oh, wacht even, mevrouw. Maar ik zou het zeggen. Ik dacht, u zou het zeggen, maar u heeft het niet gezegd. Het is niet belangrijk op dit moment. Zo je kan zien dat in een relatie die de liefde is weggelopen. Terwijl je vindt wat oma, je vindt wat man. Naar lobby en mekiko, tenminste soms naar verliefdheid. Verliefdheid in het begin, alles aan zes maar. Ik ook ga film je go, ko go waka, ko go KFC. Ko do dat die, alles aan je doen. Maar dat is dom tien zo morgen lang. Nee, leer sabas man. Dat zij je vindt belangrijk. Trouwen nog vindt belangrijk. Dat is de kloof tussen van relatie. Ze e praat je over relatie. Want je, amawana opvoeding moet zwakken, een vrouw van eerlijkheid. Mm-hmm. Dus het is altijd een miscommunicatie. En Becker, dat is wel mooi zijn voor mij, ja hoor. Mevrouw had, ja, wat mooi toeredje. Dan ook, amai lukumi, afrouw en lukumi. Mevrouw, wat is die oplossing? Oplossing, de middag, ja, oplossing, de. A huwelijk die zie, een relatie die zie, het is een gevaarlijk mooie relatie. A maatak va. Met dat keren no. Kou denk je aan kriki de tussen jou en een vrouw, aan kriki. Met dat meneer, stap in die kriek. Mevrouw, stap in die kriek. Dan hoor me kandra. Dan me kan wat er was hoe nu. Dan we kunnen samen. Dan gaan jullie opnieuw waarden formuleren. Mm. Maar wat ik van je bedoel? Ik dacht, jij toch die net je hoor, je vrouw, we was netjes, we take to pen, dat we horen een relatiegesprek. Maar vrouw, wat van je bedoel? Ik dacht, klik van takkie. Waar relatiegesprek, dat is het niet, wat vinden we? We, niet jij, niet ik. Wat vinden we belangrijk? En dan gaan jullie samen kijken, sa unu tu e vind belangrijk in een relatie. En we schrijven de eerste 5 waarden op. Dat zijn nieuwe waarden. En als je nieuwe waarden hebt, neem gelukkig nu welke doelen willen jullie realiseren voor een huwelijk kan tank naar de ching. Dus nieuwe waarden, nieuwe doelen en nieuwe prioriteiten. Is het goed dat afroeg je VVD naar les? Of is het goed dat potstel prioriteiten, mensen, heren, dames. Dus je zet nieuwe waarden, nieuwe prioriteiten en nieuwe waarden doelen en nieuwe doelen. Dan teepot in dat papieren dat je op relatiegesprekken. Mevrouw Becker, Mika Tegi, zo'n relatie. Norutagati de desma de samete.
0: Geweldig. Maar in authorities, mevrouw Hart, authorities ook toe en gelden die ouders naar de ching. Want we want alle soort sanji de ching. Maar nooit we actie de ching, sa de chiwani. Want eigenlijk, a heer waarde.
1: Kom ik, mevrouw. Discernaam.
0: Ja, mevrouw Hart,
1: moet papa Hollandje. In discernaam. Dus mijn praktijk is dat kinderen hebben niets voor het zeggen. Want
0: maar if you want, ze nou ook toe, wanneer kind die kan een takkie, ze moeten vrij zijn, ze moeten hun vader zijn, ze moeten proactief, ja. De moest maar takkie, de moest maar jeppie, de moest doluku, tak baso tegen mis aan moest doen, dus den zeg moest oppo, dat den teka pen of den teka speakery, dat den begin speakery, dat one takkie, in osso schrijfi, begin leer dem ching, voor leer takkie, voor leer en te wam ching mevrouw Hatak, 7 jaar, vanaf 7 jaar tot 14 jaar. Ik heb je accept, maar sayuan in. Sayuan nang e libi. Eigenlijk moro jongens zijn met merk jas in zijn naam. Dat heb je accept, wam ching voor 5 jaar. Sawan trong, e op een skoruji. Bijna alle ching.
1: Wam ching 50 jaar, zeg maar, sawan trong.
0: Allemaal e op een skoruji, abtina doelen. Die doelen zijn niet uitgewerkt. Dus unik ouders, un tag na score ook toe, na jip abtien voor werk en doelen uit, voor leer abtien, voor prakserie over je eigen libi. Want if je nou maar prakserie over je eigen libi, dat want tak jonge wa man e kong, ama e nak toestap gam, ama weer een mooi broeku, ama weer een mooi empi, abtien ons abza, sa awani voor en Libi, en dan een idee, hij stappen in een huwelijk, voor ze denken en dan maar voor ze bieptien.
1: Mevrouw Becker, je hebt makkelijk praten, Erik. Je hebt makkelijk praten, want zo lees je de ouders schrijven, nou, sap niet eens, dat ik leer dem kind dat ze doelen moeten hebben.
0: Maar dat mekoos doen, ja, mevrouw Hart.
1: Oké.
0: Okay. Dat mekoos doen, ja, leer voor op de ouders, de ai, voor de begin te de, na ato apistorie.
1: Met gesprekken.
0: Ja.
1: Maar weet je wat het is in Nederland, want ik moet voor 42 jaar in Liba Holland, en dat maakt me lobby. Omdat je een lukje zo lees in Holland vast, maar een lukje trangasser naam vast. En zo lees meer lafie, want meer praktijk en meisje tak is aan vietang. Is dat tak die bekon, je bent tak mevrouw Hart, er is geen structuur, dan ben je fugafie. En mijn lobatorie dat voet tak, omdat mijn naam was mami Rocco. Allemaal zat mevrouw Hart en Rocco. Mijn waarden, hard werken, doorzettingsvermogen. Nou was maar een poer met mijn doel. Maar die jukong, dat jukong was aan niet. Mevrouw Haat, er moet meer structuur komen. Praxeer nog aan een structuurvisie. Maar een structuurvisie die zie, een waarde zijn jutjako in Rumas, met die dankbaar idee. Tak, en de lek van moest de, maar in zeer zijn na je ziet dat een structuur moest zetten. Dus last van ouders ga ik je vragen om toch iets over structuur te zeggen.
0: If you want up structuur, structuur na chaos na matin voor den schrijven. Alleen te ab chaos in een subsoort se je go. Je loont dat alle blo da tapu en nooit iu e bereik a doel a sansa you wani. Dat you say veta, look so me muiti me meki, nooit me an a noas mane yep me, an a mine sap mora sam mus do, ala sansa me do e misluk you if you is a one mislukkeling en dat ab te maken na a chaos, a fuga, die ab in is China, i leri, nanga sa yu libi. Te yu ab structuur, dat wan taki, yu egos dong da ye biin prakseri. Ok, ma wan ide, mi wan an swasani. Sami afanodu, da yo bijin plan, yo bijin praxer tak ma wan batra fanodu, ma asin fanodu, pe mo fin de fruktu, sot fruktu mo potatap asin, o men mo ser den fruktu, ji suma mo ser den fruktu, da te aba her plan, de matak planning a plan tapi, ini, eigenlijk je pot, Santa papira, dat die poten is schrijven of i horen in die idee, dan je begin. Dat je tekit, dat is sap voor je schrijven, dat asandis no kan misluk, want mi ap allasan sami wan do, mi abigba in mi ede, fami mus doen, sami mus doen, en dat je kon na a uitvoeren. Zo ook to pchin. If you have one pitching, apchino sabi, apchino gascoro, mapchino sabi se de gascoro. Mi matak mi gascoro mi goleri. Goleri sang. Apchino, no one mana potene koko jen, tak on if you apleri, yo on ikan trowan sani, yo sorgu fis refi, ikan bowan igi oso, omoro ileri, omoro ikan trowan bigiman, ina afro, ina grontapu, en we lafu, if one ching okontegun tak ik wil minister worden, da we lafu we drigap ching. Dus we begin broko. a doel voor na pitching die a abi of hoe je vindt dat je wil een bouwvakker worden. Ja, zo nou want mijn colibi die bouwvakker. Minowani je gas koren we begin broken alle ding. De praxerie, de toekomst, praxerie zou een beetje afvanoudu. Fukang, je bent met een structuur. En te omoralek eko ouro, omoral a structuur dat otron trafasi. Net lek fate yo bijinanga a een aseasani, yo bijinanga chim chim batra. En is ala de ala pres in wan sneeze winkri, wan batra knapu, nanga een olive of brambi, nanga yunene. Tapu sondro na soso om dat ikara strukturu kona ini strukturu na wan heel na wan belangrijk san in a libi want if you up strukturu you up rust mi no elong mi up rust mi kan gos don gewoon dan me prase ok Tamara mi ga tantas olati mi da tantas dat em moto tantas no wan mane pot mi lon at lek wan krakung. Maar nog kraken. Dat is wat ik kan. Je bent er met me. Ik knap je wacht. Nee. Ik heb rust van nodig. Want er rust en ik heb er. Ik koko opo. Hoe kan praxeer. Moro mooi zijn.
1: Mooi gezegd, mevrouw Becker. Maar het is niet zo makkelijk gedaan. Je kan dat verhaal. Ik hoop dat ik dit maar begrijp. Dat ik een structuur. Want wij zeggen in mijn training. Weet dat de stappen zijn die naar strategie.
0: Ja.
1: Dus nieuwe strategieën formuleren. Dat want dat welke stappen ga je nemen? Ik van weet dat ja zo, met dat over een man-vrouw relatie, dat je ego lukken nou, van moet doen een trafasie, van moet je kwam pendelen, van mevrouw hart aan bekker dat je accent vrouw, wat vind je belangrijk in die relatie? Maar moet je het was met hem loopsitori. Wat man tegen met dat, aboog wel die vrouw. Als aan me irriteren. Met z'n is de man om aan gewoon daar. A vrouw na, of zo'n vrouw, dat vijf ik wil. Dus eigenlijk, dat ben je moest ook niet verantwoord toe taki. Want verantwoordelijkheid is ook een waarde. Maar als aan me komt om zich voor die man. Dus dat man teken een tas. Dat man de na doro. A man tak tide na tide mogwe. Dat man dora doro. A opa doro. A jere plotseling neem baka. Ma, pa, heb je boeien kree? Zij denken aan man, doe mevrouw Becker. Want in a gwe, am gwe. En if je gwe, ga je de vrijheid in. Want als een bevoer je man. Maar nu, ama den adoro, ama te kwam besluit. En dat na waarden. Je te kwam besluit, ga ik uitstappen, ga ik naar buiten. Of moet dan op dat wat je kreeg bakasie. Zij denk aan man is doen.
0: Ik denk dat lobby naar een verantwoord toe. Met aan man die staan in een relatie. Dat jure ben kono ook toe. Voor ben tak aan een vrouw. Voor luku soort waarde. Voor den commit makandra. Voor du moro fara. Voor mannen teken tas moro. Nooit moro.
1: Dat is het. Deze man heeft me gezegd. Hij is teruggegaan omdat hij van zijn kind houdt. En dat ik hem tjabra zijn tjien. Ik hoor een gesprek naar een vrouw. Van we doen trafasie. En dat wil ik aan vele mensen adviseren. Tegen dit op een punt. Want waarde nou een besluitje teki. If me de nastrati naar mijn auto mee rijd. Plotseling met dat ik mijn gadom liep mijn telefoon aan ofzo. Dat op dat moment neem je een besluit. Ga je terugkeren om je telefoon te nemen. Of ga je doorrijden om op tijd te komen. Dus na toesane pleit ja zo. A waarde respect na terwati no an kolati. Maar no alibi telefoon. Dan gaat u zien wat belangrijker voor u is. A telefoon of a afspraak. En zo met test misrevi. Tak boy, dat met tegen misref boy liba telefoon. Ja, maar telefoon belangrijk wat elke. Alla sande tap wat telefoon. En toch me praxeer tak boy. Mi en mi. Mo tegen elk mo go eerst na afspraak. Omdat dat waarde respect dat die andere toe middel op mij wacht op mij. Omdat men zie dat om mijn moeite atras mij doe voor de optijd dat je laat. En wat is die mijn vriendin aan Annemarie Becker, mijn sabie, vies sabie. Ate mij dat alle des maar zei kool, het is respectloos. Mij te ken kwalijk. Maar nu alle die mensen dat zei, die mij dat is respectloos. Omdat je doet, aan een partij doet best voor de optijd. Trouw is ribete. En dan is het werkelijk, het woordje respectloos. En ik hoop niet dat mensen boos om worden. Maar het zegt iets van jouw waarde dat je lip was, mag napo. En wacht niet op je appreciatie. Dat je het teken ten doe je niet. Dus waarden zijn je veel belangrijk dat je doet. En mijn actie wat mooie vraag nu, mevrouw Beckham. Wij vinden aan waarden, want de maitaki, waarden in Suriname vervagen. Zijn nou woord dat die? Waarden en normen.
0: En Lusuno. Dat kan toch de waarden aan alles maar in mijn keegi. Waarden aan normen tegenwoordig. Bijna alles maar. Hoe neer Arki Moretak een actie schrijft af Moretak. If Adata tak me continue. Maar is dat dan aan mevrouw Haar? Messi ook toe dat hij tegen tak me continue. Je is dood dat je 12 euro. Je te 12 euro zo lees te waaien bakadina. Dan je praat tak maar vader kan maar dat heeft het ook weer te maken naar structuur. Amana planning, alles mee kistoren, tak ik kwa 10 euro. En biggie sma, datra on minister en potis don wakti om een euro. Dat ook een voorbeeld, maar een voorbeeld nou een gevaarlijk biggie sa niet, mevrouw.
1: Mevrouw Becker, wat dat ho. Maar ze de fina assemblee, no bartranga. En het is niet zo leuk, hè. Tak ik was maar tak 10 euro af een meeting, heb ik nou een toesma. Maar de man taki, mevrouw Becker, mina communicatie, zie je mm-hmm. De man taki, altijd ga je iemand hebben die laat komt.
0: Maar dat na één persoon, maar jou die kara koma kandra kong, na wang, jou na mag lati. Jou moest zorgen dat je alle ting jou moest de op tijd. Want dan mi oprecht, voor tak na jou, voor leer jou tak no, luke mis de wacht hier, mis ting, een no versieko. Maar if jou dan me poko kon half 12, terwijl er afdrag ben de aijuru. Mevrouw Haddan, suma e corrigeer, suma.
1: Dus dat na sani. Maar mi leer was aan toe. Pedes mataki if you are no this must say Arjuno. Milero moi sin and migos do ufona sin and asene club. Elke keer wanneer je niet lekker voelt, is men aan je waarde gekomen.
0: Ja.
1: Dus if je takang was me in een vier boom, dat one tak was ma kone waarde. Ik kan begrijp dat hij.
0: Ja, is maar eigenlijk als maar trap dat je ziel.
1: Hij dat deed dat.
0: Mi abwaan waarde voor apple spekkie alasma. Respect dat je kon, dat je baan mi, je dagoe mi. Op het moment dat je kon in mi, je kon in mi grens, je kon in mi in mijn waardigheid. En if in een lookboom, fetti, epos e broko, om de sandati.
1: Me denk je wat door die begon je wat training in wat district min elkaar neem. Dat doen we in een training. Daar ben je over waarden, maar gewoon vrienden met de wat man jumpo. Amman tak me voor hart, ik kan tak zei wanneer. Mina enige wiskunde man jasso in een district. Dus mi kan koel dat mi wani. Mi tak zei tachi. Amman tak ja. Ik ben belangrijk voor ze. Dus mi koel dat die moest wachten op mi. Ik heb een leerling, broeder. Ik heb respect voor je. Ik heb een je bent slechts een halve leerkracht. Wie leest in mijn boek? Je bent slechts een halve lid of een halve leerkracht als je de waarde respect niet hebt. Dus je denkt, ik heb je. Maar voor de omgeving is het niet waardig. Je bent het niet waardig, want in de omdat je naar beste leerkracht bent, maak je misbruik voor je waarde.
0: Maar dat is een probleem, mevrouw Hart. Mag die? Want dat is maar een misbruik voor de machtspositie. Waardoor je moest doen. Ik bedoel dat ik ook als je zo belang mis doen dat je in ten van mijn afus doen. Mis doen dat ze me open me bij wat brede me kom bak alles maar doen. Alles maar pi. Je ziet alles maar ate bron. Maar no was maar door op tak was aan. Wat is dat hij aji? Pimgo.
1: Je hebt wel mooie toren daarbij. Maar wat denk je, hoe kun je dat laten? Zijn er op wat, ik denk in Sernang. Dus dat is ook zo dat mijn sari, echt. En ik heb dat voorus, maar is sari. Want allemaal is dat normen en waarde verkragen, normen en waarde. Maar ik denk dat nog was, wat je doet, Sani. Wat denk je dat men op de eerste plaats zou kunnen doen voor herstel de waarde in Sernang.
0: Eigenlijk een beetje na, een beetje politiek toch, volstrong in de assemblee. De assemblee is de wacht die, is de wacht die schreef, dat ik hem afvergadering. Je hebt

0: afford Bill G them King. You now afford Gisef the Swerfer, the Wakana Strati, the Alcoholester. You like Biggie man for a country. You now afford Bill. So long as una frander asandati, da umak tak dat untongo dise langa ka kadorosi, da want to sma, want to hairy piece ma de insana. Die begrijp api story di share mevrouw haar. Want if you look bijvoorbeeld scoren. Alle scoren en begin gewoon 7:30. Zo maakt even wat
1: je laat. Laat het gewoon naar Ajuru.
0: Ajuru. Of wat je laat je, je vaak je begin lang naar straat wat Ajuru. De scoren op a discipline dat die, want discipline is ook een waarde.
1: En alle scoren hier, want je hebt je, misap zo'n scoren, je hebt je tabak apport. Maar dat vind ik goed, maar aan de ene kant vind ik het ook niet goed. Want soms in de sapsamsana osom ik altijd de lati. Dan la leest de koladien daar bakken van poort, dan meer praktisch tjepoti. Wat gaat er ook in zo'n kind om? Dus aan de ene kant is het goed dat die school regels wil zetten. Jij tapt de poort, mis heeft bij dat schoolleider, jij hebt beliep dat door ons. Maar je beliep dat door ons, dat ik ook aan de opa poort. En dat is maar zo'n sap, mijn bouw aan toe hark, dat je hark. En daarna, ik is al op tien plotseling, een eerste corporatie ben kring. Maar dat kwamen mensen vroeg. En dat is wat wij als ouderen moeten leren. En je zegt het mooi. Een voorbeeldfiguur zijn. Wil je verandering in Suriname? Wil je verandering in je kinderen? Wees zelf een voorbeeld. En demtje lukuyo. Dus mi denk ik dat dat na aan of de morgen begin zijn die dat unulek ouders, beleidsmakers, leerkrachten, laat ons een voorbeeld zijn. Lukuyo mi tako masan van die dawan presi. Vele leerkrachten precies met test daar, met belde, met abdente die, en met lukuyo dat tik op. Allemaal niet meer op. Maar if je jealous, in a thing, in meeting, in pot die telefoon in die tas pauze, je gaat ik die telefoon. Maar no, no, je tik op, dat wordt dat je telefoon data vraagt. Dat wordt dat je benadeelt het kind. Want je bent ook met je telefoon bezig. Ja. En zo was Lossani, omdat er geen controle is. Wil je wat door dat vier, om een minuut, ja, weet je wat, een minuut. Een controle in zijn naam is een waarde, is ook weggevallen.
0: Ja, en het is een, op school weggevallen, het is op een in gezin, werkplekken, is het weggevallen als je alleen maar kijkt om in die smaakjes salaris, maar die neuroko.
1: Mijn god, vijf en autorie dat.
0: Mijn god, mevrouw, het is ook te maken met structuur en een controle waarde. Want dan komt ook weer die waarde van een om de hoek kijken van bedriegerij, want wat ik aan niet in Euroko.
1: Goed, dat maakt toch wat te smoor, dat
0: want, oké, maar dat is een bijzaak. Maar in een controle tori, en in een tori voor waarden, eigenlijk een mooie biggie principe om te zoeken naar eigenlijk in uw relatie naar in een in uw osso. Dan minder dat dat je moet hier die je moet gelukkig aan mij doen. Nou, want dan zeg je je hebt een dagtaak aan, maar in zo'n boetak om ons maar vertrouwen schrijven en om ons maar met afspraak en om ons maar kon die afspraken na en mij moest maar actie dat een vrouw, hoe is het gegaan zonder wie at die bron tak na een dat met ik met chiningre want hoe takatori dat mevrouw had maar in de bigi training aan die wegi zowel moeder dag na een vader dag hier op vrouwen na een mannen die ik kon drapen die ik kreeg de noto en die kreeg de noto voor troep dat die nou eigenlijk die nou een goeie moeten uit haar gezin maar alibi makandra die zo verferie dat die dat een praatie die moet verdoren mevrouw kan die kant ook want over een pis over een pis
1: dat als aan dat verferie want bij moeder dat je ziet meestal 3/4 voor de vrouw meestal naar alleenstaande moeders
0: ja klopt
1: en dan kan je gaan kijken. Wat heeft gemaakt dat? Dat is die zin, hè? Wat heeft gemaakt dat? Dus in gelukkig onderzoek, samen met kon a consofara, dat hij soms maar niet tegen verantwoord doet. Want als je met een vrouw, de teki verantwoord toe. If you know want tan an afro, you must man put a money. Want da one vrouw noma, terwijl een kind is de helft van de vader, de helft van de moeder. Ja. Maar nou jullie babtje, maar na jou ab, en de man tak die halve kinderen, die lopen, jullie maas maar in wakker, maar je hebt af afhoopting. Want de kinderen van je lopen ergens. Dan kan je afvragen, vadu kong taki des mij wakker, maar dan was zorgudemtje, dan was ik verantwoord toe. Dus het is ook een oproep voor mensen, en of een verwijter, en of verwijt, maar een oproep dat je, tek je verantwoord toe, like mens, maar. En die vrouw, hoe zou want 200, 500 gulden, want op China joep ching. En als mensen, daarom zijn mensen ongelukkig, omdat, want deel voor jou in een looking. Je ontkent het of je miskent een deel van jezelf. Ja. In het kind dat je buiten hebt gemaakt. Dus dat me vind ik, het is ook niet respectvol naar de vrouwen toe. En sommige vrouwen lopen met haat. En die haat komt over op het kind. En die kinderen moeten in het onderwijs. En we zien wat loopt je nog maar making. Maar wanneer je ook een vader komt, als aan consofara. Dus wat waarden betreft. Ik denk dat we als allemaal, alles maar zei Arti, go look sang you must do for redden you gezin. Go look sang you must do for redden Suriname als politici, als assembleelid. Wat moeten we anders doen? En je kan kijken van, sang you vindt belangrijk. En je kan takken, je eerst nang je wakker links, maar even je wakker rechts en rechts om wakker. Dus ik denk dat we het anders moeten doen. Misschien heeft Becker nog een laatste woord. We hebben nog een paar minuutjes. Zou je denken aan change? En ik go voor politici, ik go voor Sernang. Sans de a change. Het wordt een proces. Is dat maar alleen in het woord direct?
0: Nee.
1: Maar sana a change, zei denk ik.
0: A change, die moet change naar ons lobo schrijven. Toen begin lobo schrijven, dat we begin shit dat we je contact dat. Tra doelen, je komt op tra waarden. No mek libis machari go tapa pasi pe juno wande. You must man zorgen voor je schreef, you must man lek bigisma, you must man an achar you pchin tapa pasi di de van noudu voor a leer loben schreef voor a sapsa awani na a sap fa awani. En te un duden, te un de tapa pasi dati dan un kaluku morofara en no denk ik dat even je op je aan of sma pramisie zani dat als een atoris dong. No, atori nos dong, atori. En tegendeel in Goluke van atoris do werkelijk. Suku voor lobby you massa, you wifi, you king voor Untrouwang community, untrouwang kofu, unbegrijp ons revi, en dat begrijp ons revi, ik go over waarden en normen. Lobby naga prisiri.
1: Voor begrijp ons revi, ja, maar waarden over begrip.
0: Ja.
1: En mi et tegen jou, zo lees me luku umasma, zo lees de vende ma swaki, de igi masra. Mi gado, if i masra swaki, dat jou moest versterken, gado put tusma, en dan ben pot Adam wa pot Adam en Eva met Eva jeping. Dus if you find any masra swaki, no ya je want buurvrouw of van tras mij wacht dit op in. Go roken naar je egi masra. Kijk waar je hem kan optrekken. En weet je wat masma lobby in je optrekken. Wat gaan we samen doen? Mensen samen. U masma, me begi una neef Jezus, me begi uno. Uno yagi, omwille van je kinderen, red deze relatie. En ga kijken welke waarden belangrijk zijn om je gezin te redden. En dat na mi laatste woord. Atrawiki watak over wat heer trasani. Watak asosu, watak asosu tralisi. Na vrije tijd besteding. Omdat dat vakantie ko en mi vrede ja vakantie. Bekker awa verversani. Wanneer kinderen te veel ruimte hebben, ouders no de. Dan, we lukken ze aan land te doen. We zoeken ons maar vlantie, we lukken ze maar elkaar. Ja, om te kijken, wat doen we met die aankomende vakantie? Hoe ga je je tijd indelen, zodat we nog op tienerzwangerschap... Trouwens, want toesmaf me ook doet tienerzwangerschap op ons koren. Vind ik geweldig, maar tralies moet ik erover. Dus als zo zoeft tralies na, hoe ga je om met tijd, met je vrije tijd in deze vakantie en nog meer. En dat wordt tapoe nanga, bekkerie wat ik kon staan, een halve minuut.
0: Nee, want
1: dat wordt biggie. Ja, dat wordt tapoe nanga biggie. Maar ze gaan met die grand tangi. Grand tangi, dat kan doen, ja, zo, en taki over de teen en tander. Yes. So the one people dat zeggen. Maar in aan neef Jezus me kona je feest troon. En me chari uit studio dis voor meneer Limburg feest je troon. Fi chari moro kon biggie. Me kies ma kon begrijp. Me kies ma de open. Me kies ma ka jere. Me kies ma ka leri. En dat nasa uno wan. Je weet ja uno bijdrage. Maar zullen meerdere mensen brengen een bijdrage hier. Via deze zender van Lim FM. Weet dat ik grand tangi masra gado. Me poti a hoogste vrouw. A hoogste autoriteit na president. Me poti ini anu vader. Voor de waarde begrip. Begrip, maar wijsheid nou aan waarde. Je wijsheid, papa. Je vrijheid voor handelen, amen. Vader. Maar ik kan gebruiken in kennis, vader. Ik kan de juiste man om me heen. Maar dan gaan we begin die alle assembleeleden, alle minister. Voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Waarden die we nodig hebben in Suriname. Maar dan gaan we brokken in aan neef Jezus Christus. Alle corruptie, alle problemen zijn niet aan de inakondre. En we begin dat. Je de onfessie man. Je de afessie man voor Sernang. Gaan we rekenen op je. Dat kan change in Sernansa kon. Sernansa making omdat de waarde, eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, sa kombaka in Sernang. Weet dat je grand tangi papa, die je jep Sernang. Jepi, maar jepi meneer Limburg ook voor Fini. De juiste massa awanstani, tawani vader. Dat we begin in aan neef Jezus. Amen en amen.
0: Amen.
2: Amen. Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan

nano.